0: Yeah. Thank you, DJ.
1: 24 uur per dag te beluisteren via 107.5 en 106.2 FM.

0: with me.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mojtuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mojtaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mojtaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: van je.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dadelijk
3: Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en wateroverlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén daarvan was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, dat belooft wat, Joert. Een warme dag, dat is duidelijk in elk geval. In Friesland van de Moor drijven muziek die erbij past. En haast hebben we het oor Oude Marm. Er komt een eind on de ballen tilt. Ja, staan meer hoor.
3: Friesland van de Moor.
2: Mooi, Erik zei.

0: Coldplay en Charlie Brown.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Science.
3: En voor mij is het bewijs dat je van onderaf best wel wat breken kennen. Maar wel maak hoor en in goed overleg.
0: Door een burgerinitiatief in Oudemarm komt er een eind aan de ballentielt daar. Er wil hier een noot over pesticiden. En Cambuur schakelt een adviesbureau in om de voetbalclub Hielendal trot te lachen.
4: Het is hopelijk dat dit rapport na de zomer ook handvatten biedt om Cambuur weer toekomst te geven.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is de laatste van de weken. En voor is de laatste. We staan weer even bij, best hè?
5: Ja, we hebben even een paar weken met vakantie.
0: Nee, weken vervanging. Dus omdat misschien wat er op die stoel dan zit.
5: Ja, zeker. Maar ja. Dat komt helemaal goed.
0: Dat dacht ik.
5: Ja, absoluut. Alle vertrouwen.
0: Ik zou zeggen, het waar dat ik het goed, maar misschien wat te goed, Joert.
5: Ja.
0: Je kan ik goed rouwen.
5: Je kan ik goed rouwen, absoluut.
0: Oh, Jelke stond trouwens al een mooie plaat in.
5: Oh, welke?
0: Ik ga Juster nou toch zeven mal draaien, maar ik vond Juster. Goed, dan krijg ik net, maar ook in het wel.
5: Nou, welke?
0: Als de zon schijnt, van André van Duin.
5: Nou, die is echt leuk trouwens. Ja. Daar ben je echt fleurig van.
0: Nou, dat is wel echt een simmerplaat, een simmerske plaat.
5: Ik stiep je Jelke in dit geval.
0: Ja.
5: Dan heb ik oorneis verzels. Want Iran dreigt mij een verpletterende onval mocht het akkoord met de Verenigde Staten schijnt worden. En Sinestream is uit de garage bij Nederlandse huizenbezitters. En hoe zou dat nou komen?
1: Friesland van de
0: Moor. Ja, die had Cor Gieljoerd vanwege de hitte en van vier woorden ek voor de tongerbuien, want die komen er ek aan. Joerd speelt de zinnen en de luchtvochtigheid spelen beide een grote rol. En dat rond de temperatuur rap ta en is het drukkend warm en van de Moor al 24 en 26 graden. En vanmiddag wordt het maximaal 28 graden op het waard. En ja, in de rest van de provincie kan het 33 graden worden. 8 minuten nu

0: toontje lager, wie dat, en zoveel te doen. Die mij erop denken dat, noem maar ooit nog eens broek is als intro van De Heilige Koe. Ja, dat is van mijn tiet. Ooit is oppikt, of zei ik, weet niet hoe ik dat weet. En dat op weer werd ik nog een orenplaat, die deze week weer actueel is. Maar dat mag het aast maar even doen gaan. Naar Zuid-Oren Media, feiken.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, maar dat komt er aast nog, hè?
1: Dat komt aast,
0: dus ja, zeker. Maar dat is nog...
2: Friesland van de Moor.
1: Nog even wat oorzaak.
0: Ja, wat is de oorzaak nog, hè? Maar dat houden de ballen tilt, de lely tilt. En dan, om precies te wijzen, op een bepaald plak ik nog, een burgerinitiatief is der Hoden. Een goede tekst van pakken, dat is handig, hè? In Oude Marm, er komt een einde aan de ballen tilt. Alle jaren, daar hier zowel inwennen, zoals de politiek noemt oor het stof van pesticiden, dat wij de gewoon oor dat dorp heen, oor Oude Marm. De kweker, die stapt nou oor op oren gewaaksen. Daarvan wordt er compenseren, troch onder oren de gemeente en plaatselijk belang. Troch Piet Salverda van datzelfde plaatselijk belang begon dat initiatief een beetje te rooien.
3: Nou ja, ik ben hier aan de rand van dit land en Saartje Lien toen waar niet lely steelt. En een neef van mij, die wie ik lely en lely teler. En ik zei het maar, er werd spullen spuiten, maar ik zei het zelf op tafel net wat erop kwam. Hij zei, Piet, het is wel rat zo, hè, wat bij spuitje. En toen jij de kleiter rekenen dat spul op mijn tuintje kwam, mijn greentetuin. Ik denk, nou, donders, dan maak ik het allemaal een keer mee aan de gang. Dus toen heb ik contact zag met de gemeente, we hebben in gesprek met mijn verschillende wethouders. We binnen in contact gaan met de provincie. Er is een verkender vanuit de provincie als je kwam om hier de situatie te beginnen. Waarbij er natuurlijk meerdere problemen weer, net alleen de pesticiden, maar ook de stofstwarm die het dwarpje in gang, maar die pesticiden. En samen denk ik dat we vanuit een probleem een heel mooie kans maken gaan, namelijk dat we met z'n allen, provincie, gemeente, van de Goors als eigenaar en wij als dwarp er een heel mooie oplossing van voeren op zo'n manier.
4: Hoe voelt het nou om als burger jet te worden?
3: Nou, dat viel heel goed. Dat je in die zin toch merkt dat je van onderop en dan is het vaak wel een lange adem, maar toch wel wat bedekken kennen. Ja, hoe zie je nou je het lely steen? En nu staat er hartstikke een mooie bloem, er staat Lucerne, er staat Kroederie Gaslaan. En hoe zien die lely steen? En hier die de spuitje 40 keer langs kwam dit hier. Dus ja, ik ben heel blij. En voor mij is het bewust dat je van onderop best wel wat breken kennen. Maar wel maak hoor en in goed overleg.
4: Petrus van der Goort, wij staan hier op jouw laan. Er is een heel soort oer te dwaan. Wanneer jij de jou daar voor het eerst wat oer?
5: Wat bedoel je met oer te dwaan?
4: Nou, dat wat zwaar gaan wien vanuit het dwarp.
5: Ja, dat speelt eigenlijk al hier. Nee, in de maaitiet dan, dat lange ploeg is en krijg ik soort is, dan is dat wel gevoelig voor stoorrijp moment dat het en droeg is en het waait. En dat kan best wel vaak voor. Dus en dan heel vaak toch wien vanuit het wetter en dan kan het zand op het dwarp binnen. Dus ja, dat wien wel een dingetje, precies maar.
4: En wat voelde jou van die zwargen?
5: Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat die mensen dat net prettig vinden, uiteraard. No? Ja.
4: Wat is er correct verhoren hier op het laan?
5: Voor hen dan hebben we hier bouwloon en hier hebben we dan wisselende gewassen op. Hoofdzakelijk toch een mais, dan nog jerappels en één keer in de saus hier dan koeder ik sipels of zelfs blombalen op. En dat is eigenlijk de meeste het eerste aan toe, hoe blombalen. En nu hebben wij dat eigenlijk verschillende dingen hebben hier in Zuid. We staan hier nu in een stuk, dat is dan een bloemrijk perceel van hectare. Dan krijgen we erachter een hele strook lucerne. En daarachter is het kruidenrijk grasland. Dat zit ik helemaal in de hoekjes in het dwarp aan. Dan hebben we een hoek mais, dat is dus eigenlijk het belangrijkste dat is. Dat is ook globaal de helft van het land. En achterin is ik nog een vogelakker. Dat zit er binnen graan, binnen der inside. Dus dat komt nog een mooi op. En dan zullen we zien hoe dat zich verder uitpakt en wat de meesten ervan vinden. Maar ja, dat is eigenlijk wel een soort meeskoeienlongens. Dus het lijkt het wel prachtig zo. Ja.
4: En hoe bevalt het dan, Nota?
5: Ja, prima. In ieder geval de burn weer blijer. Nou, dus en ik vind het eigenlijk wel nieuwsgierig van hoe het gaat. Op zich ken ik het gewas lucerne worden, heb ik wel eens vaker iets zo uit. Het zijn alle lietsere stikjes, maar alle tilt. Dus met een beetje draaiboek horen wanneer met wat zou worden, wanneer met wat gebeuren. Dus het is wel iets meer werk dan als gewoon mooie sessies, maar dan 16 keer vol. Maar voor de rest, prima dat zin.
2: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus nou wel bij Fijke.
6: Nee. Net was als
0: ik. Ja, ik zat nooit meer door.
6: Nee, okay.
0: Nou, je wieken ook het net in elk geval.
6: Nee.
7: Jim, Iran zal net aanzien om de vijand een verpletterende slag te brengen. Ja, dat schroot het land op X. Oh, die broeken X nog wel kennelijk.
0: Ja.
7: Ja. In het geval van schending van overeenkomst, verraad en machtsmisbruik door de tegenpartij zullen wij niet aanzien om de vijand een verpletterende slag toe te brengen. Ze hebben tijdens de oorlog al eens een klap gekregen. Als ze voor kiezen om weer dezelfde weg in te slaan, zullen ze een veel hardere klap krijgen. Ja, dan denk ik, waarom deal je zo'n huddere klap dan net uit? Had je nog in oorlog bij me kop binnen? Maar het is dus wel weer een dreiging. De opdracht die ons door de opperste leider is toegewezen is het naleven van de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst. Ja, die opperste leider die heeft nog net weer shillitten, hij zin. Die hebben nog net weer.
0: Nee,
7: het is de zoon van die Kamenij natuurlijk. En die hebben nog net weer jongen. Dus ja, daar ben ik grote vraagtekens van als hij nog wel leeft, überhaupt. Maar goed, toch weer dreigende taal uit Iranwij. Sinnestream is volgens mij uit de garage bij de Nederlandse huizenbezitters. Des groot het AD hoor. Vrienden hier waren bij bestaande woningen waren er maar 45.000 nieuwe installaties geplaatst. En als we dat even vergelijken met de jaren daarvoor, in 2022 en 2023 kwam er meer dan 400.000 installaties bij. Ja, in 2024 begon het al wat te kantelen en bleef de teller bij woningen steken op 300.000. Ja, en vrienden hier is dus die hele sector is wat compleet door de waaien vallen. De 45.000 installaties betreft bestaande woningen. Daar ben ik 30.000 nieuwe woningen verzoen van zinnenpaneel. Maar die kippers hier neer te kiezen. Want als je nou een huis bouwen, dan moet je daar verplicht zinnenpaneel in opnemen. Dus dat consumenten wil trekken en nadenken hoe zinnenstream. Dat het was zelfs alles te krijgen met de salderingsregeling. We hebben stroomverbruik en de veromlevering van zinnenstream. Om het net het Simmelkoor futstreept worden. Nou, die regeling die eindigt takomier. En daarmee wordt de zinnenstream die net direct zelf broekt wordt. En dat meestal is dat 70%. Hè, dat wordt dan leveren on het net. Ja, dat wordt eens geen weer meer. Sterker nog, maar ze misschien zelfs wel voor betalen. Dus dan leveren ze het net en dan was het voor en dan was het voor betalen.
0: Als ze op dagen dat het zin is kind en dan verbroekt zo'n soort stroom, dan is het noffelijk. Maar hebben de boeten? Ja.
7: Ja, de boeten dus net.
0: Nee, net echt meer hè?
7: Nee.
0: Nee.
2: Zes het maar.
0: Er komen over skaten platen binnen. Simmerske platen. Want dat mij hoort vanzelf.
7: Ja.
0: De temperatuur en boppen de 30 graden. Dus waar wie dat van de week? Wie dat Harm net, die zei de Simmerfarm jong, die hebben we er net bij.
7: Nee, die hebben we nog net.
0: Nee.
7: Maar
0: dat ken je goed op een beetje dan. Hè?
7: Ja, trouwens, ik zie je auto weer op een bus zitten. Lijn 23.
0: Nou.
7: Dus laatste dag van de week, goed weekend, Elsenien. En een protte willen.
0: Ik hoop dat er echo bij had. Dat zal
7: dat
0: wel.
7: Denk ik van.
0: Ik zei het niet, kijk al, hè? De Heilige Koe, dat is een autoprogramma van Veronica. Dat noemen we van Toontje Lager in Broek. Toen zei ik al, er is een oorplaat die deze week relevant is, die direct wat met de kraaien heeft.
7: En dat is.
0: Disse. De onleiding is net heel mooi.
7: Oh ja, dit is de tune van Top Gear.
0: Jeremy Clarkson die had in een van zijn programma's onkundige dat hij kanker had.
7: Ja.
0: Dat is net mooi vanzelf.
7: Nee.
0: Maar ja, we moeten wel zijn repertoire een beetje vieren blowen natuurlijk.
7: Zeker.
0: En dat denk ik voor hem dadelijk, zo'n Top Gear.
7: Ja, uiteraard.
0: Dit is de tune.
7: Legendarisch programma.
0: Jessica van de Elman Brother Band.

0: Jarenlang natuurlijk de intro van Top Gear op de BBC en op Veronica. De Elman Brother Band en Jessica, wie dat?
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Voor de club Cambuur had een adviesbureau verregen om diezelfde club helemaal trotteljachtsen. Er binnen twee onderwerpen die onderzocht worden. De organisatiestructuur van de club en de financiën. De wielerlijst niet vanzelf wat om te doen. Onder andere de jeeltzitter Pieter Kooij die kritiek hier op de organisatie. Opvallend is dat naast Cambuur zelfs ook de gemeente Ljouwt een van de opdrachtjouwers is. Wethouder Hein Keuken over de vraag on Hypercube en Pieter Nieuwenhuis. Hypercube is dat adviesbureau die vregen is om help. En Pieter Nieuwenhuis is een van de man die dat oppakken zal.
3: Dus we vragen hem eigenlijk om een beetje perspectief op een gezonde en financieel gezonde, vooral ook toekomst van de club te bieden. En daar heeft hij veel verstand van en dat gaat hij voor ons en het stichtingsbestuur opleveren.
4: Is dat ontstien, is die opdracht door Jim Joen naar aanleiding van ja, wat er de afgelopen weken gebeurd is? De onrest, de financiële onrest?
3: Nou, niet specifiek van de afgelopen weken, maar er bestaat bij ons al wat langer de behoefte om gewoon wat dieper inzicht te krijgen in hoe je zo'n club nou financieel en qua governance op een gezonde manier organiseert. En ja, daar hebben wij ook alle reden toe. We zitten ook voor flink wat miljoenen met leningen in de club, dus we hebben daar ook gewoon belang bij als gemeente. En inmiddels werkt de gemeente daar ook, of werkt de club daar ook zelf hard aan. Dus we hopen ook dat dit rapport na de zomer ook handvatten biedt om Cambuur weer toekomst te geven.
4: Ja, Jos is het al in de gemeente zit voor 20 miljoen onleerings in Cambuur. Dat is voor Jim de wichtigste drilveer om hier ook om mij te helpen en hier mijn initiatief nemen van te wijzen.
3: Ja, we zitten voor 14 miljoen in de bouw van het stadion. 6 miljoen nog voor de afbouw van het stadion. Dus in totaal 20 miljoen. Dus we hebben gewoon een sterk financieel belang. Daarnaast is er natuurlijk ook gewoon, zien we ook de maatschappelijke waarde van Cambuur. En dat alles maakt ook dat wij ons ervan willen vergewissen dat Cambuur ook op langere termijn gezond blijft. En daartoe moet dit rapport handvatten bieden.
4: Is het eigenlijk wel een taak van de gemeente om hierin te participeren?
3: Nou, zoals ik zei, wij hebben er gewoon direct belang bij, direct financieel belang. Dus dat maakt dat het volgens mij ook passend is dat wij zo'n exercitie laten uitvoeren.
4: Kun je het misschien nog iets concretiseren, dat plan? Want het gaat over de financiële component, maar ook de governance. Wat hoop je hem hier nou uit te halen?
3: Nou, wat Nieuwenhuis gaat doen is ook vergelijkende wijze, dus ook met andere BVO's, betaald voetbalorganisaties, echt kijken van, goh, waar zou een club als Cambuur, welke potentie is daar nu, sportief en financieel, welke kostenstructuur hoort daarbij, welke lastenstructuur hoort daarbij. Nou, daar kan hij gewoon dieper inzicht in aanbrengen en dat kan als handvat gebruikt worden, ook weer voor eventuele plannen op de middellange termijn.
4: Ja, en dan doel je op een herfinancieringsplan, want dat is een grote wens van Cambuur, om de schulden onder oren van de gemeente, maar ook van investeerders, te herfinancieren, zodat het eerlijkste de lessen wat omleeg kennen. Der mag dit extra bijdragen.
3: Nou, hij is niet, Pieter Nieuwhuis is niet primair gevraagd om een herfinancieringsplan op te stellen, maar wel om ons handvatten te geven die helpen bij het bouwen aan een gezonde toekomst. Dus welke de inzichten die hij ons gaat voorleggen na de zomer zouden best tot actie kunnen leiden. En of dat dan herfinanciering is of het anders inrichten van kosten en baten, nou, dat is allemaal even voor na de zomer.
4: Ja, want na de zomer verwacht je al resultaten. Dat is behoorlijk vlug.
3: Ja, ja, nou ja, dat zegt, het is een man met veel ervaring in het land der BVO's. En hij heeft ons toegezegd dat hij na de zomer de eerste bevindingen met ons kan delen.

0: Friesland. Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west op best. Alle werkdagen op de radio. Jongs van Seizen ontzoom. Alle weken op televisie. Benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
3: Het is 12 minuten nu, Jelverson. Het lijst en ijs krijgt van Fijke Wouda.
4: Een goeie morgen. Naast de koren Giel vanwege het warme waar, waarschuwt het KNMI ik voor mogelijke tongerbuien, met kans op zware windstoten en grote hagelstien. De waarschuwing voor de jitte hield voor het hele land uit zijn de waadeilanden. Boven dat is het nationaal jitteplan van het RIVM van Krijft. In Oudemarum had een burgerinitiatief tegen het broeken van pesticiden in de ballenteelt succes op smieten. Door een gearwerking tussen plaatselijk belang, oerheden en de kweker onder de zuidkant van het dorp werd tenij op natuurvriendelijke wijze kweekt. Bij Huddewien waaiden pesticiden van het land naar het dorp. De kweker veroordeelt nou zijn werkwijze en daarvoor hoeft er minder gif te broeken. Je wilt daarvoor deals compenseren. Initiatiefnemer Piet Salverda is blij met het resultaat.
5: Nu staat er hartstikke een mooie bloem, er staat Lucerne, er staat een kroederie Gijsland. En we zien die lelysteen en hier die de spuitje 40 keer langs kwam dit hier. Dus ja, ik ben heel blij.
4: Een boer had van de mond betierd voorkomen dat het vuur van een baande trekker oorslaan kon naar de score dat het voertuig instier. De boer had wekker maken toch een tjoege. De boer held het vee en de baande trekker uit de score. De brandwacht had het vuur daarna blust. De score is ventileerd. Hoe de oorzaak van de brand valt nog neer te sissen. Stichting Arlanta is in Dokkum uiteenzet met lesplak De Spreeuwen. Een nieuwe verschijning voor basisschoolleerlingen die thuis zitten of drie je uit te vallen. Landelijk gaat het om zo'n 70.000 bijen. Daarom vangt Squalle de Trine in Dokkum deze bijen maximaal een jaar lang op in een lietsere groep. Directeur Alice Klimstra vertelt wat dat opsmieten kan.
6: En een paar voorbeelden gewoon dat ouders onuzie je waarom jou zelfs naar die ingen of na een paar dagen. Dus ben komt de stralen thuis, die komt met mijn glimlach thuis. Nou, daar doen we het voor, dat is de eerste winst al. En als uiteindelijk dan het ben waarom keer naar de eigen Squalle werd zitten had of naar een andere vorm van onderwijs. En dat het dan goed gaat, dat via de school lopen aan. Dan had dit toch een fantastisch mooie oplossing best.
4: Nou, mooi nice. Fijke, dank u wel. Tiet nou van het Waberocht, mij Jan Jonkman, een goeie morgen.
7: Ja, ik een goeie morgen.
4: De temperatuur van de morgen bij mij in de auto, dus heb ik zien hoeveel graden dat boeten is, die keer toch al richting de 20 graden.
7: Ja, ze begin ik een relatief warme nacht en vannacht rond win ik een wat pittige bui. Juist de jong hier nou eens even een spotje rooien. Maar de pittigste bui die win voor het eerste en het maten eerste. Ja, die is al maar, die dan wat frisser is, die beschermt dus dan wel wat voor de buien. Ja, en we hebben dan ook nog een minimumtemperatuur. Nou, die ligt eens een beetje tussen de jongetje en de 20 graden. En als je nou in Eekmarie binnen of in Laaksem, ze wordt 20 graden, de point ik ze wordt 20 graden, dan wordt die zit. Als je een jongetje graad noemt, ja, dat ben dan een minimumtemperatuur. Nou, dat belooft wel wat voor Joet, want we zitten Joet nog steeds weer mooi in zuid-zuid-eerstelijke streming. Die warme, tropische en vochtige lucht, nou, is daar Joet. Ja, de lucht, boppenlucht is extreem warm, want zelfs op een kilometer hechten is de temperatuur nou al 20 graden. Nou, en tel daarbij op dat een koperen ploet, Joet, die zing werk ik naar goede docht, dan rennen de temperaturen, of ik zeg rennen, maar een flink de temperatuur niet waarom heet naar de 28 tot 32 graden. Ja, de lucht is ik dan wat vochtig en daardoor viel het joh, ik ben brozig en neer aan. Ja, de wind die doet het erbij ik nog rechtig aan, dus daar hoef ik je net een soort verkwalling van te verwachten. Die is nou nog zuid-zuid-eerst en ik ga vanmiddag om naar het zuid-zuid-westen. Ja, en maar dat warme, vochtige waar en een luchtdruk zo om de 1014 heen. Ja, dat is, neemt de komst vanmiddag wel op tongerbuien, die neemt wel ta. Het zult denk ik buis wel wat meer in de jongwijze en dan kan ik wel eens even een pittig exemplaar ontstaan. En dan bij die buien, ja, jong kans op tonger en dan kan ik nog wistiet niet zitten. Maar ik denk het eerstelijke pad van de provincie ben ze actiever dan in het westelijke pad. Maar dat is nou een inschatting. Maar we moeten dat joh gewoon maar even in de gaten houden, want het kan wel eens even beplakken, kan er wel eens even net uitnaaien. Jong, even later in de nacht wordt het wat droog. Maar ja, dan hebben we temperaturen weer om die 9 tot 20 graden. En omdat het joodse warm is, dan kan in de bebouwing, in de stad, dan kan de temperatuur niet dan wel rond boven de 20 graden liggen.
3: Ja, dus mocht je niet denken, het is nee, die tongerbuien die er vandaag mogelijk komen, is het kleer, dat is het dus net zo.
7: Nee. Ten even bloeien, dan komen de wikken. Dan wil iemand in een warmere lucht zitten. Al hebben we dan een mooie ja, dan wordt het wel een droge dag. We profiteren hier wat van hege druk. En omdat de wind dan wel wat meer uit het westen, letter uit het natwesten komt. En die komt dan over het relatief koudere wetter heen. Ja, dan hebben we mondtemperaturen om de 25, 26 graden heen. Nou, dan ben ik altijd nog hele noffelijke temperaturen. Kun je de meeste nog wat doen. Nee. En de zin is er morgen ook weer volle bij. En er staat heel goed een zwak dat matige wind. Een gemiddelde klef draaien, maar uitzit Turkus in Fjouwer. Nou, dat is zo prachtig mooi wijzen van de wettersport. Die kinderen dan ook weer vol opvangen niertje. En als je dan op wetter binnen. En in de nacht bloedt het ik droog en mijn ampere wind. En die komt dan uit het maat eerste bij. Ja, dan temperaturen van zo'n 15 tot 16 graden. Nou, en als je dan in de nacht binnen naar snijden, dan kun je de raam snijden, de mond betiet, even niet opzetten. En dan kun je het huis ik dan wel eens even dat oude kwalje.
3: De dagen daarna, hoe komt het dan?
7: Het bloed, eerder het bloed gewoon simmersk. Snijden heb ik altijd naar zijn 5, 26 graden. Uiten erop wat stapelwolkjes, de zinnen er weer volop bij. Zit een zwak dat matige, wat eerste wind in de nacht. Dan stik nog bij zo'n 15, 16 graden. Nou, noffelijk om te sliepen, om bij te komen. Nou, men die hebben datzelfde waarbeeld. Maar deze hebben in de maand dit nog komen ze op een bui. Maar hoe dat dan? Vleerden de temperaturen weer al weer op hem heen. Nou, zijn 28 tot 30 graden. En de wind die komt er wat meer bij uit het zuiden bij. Nou, dan hebben we best een brotzige en nere dag. Nou ja, zeg je vetchend. Je moet maar geen kleding draaien, maar labels zien van 30 graden wasje, want die krimpen.

0: Hiske de Jong, wie dat? Hiske de Jong, Hiske Oosterwijk moet ik zeggen, en Hot Divers.
1: Omroep Friesland.
2: Zwimmer in Friesland.
0: En we praten met Romke de Jong van 30 in de Warby. Het is een koren giel. Je moet de temperatuur oprennen rond boppen de 30 graden. En dan heb je bij dat soort temperaturen wel eens verlet van een ijsko. Nou, bij de jong ijs op een gedik, daar kan ze de vraag haast net bij horen. Op de telefoon nou is directeur-eigenaar Romke de Jong. Goedemorgen.
3: Een hele goeie morgen.
0: Nou, hadden we juist contact met jou. En toen zei hij van, nou, als je hem dan bel je, krijg van zo'n, dan heb ik de eerste ijsko al op.
3: Nou, zo is het. Wij begonnen vanmorgen om kwartier voor vieren dat de eerste auto onderwijs ging. Die ging helemaal naar Zuid-Limburg, dus die moest betiert op haar. Dus dan koek natuurlijk liek even een muziekje en ondertussen draait en Line ik hier in de gediek, de fabriek stiert weer om. Ja, dan is het altijd lekker om eerst te beginnen met een ijsko, daarna een koffie en dan de ballen. Dus dat is een goed ontbijt, zeker ja. Maar deze dagen.
0: Nou ja, precies. Dan weet je wat wij mij te meisjes hadden die daar natuurlijk. Je bent naar Limburg daar. Weet je dat ijs kijkt hinnen?
3: Ja, dat gaat naar het festival Pinkpop. Dat begint je wordt en dat is 3 dagen lang in Landgraaf. En ik derstje we met onze IS-karren en foodtrucks om IS te verkeerpje. Ja, en dan is het waar natuurlijk een galopje.
0: En voor het beeld, hoeveel ijs gaat daar ongeveer in?
3: Oeh, dat waar ik net zat te zeggen. Ik had de verkoop nog net in te zetten. Maar het is wel zo dat onze IS-fabriek steeds bijskakelt. En elke dag het vaske IS makkert. Dus wij kunnen heel snel bijskakelen. Ik omdat we nou in ploegen werken. Dus eigenlijk zit je een 20 uur een dijs bij je mee kunnen om het IS te meisjes. Zodat we het ik verkeerpje kennen.
0: En het gaat dus naar Limburg daar, vertellen jou al. En verder?
3: Nou, er zijn dit weekend een heel soort festivals. Ik weet ze net al jaren, maar ondertussen ik het Grollo Blues Festival. We hebben natuurlijk zinnen, maar ik naar alle supermerken en een heel soort bedrijven die een ijskar huren juurt voor het mooie waar. En dan delen wij natuurlijk graag ijskoos uit.
0: En hoe gaat zo'n eigenlijk? Want de versissingen die binnen natuurlijk als kofke bekend. Je weet er dan, er zit ergens een piek rond deze tijd. Ja, hoe schaal je hem krijgt op dan?
3: Nou, we hebben een heel soort jongerijn bij ons werkje, bijna 100, die we heel snel mijn berichtje appen kennen van jongens, het werd prachtig waar, hoor de rekening mij je mat aan de bak. En dan binnen ze er ik al jaren, we huren ik nog een heel soort buskes bij, want we gaan natuurlijk ook een vloot van buskes bij al die IS-karren inkaart door het hele land. Maar op dit soort dagen, maar we er ik een hoop bijhuren. Ja, en dan is het genoeg IS-ha, genoeg karren-ha, nou die hebben we klaarstaan voor dit soort dagen. En dan oeral maar uitzitten.
0: Nou, dus toen je zit, dan maak je echt net al te volle van dit soort dagen achter de corona.
3: Nou, dit dan dat het rijdt, zal ik jou eerlijk zeggen. Maar het is wel, het is een hutwerkje. Maar ja, daar ben ik op ingericht. We doen het sinds zo'n 40, dus bijna 80 hier. Dus we weten een beetje wat u te wachten stiert. En ja, dit binnen natuurlijk hele mooie dagen.
0: Ja, en je hakken al grondjes.
3: Ja, we gaan van alles genoeg. Nou mag het gewoon gebeuren. En dat slag het ik.
0: En Sandai, hoe zit dat er voor jou dan nu? Want ja, het lijkt mij dat je dan constant aan het onsturen binnen, in de gaten houdt binnen van is oeral genoeg, gaat het al je goed?
3: Ja, ik ben dit soort dagen binnen eigenlijk de agenda wel een beetje boetende zetten, want dan is eigenlijk toch paniek. De hele dag omdagen binnen, als je steeds meer je plek en we dat oren nog tussen terug en het mooi, jongens, midjes, gaan we de meest. Daar gaan we het materialen voor. Dus ja, dit binnen eindelijk dagen dat je de agenda even skinvegen kennen en gewoon zwaar je omdat al die bussen op haar binnen en dat ik al die onvragen dat we ze goed voldaan kennen.
0: De lijn die hapert een beetje, maar het badskip is goed onkamer. Het is natuurlijk, je hebt het topdruk die je hoort. Ik zou zeggen, ja. Ik wens je een heel soort succes en ik hoop dat je hem tussen trots nog even tijd haalt om nog eens even een ijsko te dimmen.
3: Nou, tegen dank, je hebt zeker de waan.
0: Robke de Jong, tegen dank.

0: The Shape of You.
1: Ed Sheeran en Shape of You.
2: Friesland van de Moorn.
1: Ja, dat is een week al hoor. De supermerk van Orde Bekeerp, die gaat dicht in september. Uit het dorp wij komen teleurstelde reacties. Vanaf verslaggever Geke Leenstra in Orde Bekeerp dus.
3: Ik vind het heel erg jammer. Dus. We missen weer een supermarkt. Nou, straks de bakker gaat misschien ook zeilig weer dicht. Zo, dat slager. Dan is een dikke strop van het dorp allemaal. Dan kan ik niet meer boodschappen halen. Ik heb geen auto. Geldautomaat gaat weg en zo. Waar gaat die geldautomaat heen? Ik hoop het bij de bakker komt of bij de slager.
4: Ja, maar wat vinden jullie ervan dat de plaatselijke supermarkt dichtgiet?
5: Nou, dat is wel een aderlating van het dorp. Want Jen zegt er hier verleend toen we hier kwamen. Toen we het naar de supermarkt en helst een kilo suiker. En dat werden allemaal alweer. We hoogen bij skippers. Nou, en de ben van het land die werken hier. Maar het is heel vervelend. Maar mijn generatie, die gaat boodschappen doen. En ik wil net zeggen dat ik nooit ergens oors wat keepje. Maar de alledaagse dingen, die ga je toch in orde bekeepen in de supermarkt. Maar van de winter toen er sneeuw lag, toen kwam ik hier. Ik zei, wat ben de kappen leeg? Ja, maar dan komen de mensen wel, want dan is kan ze net voortkomen. Hè?
4: Nee, jou kan je nou nog op de fiets hinnen?
5: Ja.
4: Ja, en dat klinkt natuurlijk lastig. Had je ergens oors hinnen moeten?
5: Nou ja, ik heb wel een auto, maar ik ben nog van een generatie dat ik denk, het dorp is het dorp en dat jij je dagelijkse dingen te halen. Wie heb je nou een bakker, een slachter, een garage en de winkel? Ja. Nou, als dat voortgaat, dat is voor het dorp wel een hele aderlating.
1: Ja, de supermerk. Die

0: Oh, dat ding stel hem hard ik op me praten, maar dat komt omdat ik mijn koptelefoon een beetje nu verdiep. Goed, ik praat gewoon terug. De supermerk die is van zware organisatie Aliade en daar werk je meestal met een afstand naar de arbeidsmerk. We praten net met Jelke de Boer, die is van Aliade en die vertelt hoe diezelfde sluiting.
1: Ja, dat vinden wij erg jammer dat de supermarkt verdwijnt uit het dorp. Tegelijkertijd staat voor ons als zorgorganisatie de kwaliteit van zorg en werk- en dagbesteding voorop. En uiteindelijk kwam die hier onder druk te staan.
2: En hoe kwam die dan onder druk te staan?
1: Door het teruglopende aantal klanten. We hebben langer gekeken hoe we hem open konden houden. Maar helaas was dat daardoor niet meer mogelijk. Doordat het aantal klanten terugliep, waren er niet echt meer zinvolle werkzaamheden voor de cliënten.
2: Oh, die ging dus net zo volle meer te dwan hoe die, zeg maar. Kan ik het zo begrijpen?
1: Ja, klopt. Als de klanditie terugloopt, dan de vakken blijven gevuld, zeg maar. En de kassamedewerkers hebben niks af te rekenen, zeg maar.
2: En iedere keer naar alternatieven?
1: Ja, we hebben actief gekeken naar oplossingen. Er zijn ook een initiatief gestart om een postpunt geopend, bijvoorbeeld van PostNL. Maar uiteindelijk hebben we dus gekeken naar alternatieven in de regio die beter aansluiten bij de ontwikkelingen van de cliënten.
2: Oké, en hoe maak ik dat dan zin, alternatieven in de regio?
1: Nou, kijk, deze cliënten die hebben natuurlijk heel veel plezier in het werken in een supermarkt. Dus zijn we op zoek gegaan naar een supermarkt in de regio waar we uiteindelijk terecht kunnen.
2: Oh, dus alle mensen die het in Oldenbekeer werken, die krijgen wel een nieuw plak?
1: Zeker weten, ja. Ja.
2: Hoe belangrijk is dat voor die mensen? Het werken in een supermarkt?
1: Die goede, zinvolle werk- en dagbesteding, dat is heel belangrijk voor de cliënten. En ze willen gewoon lekker kunnen werken en zichzelf ontwikkelen, nieuwe vaardigheden kunnen leren. En helaas was dat dus in supermarkt Oldenbekoop niet meer mogelijk.
2: En iedereen kon dat in de toekomst deze supermerk, of dat je hem daar weer wat opzetten kunnen? Of is dit echt het hartstikke afsluiten?
1: Nou, voor ons is dit hoofdstuk supermarkt Oldenbekoop is nu wel afgesloten vanuit Aliade, zeg maar. Maar we kijken wel naar een nieuwe bestemming voor het pand, klopt.
2: En wil je hem daar dan ik iets mijn cliënten nog dwan?
1: Ja, daar moeten de gesprekken nog over gevoerd worden. Ah. Op dit moment is alles nog mogelijk, zeg maar.
3: Het is warm.
4: Haast een beetje te warm.
3: En krijg dan?
4: Of juist dan?
3: Zwarg je die wapper in de loodsprekkers?
4: Voor een beetje verkoeling.
3: Dus zet hem maar wat roeder.
4: Omroep Friesland.
3: Simmer in Friesland.
4: De goede

0: van de Moor.
1: Wayne Fontana en de Mindbenders en The Game of Love. En nou is het iets voor Vijkenwoude die een mooie stapel kronen in de handen heeft.
2: Ja, dat kan wel zeggen. Ik was haast naar Delta Lins. Zo zwier is die stapel.
1: Over nou.
2: Hij leidt deals op het toetsenbord. Dus ik, als er nog wel een keer ding misging, dan
1: komt het net over.
2: Oorzaak.
1: Ja, precies.
2: Even zin. Ja, hier al. Ja, we hebben natuurlijk Code Giel vanwege het warme waar. Maar dat is voor de Telegraaf-onleiding om een fleurige foto voorop te zetten van een band in een zwembad. Mijn grote zwembaan om. Code Speel. Ja, dat kerst. Ik zeg ze vanzelfs. Het wordt naar verwachting heter.
1: Ja, het is een dubbele Code Giel. Hè? De ene is misschien wel Code Speel, maar bij de orde zoek
2: ja,
1: ik net wel.
2: Nee, dan zoek Binblow. Maar al die hagelbuien en tongerbuien en alles die er om zitten te komen in reactie op dat hele warme, drukkende waar vanzelfs. Dan ik nog de kop bijtelling. Ja, wat wie er aan de hoorn. Wie een man die liet zijn auto achter bij de garage in Haarlem. En wie vierten om het raam dicht te dwaan. Het ruit dicht te dwaan van die auto.
1: Oh.
2: En dus toen kwam die weer om. En toen ziet er een hele zwerm bijen. Die dacht van, oh, dit is een mooi nestje. Dus je kent wij wel nestelen.
1: Nou, dat is een beetje een trend de laatste dagen.
2: Ja, inderdaad.
1: Dus hier van de weekend bericht in het media zocht. Er zit een zwerm bijen op een leerfiets van de NS.
2: Ja. Dat kan ik zomaar gebeuren. Dan is er wat ruzie loopt, dan is er een extra kening in. En ja, die zie ik het dan ik een plakje en dan geeft er een zwerm, die geeft aan mij. Nou, deze bij mij een zonder prikincidenten, ben ik mijn speciale stofzuiger bezig vertellen.
1: Oh, gelukkig.
2: Ja, gelukkig maar inderdaad. Dan het 10.000 zwierdere misdrouwen, die worden net onderzocht door de politie. De Algemene Rekenkamer die is voor het eerst even diep in de resultaten van de recherche doekt. En ja, de bevindingen zijn volgens het instituut alarmerend. Desgroot het AD oe, want de rekenkamer die ontdutst dus ik dat de politie vaak heel dan het wit als hij erin slaagt het zaken op te lossen.
1: Oh.
2: Nou, daar wil je weer net fleurig van.
1: Nee.
2: Nou, waar ik net fleurig binnen, dat ben de maker dus. Want ja, de kerst die website Funda, die kennen we natuurlijk alle keer. Want we zitten alle keer wel eens even op Funda. Even zien naar de huskes. Wat zit er te keer en hoe zit het er van binnen nu? Maar Funda, die zei nou, ja, wij die huizenprijs niet in omheeg. Maar dan kennen wij uw advertentietarieven. Ik wil even omheeg smieten. Dus ja, voor gewoon advertenties ben maker dus meer als de helden ben die omheeg gingen. Dus de binnenmakelers net heel blieert mij. Dat schroot het financiële dijblad. Nou, en dan hebben we trouw nog. Personeelstekort leidt tot gaten in kraamzorg. Grote zorgen bij een 100-tal hoogzwangere vrouwen in Utrecht. Hun kraamhulp heeft afgezegd. En in Zuid-Limburg wie dat ik al eens het geval. En ja, in meerdere regio's is er dus een tekort aan kraamverzorgers. En ja, als alternatief zijn er intussen al 20 kraamhotels in Nederland.
1: Oké, okay, ja, ja. Dat is een beetje een Amerikaans concept volgens mij. Ja. Dat is vrij gangbaar.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dus ja, je maakt toch wat.
1: Je maakt wat, dat is zo. Het is haast zo'n oer. En dat betekent dat het dit is voor het nijs van de NOS. Dat komt erom.
3: Werkcentrum Friesland is er voor vragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toe in toekomst keer.
6: Waar kan ik van over werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen des alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
3: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
9: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vat Els.
10: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken, skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
0: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
13: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
13: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: En naast de Nieuw-Friese Hollemoorn hebben we te onderhoren hoe Cambuur, die schikkelt een adviesbureau in om die voetbalclub eens even volslijn trot te lichten. Waarom wat ze dat krijgt doggen, dat jest Alex. En muziek komt erom van Madonna.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
14: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik. Hebben we nog wel water?
21: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
22: Friesland van de Moor.
23: My Erie.

0: Madonna wie dat en Borderline.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: En dus hoop ik dat dit rapport na de zomer ook handvatten biedt om Cambuur weer toekomst te geven.
0: Cambuur schakelt een adviesbureau in om eens kritisch naar de financiën en de organisatiestructuur te zien. En de juist Hein Kuiken daarover van Ljouwt. Dus Ljouwt is direct bij belutsen, de gemeente Ljouwt. Waarom dat nou correct is, ja, dat juist aasen. In Dokkum de muziek is een squalband die thuis zitten weer een beetje bij te helpen.
4: Nou, en dat is heel mooi om op die manier deze band weer, wel bevinden we waarom komt het lid, dan ben ik wel leuk haap squallen.
0: En ik dat verhaal dadelijk. Fijke, de gasten situatie krijg ik wat verder in de gaten.
5: Ja, zeker. Wat bijzonder trouwens dat als voetbalclub in financiële nood zit, dat is dan een duur adviesbureau inschakelt om dat te onderzoeken.
0: Ja,
5: maar goed. Er zult toch ergens een oplossing komen, maat.
0: Je maakt wat.
5: Ja. Het is hommeles tussen de Verenigde Staten en Israël. En eeuwenoude Robin Hood beam in Engeland is deze.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat Alex, maar eerst het waarberucht in het kwad met Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen. Nou, de dag is onrustig van start met minimumtemperaturen van zo'n 18 graden. En maar we deze, maar de warme boppenlucht die we hier hebben. En geregeld zijn erbij warmt het hier op naar zo'n 28 tot 32 graden. De vochtige zuid-zuidwestenwind viel het brotzig en neer om. En vanmiddag komt die wind wat meer uit het zuiden bij. Nou, 4 woorden vanmiddag al komen ze op enkele tongerbuien. En dan kan ik windpoesters inzetten. Hou de zaak even goed bij in de gaten. Daardoor gaan wij van discount ook. Jong, ik nog kom eens op een bui. Vannacht aan het droeg, ik een minimumtemperatuur van zo'n 20 graden. Maar in de bebouwing kan de temperatuur nog wel eens even wat heger lezen. Morgen een droege dag, maar een west-noordwestenwind en dan geregeld zinnen, is het zo'n 5, 26 graden als max. In de nacht zo'n 15 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: In Oude Marm komt een eind aan de ballentilt. Al jaren hier is zowel inwenners als de politiek noord over het stof van de pesticiden dat wij de kontin naar het dorp daar. De kweker die stapt nou oer op oren gewaaksen en daarvoor we er compenseren troch onder oor de gemeente en plaatselijk belang. Troch Piet Zelveda van plaatselijk belang begon dat initiatief te rooien.
7: Nou ja, ik ben hier om een ronde van dit land en Saartje Lien toen waar niet al lelie steelt. En een neef van mij die wie ik lelie en lelie teelt. En ik zei het maar, er werd spullen spuiten, maar ik zei het veel tafel net wat erop kwam. Nou, hij zei Piet, het is wel rotzooi hè, wat bij spuitje. En toen jij de kletter ik nou, dat spul op mijn tuintje kwam, mijn greentetuin. Ik denk, nou, donders, dan maak ik het allemaal eens een keer mee aan de gang. Dus toen heb ik contact gehad met de gemeente, ben in gesprek met mijn verschillende wethouders. We binnen in contact gaan met de provincie. Er is een verkender vanuit de provincie als je kwam om hier de situatie te beginnen. Waarbij er natuurlijk meerdere problemen weer, net alleen de pesticiden, maar ook de stofstwarm die het dwarpje ingang met die pesticiden. En zo denk ik dat we vanuit een probleem een hele mooie kans maken gaan. Namelijk dat we met z'n allen, provincie, gemeente, van de Goors als eigenaar en wij als dwarp er een hele mooie oplossing van voelen op zo'n manier.
8: Hoe voelt het nou om als burger jet te worden?
7: Nou, dat viel heel goed. Dat je in die zin toch merkt dat je van onderop. En dan is het vaak wel een lange adem, maar toch wel wat bedekken kennen. Ja, oorzien je nooit hoe het lelijk stingen. En dan staat er hartstikke een mooie blom, er staat Lucerne, er staat Kroederie Gaslaan. En dan zien die lelystingen en hier die de spuitje 40 keer langs kwam dit hier. Dus ja, ik ben heel blij. En voor mij is het bewust dat je van onderop best wel wat breken kan. Maar wel maak hoor en in goed overleg.
8: Petrus van der Goort, wij staan hier op jouw laan. Er is een heel soort oer te dwaan. Wanneer jedde jou daar voor het eerst wat oer?
9: Wat bedoel je met oer te dwaan?
8: Dat wat zwaar geweest vanuit het dwarp.
9: Ja, dat speelt eigenlijk al hier. Nee, in de maaitijd dan, dat lange ploeg is en krijg ik niet is, dan is dat wel gevoelig voor stoorrijp op het moment dat het en droeg is en het waait. En dat kan best wel vaak voor. Dus dan heel vaak toch wie vanuit het wetter en dan kan het samen op het dwarp binnen. Dus ja, dat wie nog wel een dingetje, zeg maar.
8: En wat voelen jou van die zwaargen?
9: Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat die mensen dat net prettig vinden, uiteraard. No? Ja.
8: Wat is er correct verloren hier op het land?
9: Nou ja, voorheen en dan hingen we hier bouwloon en hingen we dan ja, wisselende gewassen op. Hoofdzaak weer toch wel mais, dan nog jerappels en één keer in de saus hier, dan koel er ik sipels of zelfs blombalen op. En nou, daar is de meeste het eerste aan toe, hoe blombalen. En ja, nou hebben wij dat eigenlijk verschillende dingen hebben hier in saus. We staan nu in een stuk dat is dan een bloemrijk perceel van hectare. Dan krijgen we erachter een hele strook lucerne. En daarachter is het kruidenrijk grasland. Dat zit ik helemaal in de hoekjes in het dorp aan. Dan hebben we een hoek mais. Dat is dus eigenlijk blauwst dat is. Dat is ook globaal de helft van het land. En achterin is ik nog een vogelakker. Dat zit er binnen graan, binnen der inside. Dus dat komt nodig mooi op. En dan zullen we zien hoe dat zich verder uitpakt en wat de meesten ervan vinden. Maar ja, dat is eigenlijk wel een soort meeskoeienlans, dus het lijkt het wel prachtig zo. Ja.
8: En hoe bevalt het dan, Nota?
9: Ja, prima. In ieder geval de burn in Blaaier. Nou, dus ja, en ik vind het eigenlijk wel wat nieuwsgierig van ja, hoe het gaat. Op zich ken ik het gewas lucerne worden, heb ik wel eens vaker iets ooit. Alleen, ja, het zijn alle liedse stikjes, maar alle teelt. Dus met een beetje draaiboek bij horen wanneer met wat zou het worden, wanneer met wat gebeuren. Dus het is wel iets meer werk dan als gewoon mooie sessies, maar dan zes er niet vol. Maar voor de rest, ja, prima dat zin.
1: De media van de morgen.
0: Het Nijse Torenmeet, ja, feiken.
5: Ja, de Amerikaanse vicepresident Vance die het scherp uithellen naar Israëlische kritiek op het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Als ik deel zou uitmaken van het Israëlisch kabinet, zou ik denk ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld, zei hij. Ja, Vance die zei daar ik nog even bij dat president Trump op dit moment de enige wraadleader is die het op dit moment nog sympathiek stiert tegenover Israël. Ja, dat liegt er net om verzels. Ja, stier ik een soort op het spul natuurlijk, maar dat bestaan tussen de Verenigde Staten en Iran. En ja, Iran heeft er een beetje infietst dat ik liever nog mijn naam wordt, want Iraanse bondgenoot Hezbollah, de terreurbeweging, Iran wil dus dat Israël ophoudt met aanvallen op Hezbollah. Ja, en daar wil Israël dan maar niks van weten, want die zegt, ja, wij hebben gewoon wij binnen die strijd omgeven, want ja, die sturen elke dag raketten weer op USA, dus wij willen dat er een einde aan komt. Dus het zit weer mooie in elkaar weeft. En het wordt er net beter op, want niets correct is dus binnenkwam het meis dat bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zeker 16 mensen om het leven kwam binnen. Ja, en Iran die houdt dus vast dat dus ik dat Libanon deel uitmaakt van het bestaan. Dus als Iran dit nou ziet als een schijning van het bestaan,
0: dan kan dat bestaan prullenbakken.
5: Dan kan dat al hier. Ja. Nou, Jermen, niet krijg ik dat fans net naar Zwitserland zullen om verder te praten met Iran. Dus ik weet net hoe dit al hier nog verder uitpakt. Ja, wij zullen het in ieder geval net oplossen. Maar goed.
0: Nee, dat is toch vaak de conclusie hier, maar het was zo.
5: Ja. Ja, we kennen er alleen maar over jochtje.
0: Ja.
5: En nou, maar het beste ervan hoop je. Ja, de eeuwenoude Robin Hood BM in het Sherwood Forest is dee. Hij houdt Jim Blatt voor het eerst dit jaar. De BM is 1200 jaar oud.
0: Zo.
5: De Major ook, wat hij ik wel neemt. Maar hij is vooral bekend als de Robin Hood BM. Want Robin Hood, die wilde de verhalen hem verskoelen. Hè, in een, en er zit zo'n soort god in die BM. En had hem in verskoelen. Dus daarom is het een hele bekende BM. Daar wat ik alles aan dien om in staan te houden. Maar nou, hij juist mogelijk het dat menselijk ingrijpen bij die BM. Het ervoor zorgen dat hij nou deageert. Ja, dat is. Het is wel heel sneuven zelfs. Actrice Judi Dench, dat is de beschermvrouw en ambassadeur.
0: Dat is van de M van James Bond.
5: Ja, ja, precies. Dus zelfs die kende niet ontwaan. Maar zij is de ambassadeur van de Woodland Trust. En die heeft een speciale verklaring uit naar het treurige nijs oer de BM. De Major Oak is al meer dan 1000 jaar een inspiratiebron voor talloze verhalen, gedichten, schilderijen en mensen. En dat terwijl de boom zelf wemelt van het leven en een thuis biedt aan een enorme verscheidenheid aan wilde dieren. Zet ik een stekje van de BM Hetze in haar tuin? Dat is een beetje sting onder de Anne Frank BM. De stekjes van Utjoen. De BM stil, ze was steenblauwen. En ja, de ondervinding tings die het nou opdienen binnen, die zitten dan broeken voor de toekomst. Ja, en als nou tings van, hé, dit verhaal komt mij toch wel heel bekend voor. Nou, in 2023 is een orenbeam, de Sycamore Gap Tree, die is toch vandaan omzeggen. En deze beam die stier bij de muur van Hadrianus. En die stier ik als bekend als de Robin Hood Tree, want die hier een mooie rol in de film Robin Hood Prince of Thieves.
0: Oh.
5: Maar Kevin Costner in de haatrol, ik ken wie de biel nog sa.
0: Dat was een stuntdubbel.
5: Wat wie de
0: stuntdubbel van de BM?
5: Ja. Ja, nou ja, dat is een kerstdingetje. Maar dat waren echt hele mooie beelden. Dan just die morren van Hadrianus, die just dus. En die BM die stierde heel mooi ja, te pronkjen. En daar binnen dus een peer van Daan, die dachten van... ja, alles wat mooi is, kan kapot.

0: Ja, het is toch zo, als je je plaat een beetje Simmers klinkt litten wollen, dan ja, hoe je alleen maar in de mailtje stuurt naar Nile Rodgers. Gitaar erin, dan klinkt het voor het Simmers. Lijkt als in die oren hit, Thomas. Ja, dat is toch voor het een mooie waarplaat. Alleen maar trots gitaar, dat is toch ideaal.
1: Dit is Friesland van de Hoorn.
0: Cambuur had een adviesbureau vregen om die voetbalclub eens even volslijn trot te lichten. Er binnen twee onderwerpen die het onderzocht worden zullen. De organisatiestructuur gaat het om en de financiën. En daar wie natuurlijk al lange tijd wat doet het doen. Opvallend is dat naast Cambuur zelfs ook de gemeente Ljouwt een van de opdrachtjouwers is. Het onderzoek wordt uitgevierd door onderzoeksbureau Hypercube. En Pieter Nieuwenhuizen, dat is een van de mannen die dat oppakken zal. Wethouder Hein Kuiken, om de vraag die ze krijgt om dat bedrijf.
2: Dus we vragen hem eigenlijk om een beetje perspectief op een gezonde en financieel gezonde, vooral ook toekomst van de club te bieden. En daar heeft hij veel verstand van en dat gaat hij voor ons en het stichtingsbestuur opleveren.
3: Is dat ontstien, is die opdracht door Jim Joen naar aanleiding van ja, wat er de volgende weekend gebeurd is, de onrest, de financiële onrest?
2: Nou, niet specifiek van de afgelopen weken, maar er bestaat bij ons al wat langer de behoefte om nou, gewoon wat dieper inzicht te krijgen in hoe je zo'n club nou financieel en qua governance op een gezonde manier organiseert. En ja, daar hebben wij ook alle reden toe. We zitten ook voor flink wat miljoenen met lening in de club. Dus hebben daar ook gewoon belang bij als gemeente. En inmiddels werkt de gemeente daar ook, of werkt de club daar ook zelf hard aan. Dus we hopen ook dat dit rapport na de zomer ook handvatten biedt om Cambuur weer nou, toekomst te geven.
3: Ja, Jos is het al in die de gemeente zit voor 20 miljoen onleerings in Cambuur. Dat is voor Jim de wichtigste drilveer om ja, hier ook om mij te helpen en hier mijn initiatief nemen van te wijzen?
2: Ja, we zitten voor 14 miljoen in de bouw van het stadion, 6 miljoen nog voor de afbouw van het stadion, dus in totaal 20 miljoen. Dus we hebben gewoon een sterk financieel belang. Daarnaast is er natuurlijk ook gewoon, zien we ook de maatschappelijke waarde van Cambuur. En dat alles maakt ook dat wij ons ervan willen vergewissen dat Cambuur ook op langere termijn gezond blijft. En daartoe moet dit rapport handvatten bieden.
3: Is het eigenlijk wel een taak van de gemeente om hierin te participeren?
2: Nou, zoals ik zei, we hebben er gewoon direct belang bij, direct financieel belang. Dus dat maakt dat het volgens mij ook passend is dat wij zo'n exercitie laten uitvoeren.
3: Kun je het misschien nog iets concretiseren, dat plan? Want het gaat over ja, de financiële component, maar ook de governance. Wat hoop je hem hier nou uit te halen?
2: Nou, wat Nieuwenhuizen gaat doen is ook vergelijkende wijze, dus ook met andere BVO's, betaald voetbalorganisaties, echt kijken van, goh, waar zou een club als Cambuur, welke potentie is daar nu, sportief en financieel, welke kostenstructuur hoort daarbij, welke lastenstructuur hoort daarbij. Nou, daar kan hij gewoon dieper inzicht in aanbrengen en dat kan als handvat gebruikt worden ook weer voor eventuele plannen op de middellange termijn.
3: Ja, en dan doel je op een herfinancieringsplan, want dat is een grote wens van Cambuur, om de schulden onder oren van de gemeente, maar ook van investeerders, te herfinancieren, zodat het eerlijkste de lessen wat omleeg kennen. Daar mag dit ook daar bijdragen.
2: Nou, Pieter Nieuwhuis is niet primair gevraagd om een herfinancieringsplan op te stellen, maar wel om ons handvatten te geven die helpen bij het bouwen aan een gezonde toekomst. Dus welke de inzichten die hij ons gaat voorleggen na de zomer zouden best tot actie kunnen leiden. En of dat dan herfinanciering is of het anders inrichten van kosten en baten, nou dat is allemaal even voor na de zomer.
3: Ja, want na de zomer verwacht je al resultaten. Dat is behoorlijk vlug.
2: Ja, ja, nou ja, dat zegt, het is een man met veel ervaring in het land der BVO's. En nou, hij heeft ons toegezegd dat hij na de zomer de eerste bevindingen met ons kan delen.

0: Friesland.
1: Agen.
2: Mijnes. Oftewel, AGM.
3: Uit het thermische land ontvang ik jarenlang de dans.
4: AGM, de masterkreker.
5: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
4: In straffe zaken deelt Treien. Dit weekend in Friesland ook.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is Jelve Achten. Dit van het Friske Nijs, mij Feike Wouda.
14: Een goeie morgen. In Oudemarm had een burgerinitiatief in het broeken van pesticiden in de ballen tielt succes op smieten. Door een gearworking tussen plitserlijk belang, oerheden en de kweker onder de zuidkant van het dorp werd er op natuurvriendelijke wijze kweekt. Bij Huddewien waaiden pesticiden van het land naar het dorp. De kweker verhoort nog zijn werkwijze en daarvoor hoeft er minder bestrijdingsmiddelen te broeken. Je wordt daarvoor deels compenseerd. Initiatiefnemer Piet Salveda is blij met het resultaat.
15: En nu staat er hartstikke een mooie blom, er staat lucerne, er staat een kroederie gaslaan. En we zien die leliesteen en hier die de spuitje 40 kilo langs kwam dit hier. Dus ja, ik ben heel blij.
14: Een boer had voor een momenteerd voorkomen dat het vuur van een baan de trekker oorslaan koer naar de squarre dat het voertuig instie. De boer werd wekker maken door een tjoegen. De boer hel het vee en de baan de trekker uit de squarre. De brandwacht had het vuur daarna blust. De squarre is ventileerd. Hoe de oorzaak van de brand valt nog neer te sissen. De meiwerkers van de supermerk van zorgorganisatie Aliade in Aldebekeep die het in september tegengeert, krijgen een nieuw plak. In de winkel werk je meestal mijn afstand tot de arbeidsmerk. Uit het dorp wij komen teleurstelde reacties, maar de sluiting is nevens Jelke de Boer van Aliade noodzakelijk.
16: Ja, dat vinden wij erg jammer dat de supermarkt verdwijnt uit het dorp. Tegelijkertijd staat voor ons als zorgorganisatie de kwaliteit van zorg en werk- en dagbesteding voorop. En uiteindelijk kwam die hier onder druk te staan.
14: In een zielig ongeluk op de Squallenstreet in Burgum is Justine een auto op de kant bedaren. De bestuurster rekke onder het rijden net goed, rekke van de dik en botste een lanteerpeel, waarna de auto op de zijkant midden op de dik bedaren. Omstanders vliegen help, personeel van de ambulance controleerde de vrouw die daarna naar het ziekenhuis bracht waard. Een berger had de auto futhellen, de stritten weer tijdelijk dicht voor oorverkeer.
13: Fijke, dank u wel. Het is 12 minuten hoe Jelve Achten en de temperatuur hier in Ljouwt is al jin 20 graden. Hoe komt dat de rest van de dag? Dat vertelt Jan Jonk.
17: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie is klaar.
0: ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. Balt.nl.
1: HWO hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 0 83 12 42 1 62. Zwargelis.

0: Love You More, heet het origineel uit Zeeland Wai. Maar dit vier, de versie van Die Twa en die hit Te Vier van Dij.
1: Friesland van de Moor.
0: Ja, het wordt warm, joh. Het is al warm zelfs. Maar de temperatuur rent nog wel even op. De 30 graden voorbij zelfs, ook gaan plakken. En er is dan ook extra ontinken van kwetsbare mensen. Die kost de orderen. Bij zorgcentrum Het Beeld in Sint-Anne. Muziek is er het beste, want de meidje voor de bewoners en het personeel. Ik praat erover met de bestuurssecretaris Sjoerd Zwart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe liep het tot nou bij hem? Nou, het valt nog wel taart, denk ik, hè?
2: Ja, het valt nou nog genoeg toe. We hebben nu de deuren even open zetten, zodat het nog even deur kan luchten. En nog even ook inkoelen voordat het werpen weer even begint. Maar tot nu toe gaat het best.
0: Want hoe gaat het ook zo eigenlijk? Je krijgt natuurlijk in het voorval de berichten dat de temperaturen aardig oprinnen. Je weet, ja, ouderen die binnen wat kwetsbaarder, wat dat onlaakt. Ja. Hoe zit die daarin? Die krijgt u het weer?
2: Ja, dat klopt inderdaad. De mensen die ben wat kwetsbaarder op deze leeftijd. En de berichten waren al een hutje voorspeld. En ja, dan treedt ons hitteprotocol in werking. En dat is eigenlijk een standaardprotocol die landelijk bruikt wordt. Die is door het RIVM vaststelt. En dat is, vraag hoe het met de mensen gaat. Probeer zo veel mogelijk te drinken. Spoor mensen ook aan om te drinken. Wees alert op de oververhitting natuurlijk, zoals pijn in het hoofd en duizeligheid. En denk ook vooral om een medicijngebruik, want met warm weer kan die werking ook anders wezen. Dus daar heb je contact over met de huisarts. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook de leuke dingen, zoals we gaan met de ijsbokkarren rond. We gaan wat extra drinken, wat zoute koekjes en we passen het activiteitenprogramma wat aan. Zoals normaal gesproken gaan we op de vrijdags vaak even te kooien met de bewoners. Nou, dat heb je dan al even uitgesteld en dan gaan we wat anders doen. Even lekker een verhaal vertellen of een filmpje kijken of lekker onder een parasol buiten zitten.
0: Ja, het is natuurlijk net alleen maar voor het paniek natuurlijk dat ze warm worden.
2: Nee, zeker
0: je moet er direct van genieten, dat is ik zo.
2: Zo is het, zo is het. Ja. En we denken natuurlijk niet alleen om onze bewoners, maar ook op personeel. Die doen gezellig met de ijsjes en het lekkere drinken. Dus dat hoort er allemaal bij. En we maken er met name ook wat leuks van. Want we moeten niet te gauw in paniek raken.
0: Nee, dat is ik zo. En kun je het gebouw een beetje cool houden? Want dit ook zei, ja, het ene gebouw is te horen net. Je hebt wat andere gebouw, je hebt een gebouw, maar een goed klimaatsysteem. Hoe ik het bij hem?
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. De Beukelaar in Sint-Anne, dat is een vrij modern gebouw. En het scheelt dat we nog niet echt hele hitte dagen hadden. Dat het gebouw van binnen nog niet echt opwarmd is. Dus het is daar nog goed te doen. En het voordeel voor onze bewoners is dat op de kant waar de zon zit, de meeste bewoners een airco. Die op een kamer. Dus die hebben in de kamer goed koel houden. En dat is voor de medewerkers natuurlijk ook hartstikke fijn dat ze zorg verlenen moeten. Dat het iets aangenamer is. Maar over het algemeen is het vrij warm in het gebouw. Maar het is nou nog goed te doen. En we hebben ook nog een locatie in Tjumarum, naar Betanië. Dat is een iets ouder gebouw. En daar wordt het wel gauw iets. Dus daar moet je weer extra om denken dat we niet
0: aan deur draven. Nee, precies. Maar goed, het komt erop deel uit. Ik wil een beetje in de gaten houden. En toch ik even genieten van de mooie momenten. Want die ben je natuurlijk ook nog.
2: Zo is het. En lekker ijsjes eten met een ander.
0: Echt belangrijk. Sjoerd Zwart, hele dank. Hoe dus de warmte, het hitteprotocol dat je in werking treedt. Omdat het warmer wordt als 30 graden. Dank u wel.

0: Maroon 5 en This Love.
1: De exacte tijd is...
0: 12 minuten voor achten.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Stichting Atlanta is in Dokkum. Uiteindelijk zet mij een nieuwe voorziening voor basisschoolleerlingen die thuis zitten of thuis dreigen te zitten. Together met de gemeente Noord-East Friesland en zorgorganisaties wil de stichting Ben uit de regio weer perspectief bieden op onderwijs. En Stefan, dat is een van die Ben die nog net meer met 30, maar met 3 Ben in de klasse zit daar in Dokkum.
1: Wat voor lessen hast u hier?
3: Rekenje, spelling, taal en we tekenen je voor vaderdag. Heel prettig.
1: Dus je hast eigenlijk gewoon een normale les en die is op normale squallen. Ik hast hoes, maar dit is geen normale squallen volgens mij.
3: Nee, want we doen wel wat meer met de hand. Zoals tekenen of een voekhoeske meidje van vaderdag. Waar ik nou mee bezig ben.
1: Maar toch geest gewoon een squallen. Hast een tiertje thuis zitten of hoe je dat gang?
3: En zij week ongeveer thuis.
1: En waarom kwam ze thuis te zitten?
3: Terug voetballen een beetje.
1: Wat is er toen precies misgang?
3: Ja, ik mocht heel in mijn man, want ik week mijn vissen te sterk. En dan week ik in mijn eentje, want Jordan die woont met voetballen. Toen we heel groef draaiden en ja, zo.
1: En wat toen zei ze, toen kwam ze een tiertje thuis te zitten. En no, kerst is over en is kwallen. Wat vies daarvan?
3: Wel leuk.
1: Een team, hoe zou je misschien vertellen kennen waarom is toen Jiri in deze klas op squallen zit?
4: Ja, ik wie op mijn vorige squallen hier ik heel veel hier wat moeite en het ging al je wat heel lastig. Dus daarom kan ik hier in.
0: En de directeur van de squallen die vertelt wat ze voor de band krijgt betekenen kennen.
5: Het is echt wel een landelijk probleem. Het is echt een groot probleem in heel Nederland. En wij zorgen dat het steeds meer toeneemt bij ons in de regio. We gaan natuurlijk, ik ben het onderwijs, echt wel te meiden. Maar nou ja, ik wil een grote wet- en regelgeving. Waarin dat ik wil prutten van het team van een squal verwachten wordt. Ik een prutten daarin van Ben. En net alle Ben passen hun hele schoolloopbaan in dat lijntje van wat nou uitzet is. Dus ben ik een heel aantal Ben. Ja, die springen eigenlijk eruit. En maar tijdelijk of langere tijd, maar het is toch een andere vorm van onderwijs voor de jongeren.
1: En wat is dan het verschil tussen inderdaad het normale onderwijs en dit onderwijs?
5: Nou, het normale onderwijs, dat is toch dat Ben eigenlijk in het algemeen in grote groepen zitten. Er is één leerkracht die daar toch mee dealen maakt. Dat ben natuurlijk al je experts die dat doen. Maar je gaat maar één per eigen, één per eer, één per hand. Je kent het alles voorkomen, dat wil je natuurlijk wel. Maar als je 30 bent in een klasse, dan wordt dat wel heel erg lastig. En dan gaan we hier in een liedse setting, ben nou met 3 ben, maar we kunnen max groeien tot 8 ben. Dan is dat toch wel heel los. En onze leerkrachten hier ben ik speciaal ervoor opleid. En de orthopedagoog is heel dichtbij. Hè? Dus hier is ik een heel expertise team. Die eromheen is om mij te denken van hé, maar wat is helpend voor deze band?

0: De media van de morgen.
1: Somber wie dat en undressed, dat zul je het wel relevant wijzen. En ja, Feike, kijk even op de simmerhits. Ja. Ik heb eigenlijk eindelijk antwoord op een vraag die al heel lang mij in de besnijding houdt.
2: Nou, ik weet het dan net wekker van lijn.
1: Nou, ik weet het, 20 juli ongeveer. Hier, oh. Hier een cd, ja. En er staan simmerhits op.
2: Ja.
1: Maar ik wist niet meer kijk hoe en wat.
2: Oké. Okay.
1: Maar de herste site, Discogs, er zijn wel catalogus, maar cd's op.
2: Ja.
1: En het meest obscure cd's, die kist erop rondvinden.
2: Oké, okay. Leuk.
1: Het blijkt te wezen. De Jetix Party Mix, die bij de McDonald's zit in 2005.
2: Oh, en des die, dat noem maar op, of die muziek op die
1: zo... Oh, je simmerhits, maar ja. Dat valt mij dan op. Dat ik zien, hoe lang het die noemer zal je winnen? Het zijn het eerste complete versies van de Mambo nummer 5 Big Leagues.
2: Oh ja.
1: Maar in je 23. De Macarena. Dragon's Stayed in Thai, wist je?
2: Ja.
1: Dat soort hits alweer.
2: Oké.
1: Okay. Dus ik heb wel zin om die cd weer te vinden ergens.
2: Ja. En kerst hem net uitspelen dan?
1: Nee, dat net. Nee, dat is goed. En het zit natuurlijk net op Spotify.
2: Nee. Maar we gaan naar het oren. Ja, even een WK-blokje zoek. Hartstikke volle week aan voetbal. Bondscoaches die hebben die wereldkampioenschap voetbal tenij weer zicht op hun spelers met het uitspelen van het volkslied. De FIFA heeft ervoor zorgen. Want naar kritiek van Thomas Tuchel, dat is de Duitse bondscoach van Engeland. Hij zegt, ja, ik zie het in de morgen van 4 meter breed om fotografen ziet ik het in te zien onder het spelen van het volkslied. En ja, dat is net echt, die staan op een hele meter afstand. Dus ja, dat is net echt noffelijk. Nou, de FIFA heeft zijn van... daar hebben we een oplossing voor betocht. De fotografen die mij wel op hun positie steen bloeien, maar ze maakt wat dichter bij mekaar steen. Nou, en de staff, de technische staff, die kan bij het spelen van het volkslied... wat of naar links of naar rechts uitwieken.
1: Oh ja.
2: Nou, dus naar links, naar rechts.
1: Ja,
2: nou,
1: dat idee.
2: Dat idee, precies. Nou, dat we vleurige beelden straks. Ja. Dus juist die technische ster van links naar rechts gingen. Nou, dan even zien. Ja, Canada had juster de eerste zege op een WK voetbalkampioenschap voetbal eerhellen. 6-0 won ze. Tien Qatar. Maar er een bijzijn worden voor zelfs. Maar ja, er was Ian Grutte tjenvaller. Dat was het uitvallen van Ismaël Koné. Die moest met een brancard het veld droegen worden. Na een hudde ingreep van Asim Madibo. Die kreeg daarvoor ik reed. Maar het doet nou blijken dat Koné het zien skonk brutsen. Dus dat is wel een flinke tebackzetter.
1: Nou, ze is dat wel.
2: Ja, zeker. En de vervanger van Koné, Nathan Saliba, die het daarna heel snel scoort. Bij zijn invalbeurt. En na zijn goal toonde hij emotioneerd het shirt van zijn zwier blesseerde ploeggenoot. Dat was een mooi gebaar voor zelfs. De bondscoach had toen een zwier verlies terug het uitvallen van die speler. Het gebeurde vlak voor onze bank. We wisten meteen dat het foute boel was, want we hoorden het bot knappen.
1: Oh,
2: bah. Was er net aan het denken.
1: No.
2: Ik heb het zelf ook een keer meemaken, mijn wedstrijd. En dat wie nog maar, wat veel het beste, de Age of the Days. En dat wie zo'n droege winterdij. En dan aan de oorkant van het veld gebeurde dat. En nou ja, dat wie krek of brutser aan toeken. Dat is echt heel vervelend.
1: Dat kist
2: best wedstrijd is toen ik stil aan. Dus, bah. Want ja, dan ben je net meer met de holle bij het voetbal in. Ja, de voetballer wordt dus behandelen in het ziekenhuis, maar een operatie ondergingen. En de dealer, die Madibo, die had hem na de wedstrijd behoorlijk ondien. Het hij melden in de kleikamer van Canada om zijn excuus aan te bieden. Nou, dat is dan wel weer fatsoenlijk vanzelfs. Ik de Oezbeekse voetballer Abdul Qodir Kuzanov, die had hem verontschuldigen bij een cameraman. Die had hij jeder deze week weer een actie onder de zijkant van het veld. En hij ging een duel aan deze Kuzanov. En hij glied dus oor de sidline en toen is hij dus tjende, die cameraman onbotst en die klapte wie sa het dat die man die moest ik naar het ziekenhuis. En nou ja, nou het een delegatie van de Oezbeekse voetbalboen die is dus naar die cameraman Tagien in het ziekenhuis en ze hebben hem een signeerd shirt oerhandigen van diezelfde Kuzanov. De verdediger sprak ook zijn oprechte wensen uit voor een spoedig herstel en liet de cameraman de groeten doen.
1: Dus de Nederlander zou op het Songfestival als een klap krijgen eerst als cameraman?
2: Nee. Dat gebeurt is vaker. Nou ja, wie trouwens het eerste WK-duel eer voor het land. En ze had ik nog verlemmen trainen. Dus die voetballer die had er net de beste herinneringen aan.
1: Nou, Feike, dank u wel. Het is haast 8 uur, dus het is haast iets waar het nieuws van de NOS. Dat komt er al.
0: Omroep Friesland.
3: Alles wat er speelt. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
4: Hehe, Ainse patiënten hoor, maar wat nou?
5: Litjo Spariot belizen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skill je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
6: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten dwaan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor else in.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
11: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
10: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
12: Oh, paniek zeg. En de speler zelf schrikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
10: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: En we beginnen terug met een melding voor het verkeer. Feike.
2: Ja, de N-treien 54 tussen Boetenpost en Sterhuizen, die is beide kanten op dicht vanwege een ongeluk. Wie in 2 auto's blutsen bij dat ongeluk. Maar de dijk is dus tijdelijk even afsluitend. Ik kom dat alles oprommen voor ken. Dus daar moet je even rekken mee houden.
13: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasyCit.nl, dan zit hij al goed.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
14: Kom naar EasyCit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyCit.nl, dan zit hij al goed.
16: Kom op sneeuw 20 juni naar Westerrijn Treien in Droegeham voor een dij vol Hiese sport, met onder meer het Friese hinder voor de chaise.
7: Wat een naaie show! Heima, service en auto's is er voor else in.
0: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
17: Friesland van de Moor.
18: My Erit Science.

0: Je hebt soms van die nummers die je in je jeugd aan Jerren. En dan Jerren lettert die nog een keer en denkt, oh, jongt hij dat? Ik dacht al heel dat Steve Winwood, dat hij je jongt, follow me.
1: Maar ja, nee, daar zit wat in.
0: Valerie.
1: Valerie.
0: Ja, dat is toch wat hoor.
1: Ja, nou ja, dat is Valerie
2: van Hoorn. My Erit Science.
0: Ja.
3: Doordat
2: het
3: aantal klanten terugliep, waren er niet echt meer zinvolle werkzaamheden voor de cliënten.
0: Ja, dat vind je net heel goed. Ja, maar de meiwerkers van de tig in de supermarkt die hadden bekeerd, die krijgen een nijplak. Als het niet eens reactie is, uit dat dorp wij over het sluiten van de enige supermarkt die daar zit. En waar we het eigenlijk horen, iets dat je toch wel. Nou, wat heel veel mensen, denk ik, je het wel nog zien hebben.
1: Ies.
0: Ies, inderdaad. Ja. We hadden even contact met Romkes Ies.
1: Lekker.
0: De baas ervan. Ja. Die heeft het small drok. Zelfs naar Limburg daar. Zullen ze. Ja. En over de media. Wat is daarin?
1: Die ben er ik zelfs. Ja, zeker. Ondernemers die oordelen negatief over het kabinet Jetten. En Oekraïne wil voor de winter een einde aan de oorlog met Rusland.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: En als je het waar hebben, dan maak je even niet waar, Jerren. En dat doen we met Jan Jonkman.
4: Een goeie man. Nou, de dag die onrustig van start met minimumtemperaturen van zo'n 18 graden. En maar we deze, maar de warme boppenlucht die we hier hebben. En geregeld is zinnen erbij, warmt het hier op naar zo'n 28 tot 32 graden. De vochtige zuid-zuidwestenwind viel het brotzig en neer om. En vanmiddag komt die wind wat meer uit het zuiden bij. Na vier woorden vanmiddag al komen ze op enkele tongerbuien. En dan kan ik windpoesten zien zitten. Hou de zaak even goed bij in de gaten. Dat doen wij van Discount Egg. Jong, ik nog kom eens op een bui. Vannacht aan het bedroeg, ik een minimumtemperatuur van zo'n 20 graden. Maar in de bebouwing kan de temperatuur nog wel eens even wat heger lezen. Morgen een droge dag, maar een west-noordwestenwind en dan geregeld zinnen, is het zo'n 5, 26 graden, dat is max. In de nacht zo'n 15 graden. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
0: Ja, koestreerde deze week Ecke Loujère. De supermerk van Oude Bekeep, die sluit de Dwarn. En dat is de enige supermerk. Dus wel voor te stellen dat het dwarp bij teleurstelde reacties komen. Jerren, verslagjouwer Geke Leenstra.
5: Ik vind het heel erg jammer. Dus. We missen weer een supermarkt. Nou, straks de bakker gaat misschien ook zeilig weer dicht. Dus, of dat slagen. Dan is het een dikke straat van het dorp allemaal. Dan kan ik niet meer boodschappen halen. Ik heb geen auto. Geldautomaat gaat weg en zo. Waar gaat die geldautomaat heen? Ik hoop het bij de bakker komt of bij de slager.
6: Ja, maar wat vinden jullie ervan dat de plaatselijke supermarkt dichtgiet?
7: Nou, dat is wel een aderlating van het dorp. Want Jen zegt hier verleend toen we hier kwamen. Toen we het naar de supermarkt en helst een kilo suiker. En dat werd allemaal alweer. Wogen, biskippers. Nou, en de ben van het land die werken hier. Maar het is heel vervelend. Maar mijn generatie, die gaat boodschappen van. En ik wil net zeggen dat ik nooit ergens oors wat keepje, maar de alledaagse dingen, die ga je toch in orde bekeepen in de supermarkt. Maar van de winter toen er sneeuw lag, toen kwam ik hier. Ik zei, wat ben de kappen leeg? Ja, maar dan komen de mensen wel, want dan kunnen ze net voortkomen. Hè?
6: Nee, joh, kan je nou nog op de fiets hinnen?
7: Ja.
6: Ja, en dat gaat natuurlijk lastig, had je ergens oors hinnen moeten.
7: Nou ja, ik heb wel een auto, maar ik ben nog van een generatie dat ik denk, het dorp is het dorp en dat jij je dagelijkse dingen te halen. Wie had je nou een bakker, een slachter, een garage en de winkel? Ja. Nou, als dat voortgaat, dat is voor het dorp wel een hele aderlating.
0: Ja, de supermerk die is van zorgorganisatie Alliade. En daar werk je meestal mee afstand naar de arbeidsmerk. We praten erover met Jelke de Boer van Alliade over die sluiting dus.
8: Ja, dat vinden wij erg jammer dat de supermarkt verdwijnt uit het dorp. Tegelijkertijd staat voor ons als zorgorganisatie de kwaliteit van zorg en werk- en dagbesteding voorop. En uiteindelijk kwam die hier onder druk te staan.
9: En hoe kwam die dan onder druk te staan?
8: Door het teruglopende aantal klanten. We hebben langer gekeken hoe we hem open konden houden. Maar helaas was dat daardoor niet meer mogelijk. Doordat het aantal klanten terugliep, waren er niet echt meer zinvolle werkzaamheden voor de cliënten.
9: Oh, die gingen dus net zo volle meer te dwan hoe die, zeg maar. Kan ik het zo begrijpen?
8: Ja, klopt. Als de klanditie terugloopt, dan de vakken blijven gevuld, zeg maar. En de kassamedewerkers hebben niks af te rekenen, zeg maar.
9: En iedereen zoekt naar alternatieven?
8: Ja, we hebben actief gekeken naar oplossingen. Er zijn ook er is een initiatief gestart om een, dus een postpunt geopend, bijvoorbeeld van PostNL. Maar uiteindelijk hebben we dus gekeken naar alternatieven in de regio die beter aansluiten bij de ontwikkelingen van de cliënten.
9: Oké, en hoe maak ik dat dan zin, alternatieven in de regio?
8: Nou, kijk, deze cliënten die hebben natuurlijk heel veel plezier in het werken in een supermarkt. Dus zijn we op zoek gegaan naar een supermarkt in de regio waar we uiteindelijk terecht kunnen.
9: Oh, dus alle mensen die het in Oldenbekeep werken, die krijgen wel een naaiplak?
8: Zeker weten, ja. Ja.
9: Hoe belangrijk is dat voor die mensen? Het werken in een supermarkt?
8: Ja, die goede, zinvolle werk- en dagbesteding, dat is heel belangrijk voor de cliënten. En ze willen gewoon lekker kunnen werken en zichzelf ontwikkelen, nieuwe vaardigheden kunnen leren. En helaas was dat dus in supermarkt Oldenbekoop niet meer mogelijk.
9: En iedereen kan kans dat in de toekomst deze supermerk, of dat je hem daar weer wat opzetten kunnen? Of is dit echt het hartstikke afsluiten?
8: Nou, voor ons is dit hoofdstuk supermarkt Oldenbekoop is nu wel afgesloten vanuit Aliade, zeg maar. Maar we kijken wel naar een nieuwe bestemming voor het pand, klopt.
9: En wil je hem daar dan iets mijn cliënten nog dwan?
8: Ja, daar moeten de gesprekken nog over gevoerd worden. Ah. Op dit moment is alles nog mogelijk, zeg maar.
2: De media van de morgen.
0: Nou, dat biedt dat toch perspectief, wat alles mogelijk is.
1: Ja, zeker. Dus we hopen dat die mensen weer goed te lanen komen, want die zijn al kwetsbaar genoeg vanzelfs.
0: Door de media.
1: Ja, te min die het krijgt, te volle regels en te hege belastingen. Dat is het oordeel van ondernemersminderheidskabinet Jetten. En het is dus net mild. Ze jouw het kabinet een zware onvoldoende. Negatieve sentiment door het nieuwe regeer. Ze kwad naar de staat is op vond. Ze zijn maar vier maanden dwaande. De meesten van D66, VVD en CDA zetten justine op verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemers. Ze zijn er in het coalitieakkoord miljarden uitlussen voor stikstof, woonpark en wenningbouw. Lasten, verzwieringen en bezuinigingen komen vooral voor rekken van werkenden, de zorg en de sociale zekerheid. Ja, en voor alle bevregen ondernemers, hoe waag je natuurlijk het midden- en lidsbedrijf, zijn 73% dat ze net tevreden binnen over het kabinet. En voor alle kiezers is dat 70%. En daarmee scoort Jetten minder als het vorige kabinet Schoof en ik, Rutte Fjouwer, naar Liekevolle man. Dus ondernemers, jouw het kabinet een 4,6 op een schaal van 10. Ja, en de meeste klachten die te jaren binnen is een te hege regeldruk, een gebrek aan dierkracht dus en effectieve besluitvorming. En over iets besluiten die binnen net voorspelbaar genoeg. Had je bijvoorbeeld even die salderingsregeling die hier wat Jederik hoor, van zinnenpanelen. Ja, had je dan in die zin van, die schaven we al.
0: Ja, en ik vreeg me dan ook wel, is dat dan puur dit kabinet? Of is dat omdat er elke gast geen kabinet met jou hier zit?
1: Het is wel heel iets dreiger inderdaad. Maar het bestuur vind ik het wel heel iets dreiger van het land. Want de verschillen die binnen op links en rechts, die binnen gewoon te groot. En komt er maar eens uit, inderdaad. Dus en de belang ben wel groot voor zelfs.
0: Dat zeker, ja.
1: Ja, als je het grote belang hebt, dan heet ik al gauw Oekraïne. En Oekraïne het nou zijn van, we worden de oorlog voor de winter beëindigd door middel van diplomatie. Maar ik trok druk op Rusland uit te oefenen. En dat het de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky melden op Telegram. Als de oorlog doorgaat, hebben we een winterhulppakket nodig met onder meer gas, dieselbrandstof en energieapparatuur, zei Zelensky. En hier zei ik dat zijn land voor de winter een pakket van minstens 300 raketten nodig heeft. De oude dagen hebben beide landen elkaar nog zwier bestookt. Trouwens, opmerkelijke beelden van zo'n olieraffinaderij daar in Rusland. Daar sleeg zo'n drone sleeg in op zo'n terminal. En dat bevindt die hele grote terminals binnen waar die olie in opslaan wordt. En dat hele dak, dat werd er gewoon in één keer afblaast door de druk van de explosie. Dit is echt op heel opmerkelijke beelden. Die raffinaderij stierf ik dicht bij Moskou. Dus ik bedoel, we weten al een keer dat Rusland de bevolking voorliegt over die oorlog. Maar ze kennen er nou haast net meer omheen. Want heel Moskou leidt onder de reek van die grote branden daar. Toen Zelensky nog aanwezig bij de EU-top in Brussel. En hij zei onder andere dat de toekomst van Europa bepaald wordt door de verdiering van Oekraïne. En ja, hij pleit het ik nog voor het versneld aanbieden van Oekraïns EU-lidmaatschap. En ja, daar ben ik nog lang naartoe uit.
0: Fijker dan gewoon. Ik zei het al, aangezien hebben we door IJs. Dat is toch iets.
1: Ja, lekker.
0: Met deze temperatuur, daar heb je wel verletten aan.
1: Ja.
0: In het verlengde daarvan, als het alcohol was mij wat alcohol, dan heb ik net goed nice verdiend. Want eens kijk, dat gal en gal. Je hebt heel veel soort vestiging dit weekend dicht. Er is een grote staking daar.
1: Staking?
0: Ja.
1: Oh, dus een kort biertje zit er net in, noordelijke dag.
0: Nee, nou ja, misschien is Isaac wel zo goed.
1: Ja, toch? Alcohol is net goed, hè, maar die waren toch?
0: Ja, dat is ik net zo. Het is nog iets van muziek van Velzen. Baby Get Higher, yes no.

0: van Velzen en Baby Get Higher.
1: Friesland van de Moor.
0: Het is een Core Giel. Je moet de temperatuur oprennen rond bopperde 30 graden. En dan heb je bij dat soort temperaturen wel eens verlet van een ijsko. Nou, bij de jong ijs op een gediek, daar kiezen de vraag haast net bij horen. Op de telefoon nou is directeur-eigenaar Romke de Jong. Goeiemorgen.
2: Een hele goeie morgen.
0: Nou, hielden we juist in contact met jou. En toen zei je van, nou, als je hem dan bel je, krijg van zo'n, dan heb ik de eerste ijsko al op.
2: Nou, zo is het. Wij begonnen vanmorgen om kwartier voor vieren dat de eerste auto onderwijs ging. Die ging helemaal naar Zuid-Limburg, dus die moest per tier te pa. Dus dan koek natuurlijk liek even een muziekje. En ondertussen draait en Liene ik hier in de gediek, de fabriek, stiert weer om. Ja, dan is het altijd lekker van eerst weer in mijn ijsko, daarna een koffie en dan de ballen. Dus dat is een goed ontbijt, zeker ja. Maar deze dagen.
0: Nou ja, precies. Dan weet je wat, wij meid en meisje naar die dag natuurlijk. Je bent naar Limburg daar. Weet je dat ijs kijkt hinnen?
2: Ja, dat gaat naar het festival Pinkpop. Dat begint je wordt en dat is 3 dagen lang in Landgraaf. En ik derstje we met onze IS-karren en foodtrucks om IS te verkeerpen. Ja, en dan is het waar natuurlijk een gelokje.
0: En voor het beeld, hoeveel ijs gaat daar ongeveer in?
2: Dat waar ik net zat te zeggen. Ik had de verkoop nog net in te zetten. Maar het is wel zo dat onze IS-fabriek steeds bijskakelt. En elke dag het vaske IS makket. Dus wij kunnen heel snel bijskakelen. Ik omdat we nou in ploegen werken. Dus eigenlijk zit je een 20-uren dijs bij je meesken om het IS te meisjes. Zodat we het ik verkeerpje kennen.
0: En het gaat dus naar Limburg daar vertellen jou al. En verder?
2: Nou, er zijn dit weekend een heel soort festivals. Ik weet ze net al jaren. Maar ondertussen ik het Grollo Blues Festival. We hebben natuurlijk zinnen, maar ik naar alle supermerken en een heel soort bedrijven die een ijskar huren joert voor het mooie waar. En dan delen wij natuurlijk graag ijskoos uit.
0: En hoe gaat het eigenlijk? Want de versissingen die binnen natuurlijk als kofke bekend. Je weet er dan, er zit ergens een piek rond deze tijd. Ja, hoe schaal je hem krijgt op dan?
2: Nou, we gaan een heel soort jongerijn bij ons werken, bijna 100, die we heel snel mijn berichtje appen kennen van jongens, het werd prachtig waar, hoor de rekening mij, je mat aan de bak. En dan binnen ze er ik al jaren, we huren ik nog een heel soort buskes bij, want we gaan natuurlijk een vloot van buskes waar al die IS-car een inkent wat heel lang. Maar op dit soort dagen, maar we er ik een hoop bij huren. Ja, en dan is het genoeg ISH, genoeg Karnha, nou die hebben we kleerstje voor dit soort dagen. En dan oeral maar uitzitelen.
0: Nou, zo'n sissen, dan maak je net al te volle van dit soort dagen achter elkaar aan.
2: Nou, ja, dit dan dat het rijdt, zal ik jou eerlijk zeggen. Maar het is wel, het is een hutwerkje. Maar ja, daar ben ik op ingericht. We doen het sinds zo'n 40, dus bijna 80 hier. Dus we weten een beetje wat is te wachten stiert. En ja, dit zijn natuurlijk hele mooie dagen.
0: Ja, en je hakken al grondjes.
2: Ja, we gaan van alles genoeg. Nou, en nou mag het gewoon gebeuren. En dat slag het ik.
0: Het badskip is goed onkamer. Het is natuurlijk, je hebt het topdruk die hoort. Ik zou zeggen, ja. Ik wens je een heel soort succes. En ik hoop dat je hem tussen trots nog even tijd haalt om nog eens even een ijsko te dimmen.
2: Nou, tige dank. Je hebt zeker de waan.
0: Robke de Jong, tige dank.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. West maar worst. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is een minuut door Jal van Jochenen. Tiet voor het laatste nieuws en dat wordt gebracht door Fijke Wouda.
11: Een goeie morgen. Het stichtingsbestuur van SC Cambuur had te jaren met de gemeente Ljouwert een adviesbureau verregen om de voetbalclub financieel terug te lachen. Het is opvallend dat ik de gemeente een van de opdrachtjouwers is van dit onderzoek. Wethouder Hein Kuiken leidt uit waarom ze dit doggen.
12: Er bestaat bij ons al wat langer de behoefte om gewoon wat dieper inzicht te krijgen in hoe je zo'n club nou financieel en qua governance op een gezonde manier organiseert.
11: Op de kruising van de Bregelonne, de N-Traje 58, maar de eerste midden bij Stiensgeer, met van een moment waar auto's op een waard botst. Daar heb ik net één verwoende bij dit ongeluk, maar de beide auto's bij Wolfs Kansjerre. Een berger had ze fut hellen. Het verkeer op de provinciale dijk tussen Boetenpast en Sarhuizen hier er flink last van, want er was een stikdijk afsletten worden. De meiwerkers van de supermerk van zorgorganisatie Aliade in Alder Bekeep, die 10 september tichtgiert, krijgen een nieuw plak. In de winkel werk je meestal mijn afstand naar de arbeidsmerk. Uit het dorp komen teleurstelde reacties, maar de sluiting is nevens Jelke de Boer van Aliade niet zakelijk.
13: Ja, dat vinden wij erg jammer, dat de supermarkt verdwijnt uit het dorp. Tegelijkertijd staat voor ons als zorgorganisatie de kwaliteit van zorg en werk- en dagbesteding voorop. En uiteindelijk kwam die hier onder druk te staan.
11: Bij een eenzijdig ongeluk in de Squallestreet in Burgum is juist een auto op de kant bedaren. De bestuurster rekken onder het rieden net goed, rekken van de dijk en botsen tegen lanterenpeel, wanneer de auto op de zijkant midden op de dijk bedaren. Omstanders verliezen help, personeel van ambulance controleerde de vrouw, die daarna in het ziekenhuis bracht waard. Een berger had de auto futhellen, de stritten weer tijdelijk dicht voor oorverkeer.
10: Fijke, dank u wel. We krijgen een bericht uit Noorwegen waai.
11: Noorwegen?
10: Ja, daar hebben we. En daar is het nou zonnetje graden.
11: Zo.
10: Dat is een stukje kost.
11: Was je goed dat bericht?
10: Waar is die goed dat?
11: Kist dat zien?
10: Ik kan het liegen. Johannes is goed dat.
11: Johannes.
10: Roet is uit Noorwegen. Nienke, Johannes, ja. Josephine en Johnny.
11: Ja.
10: Die harkje.
11: En Liesje.
10: En Liesje. Ja,
11: de hoen.
10: Ik.
11: Ja,
10: ik ken het. Oh, dat is bekend van mij.
11: Ja, dat ben ik bekend.
10: Ik wist er nog goed en hoe niet.
11: Ja, jij weet alles.
10: Nou goed, de harken van die Noorwegen in elk geval. Daar is het zonnetje graden. Hoe warm het hier is en vooral hoe warm het goed wordt. Dat jij staat van Jan Jonkman.
14: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
15: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. topkwaliteit airco's altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
17: Hoe kom ik je waai?
16: Of in die tij wekker had.
18: Hoe kom ik aan het werk?
16: Vragen die toet in toekomst keer.
19: Waar kan ik van hoe werk leren?
16: Vragen die praktisch binnen.
20: Hoe vind ik personeel?
16: En vragen des alle dagen mij omrinst.
21: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
16: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
22: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
23: Friesland van de Moor.
24: Erit Science.
10: We krijgen dus nog beruchten van uw waarnemer in Spanje zelfs, Fijke.
11: Wat heeft die te melden?
10: 18 graden daar.
11: 18?
10: Dus dat is hier
11: warmer. Hey, ben wij nou heger dan Spanje.
10: Warmer als in Spanje. Ja, nou dat is ook wel wat. Het is in elk geval hier dan eens even te jaren hoe dat lijkt mij het waar. Ja, Jonkman, een goeie morgen.
25: Ja, jullie ook een goeie morgen.
10: Ja, ik zei het niet, kijk al, de temperatuur hier in Ljouwt is al boppen de 20 graden. Hoe lijkt dat in de rest van de provincie?
25: Nou ja, dat in de rest van de provincie. Ik zag hier vannacht een relatieve warme nacht. En de minimumtemperatuur die loont wat om 18 tot 19 graden heen. En zo, als je hier in Egmariep, gisteren laagst om de pijn. Nou ja, dan wordt alle waarnemers die zitten er ongeveer op. Vooral in vannacht in het eerste nog enkele pittige buien. Vanmorgen eerder over deze uitveld. Want we wonen een mooi prachtige opkomst van de zender vanmorgen. Om 11:05 weer prachtig. En toen werd het nog noffelijk om even boeten door te wijzen. Maar ja, we komen hier weer in een zuid-zuid-eerstelijke streming, maar warme, tropische, vochtige lucht, dus komt die kant op. De lucht is al extreem warm, want op rond een kilometer hecht is het al dik 20 graden. Nou, de koperen ploert, die doet hier zien werk ik wel weer aardig. En verleende de temperaturen hier omheen, nou zo'n 28 tot 32 graden in de midden. Ja, de lucht is ook vochtig en het veld wat brotzig en neer om. De wind die doet het erbij ook nog rustig om, komt nog wat uit het zuid-zuid-eersten waai, maar geeft vanmiddag wat om naar het zuid-zuidwesten daar. Ja, dan komt er een steuring, dus kant wat op. En dan, ja, wat wil ik, maar dat warme en vochtige waar. Een luchtdruk van 1014, heel gevaarlijk voor het ontstaan van tonger. Neemt de familie de kongers op tongerbuien daar. Fijke, hier krijg ik al een riedeltje op koren geel, dat hoek dus nog net mee te dwan. En dan kennen we vanmiddag van u de eerste exemplaren, ik al ontstaan, met tongerbuien. Maar dat zal vooral in jongplaak vinden. En dan kan ik wel even sfeer en windpoesten zien zitten. Maar ik denk, hoe eerstelijker we binnen, hoe actiever dat de buien binnen. Mogelijk dat in het westen van de provincie, dat ze er net een soort van mooi krijgen. Letter in de nacht wordt het dan weer droog. In de temperaturen, die liggen dan om de 19 tot 20 graden. Maar ben je in stedelijk gebied, dan kan de temperaturen zelf jou 4 graden heger liggen.
10: Maar zo'n bak tongen, dat zorgt wel voor wat ontlading. Maar het is er net met die hele temperatuur, nevens mij, hè?
25: Nee, zeker niet. Nee, we bloeien wat die warme lucht, die bloeit de komende week, de eerste pad van de week, bloeit dat in zo'n jouwing wat rondtollen. En morgen, dan hebben we maar wat tank van wat hege druk. Bloeit het morgen bij uur droog en dan gaat de wind wat om. Naar het westen, letter naar het westen daar. Nou ja, en die komt dan wat door het koudere wetter heen van IJsselmar en de Waadzee. Dat is op het stuit naar zo'n 16 graden. Dat zelf was het nou geleidelijk om wat opwarmen. En dan, ja, dan hebben we mooie temperaturen. Die liggen dan maximaal om de 5, 26 graden heen. De zin is er wel volop bij. En er zit een zwakke, hegelmatige wind. Ach, een mooie traaien. Maar u zit er gezien voor jou. Nou, prachtig voor de wettersport. En voor de meesten die het mooi op het wetter binnen. Kennen een mooi omspartelen. In de jong en in de nacht bloot het ik droog. En komt de wind wat meer uit het maat eerste wei. Wat ik bij wat een koudere hoeken. Ja, maar dan hebben we nachts temperaturen. Dat is weer noffelijk 15, 16 graden. Ik heb het hoes even wat alcoholje letten.
10: De dagen daarna, hoe komt het dan?
25: Het bloot volop simmers. Mandy hebben we snijden en Mandy hebben we nog altijd een temperatuur van zo'n 5, 26 graden. De zinnen er geregeld bij. Er zit een zwak dat matig en wat eerste wind. In de nacht is het nog van zo'n 15, 16 graden. In de bebouwing luidt het wat heger. Maar zullen we dan het tiertje, dan hebben we een mazen kans op een enkele bui. Hoe dat met een zuidelijke wind warmt het alweer op. Nou is het 28 tot 30 graden. Het wordt alweer brotsig en neer. En dan moeten we dan even de komende weken maar dwan. Nou ja, zag hier vet. Maar deze warmte zetten de bregen uit, maar je keer wat rooien.

0: En dan ben ik en het regent zonnestralen. In Oudemarm komt een eind aan de ballentilt. Al hier is zowel inwenners als de politiek noemt oor het stof van pesticiden. Dat waren gewoon tien nieuwe dorp daar. De kweker die stapt oor op orengewaaksen. En daarvoor wordt er compenseren. Terug onder oren de gemeente en plaatselijk belang. Terug Piet Salveda in dat balsje begon te rooien. En hij vertelt hoe dat krijgt verkeer.
1: Nou, dat viel heel goed. Dat je in die zin toch merkt dat je van onderop

0: zich ken ik het gewas Lucerne, daar heb ik wel eens vaker iets gezien. Alleen, ja, het zijn alle liedse stikjes, maar alle teelten. Dus met een beetje draaiboek moet horen wanneer met wat zou worden, wanneer met wat gebeuren. Dus het is wel iets meer werk dan als gewoon mooie sessies, maar dan zes er niet vol. Maar voor de rest, ja, prima dat zin. Ja.
1: Ja, heel wat oors. Stel dat die Ben mooi te hard op squallen en dat hij op een gegeven moment echt net meer hinnen wil. De binnenschattingen dat er in Nederland zo'n 100.000 Ben op die manier thuis zitten. In Dokkum is een programma opzet om die Ben weer op paard te helpen.
2: Dat wij hier een plakje hebben voor Ben, wat het tijdelijk even net lukt. En die mij bij ons op squallen komen. En die mij tijdelijk, Max en Ier, mij de buurt in het lokaal zitten. Die krijgen les van onze leerkrachten. Die doggen soms ook mij de projecten van de Ben in orde in de hele squallen. Nou, en dat is heel mooi om op die manier deze Ben weer, nou, wel bevinden we waarom komt het lid. Dan Ben het wel leuk haap squallen.
3: En hoe zit dat dan? Is dat echt een heel groot probleem in deze regio? Dat er volle Ben thuis zitten?
2: Nou, ik denk dat het is echt wel een landelijk probleem. Het is echt een groot probleem in heel Nederland en wij zien dat het steeds meer toeneemt bij u in de regio. We gaan natuurlijk, ik ben het onderwijs echt wel te meidje, maar nou ja, ik wil een grote wet en regelgeving waarin dat ik wil prutten van het team van een squal verwachten wordt. Ik een prutten daarin van Ben en net alle Ben passen hun hele schoolloopbaan in dat lijntje van wat nou uitzet is. Dus ben ik een heel aantal Ben, ja, die springen eigenlijk eruit en maar tijdelijk of langer. Maar het is toch een andere vorm van onderwijs voor de jongeren.
1: En dat dus in Dokkum, dat initiatief om Ben die toezitten om die weer een beetje het squallenapparaatje te krijgen.

0: Wet, wet, wet. En love is all around.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het nijs uit door de media.
2: Ja, de Mercurius-fontein in Ljouwen die is weer in volle glorie te bewonderen. Hij stond hier wekenlang in de stijgers, want er was lekkage in de kommen en er waren technische problemen. Dus hij moest gerestaureerd worden en dat kostte zo'n 100.000 euro. Maar dan heb je ook wat, want hij stond er weer prachtig bij. En in de tweede week van juli dan wordt de fontein ik weer in werking gesteld. Dan dat is hier dus voor op het Fries Dijblad. De Ljouwte kranten heeft een foto voorop van meestal dit geneertje van het mooie waar. Ian is de fietsen. En niet in te kuieren. Je hebt er wel een parapluutje bij voor het skaat. Het is genieten van het mooie weer op de pier van Harlingen. Waarbij een paraplu nu eens dienst doet als bescherming tegen de zon.
0: Ja, dat maak ik wel eens.
2: En de Ljouwte krant meldt ik nog dat er extra controles op de zeehoenentourist op het waard komen. De Wadden Unit, dus onderdeel van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselzekerheid en Natuur, die zullen de komende maand extra controleren op opdringerige zeehondentoeristen op de waard.
0: Oké. Dus die mag haar een beetje inhouden?
2: Die mag haar inhouden, maar dat mag ze zo.
0: Ja, dat is ik zo.
2: Ja.
0: Arjen Overmaat, die is hongerscoot op
3: Erits.
0: De Vreet. Dus
3: ja.
0: En een beetje ongevielen wat het vind ik.
3: Nou, wat denk je dan?
0: Zou er een apenkooi
3: nou,
0: wezen?
3: Dat
0: hoor?
3: Denk ik wel zeker. Tussen Alver en Tolven, dan met de harker, de besto, de baas. Maar stel weer bepalen wat we draaien. En dat is ook meestal mijn bijzondere hobby. Jaap Willem Kleitwecht. Die hing het 58 keer in het eerder vlaghut. En dan ik elke keer een orenvlaggen.
0: Oh?
3: Ja, hij vindt altijd wel een dag om te vlaggen. Ze had er op 2 juni de Italiaanse vlag uit. Op 6 juni die van Zweden. Op 10 juni die van Portugal uit. Want dan is er een feest daar. Of het is een belangrijke dag van dat loon. En heert hij de vlag uit.
0: Je moet er zelf de slingers op hangen, zeiden ze wel. Maar je had de zeg voor de vlaggen. Ja,
3: bijzonder toch? Nou, af en toe razen.
0: Dat azen dus Ino ervoor. Dit wie Friesland van de Moor van Juurt. En het liep het mij net heel raar om deze week, wat al een beetje de week van Jelte weer. De 44-jarige Jelte uit Ljouwtwaai, die het gezicht waard van de metabole ziektes. Voor de korte actie, Serious Request, Wailin van 3FM. Om er u te gaan, maar dat hier noemen we dat rond deze kreun voor Jelte. Voor die samenactie I Believe in Love. Die is nou

0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Krijgt allemaal in de mail.
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt...
14: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkel beglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
16: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
17: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
18: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
19: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep
1: Zilt. Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tientallen winkels van slijterijketen Gallengal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gallengal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Dit is de eerste keer dat economische sancties voor een jaar worden verlengd in plaats van om de 6 maanden. De beslissing viel donderdag tijdens de top in Brussel waar president Zelensky aanwezig was. Ook andere landen kondigden aanvullende sancties aan. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep Zilt.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. De totale omzet steeg met bijna 5% tot 2 miljard euro in de periode maart tot mei. In Duitsland groeide de omzet met bijna 1% tot 870 miljoen euro. In andere Europese landen steeg de omzet met bijna 8% tot 941 miljoen euro. Tientallen winkels van slijterijketen Gal&Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal&Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

beste muziekmix voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

0: Winkelcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
1: Hoe kom ik je waai?
0: Of een die tij wekker houdt.
2: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toet in toekomst keer.
1: Waar kan ik van over werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
3: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
4: Hoe blauw ik zo in je werk?
0: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
5: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
6: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Er is een eigen stichting die hem verslijnt los van het koninklijk Hiersenstamboek inzetten wil voor het Fryske hinder. Verder het waren met Jan, Nijs uit Oorde Media met Feike en de eerste muziek is haast van Nick Kamen.
5: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsen.
7: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
11: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart waan en stenen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
12: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
13: Noe in Friesland.
14: Jacob Stelwagen.

0: Dit is muziek, je hoort hier nou in Friesland, Nick Kamen en I Promised Myself.
1: Van Tolvo, moet je in horen,
2: nou in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is nou in Friesland met de editie van Vreed Zegtje Juni. Er is een nieuwe stichting die hem volstijn los van het Koninklijk Friese Hiensterstaanboek inzetten wil voor het Friese Hinder. En waar het dus leuk en aardig voor de jongen die het vrij had en lekker naar het zwembad of het strand kan. Maar daar ben ik gehoord, we winnen van de morgen in de kosten bij Beltsum. Het Waarbedoeld van Kwart nou met Jan Jonkman, een goedemiddag.
3: Ja, ik en Jacob, ik een goede medie. De start weer van morgen was aan 20 graden. Maar de koper en ploert, die warmde de zaak al flink op van de morgen. En we zitten nu al op zo'n 8, 29 graden in de provincie. En met een soort vochtige lucht viel het brotsig en neer. Vanmiddag vanuit het zuiden waait tussen zijn fjouweren en vijven. Dan komen ze op een enkele tonger bij mijn wienpoesters. Maar dat moet alle keer nog. In de jong en in de nacht ik nog komen ze op een bui. En vannacht ik hege temperaturen van zo'n 20 graden. In de bebouwing kind wel 4 graden warmer nog wezen. Morgen een droge dag met een west-noordwestenwind en geregeld zijn dan zijn 25 tot 26 graden, dat is max. En in de nacht met een noordwestenwind zijn 15 graden. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
1: Ooit in horen?
2: Nou in Friesland. Omroep
0: Friesland. Een opmerkelijk initiatief, want als je hoort het Friese Hinder hebben, dan denk je gauw aan het KNVS, het Koninklijk Friese Hiensterstaanboek. Maar er is nou ook een stichting die zal zijn los van het stamboek een inzetten vol voor het Friese Hinder en dan benam voor het fokken van zoenen Friese Hinders. Mechtelt van der Kooi, jeder tijdelijk directeur bij dat stamboek, is een van de initiatiefnemers van het HFH en het staat voor Healthy Friese Hybrid.
4: Wij willen heel graag een gezond Fries paard neerzetten.
5: Ja, dat klinkt heel mooi, maar wat wil je hem dan nog? Wat is het van je een gezond Fries paard?
4: Dat is echt een ideaal, hè? Gezond Fries paard. Wij willen dat doen door de goede eigenschappen van het Friese paard te behouden. En dat te mixen met goede eigenschappen van een ander paard.
5: Kruisen. Je wil het aan, zo'n hinder, is het Friese hinder dan nou net zo'n genoeg?
4: Het is zeker niet gezond genoeg en dat krijg je omdat je een rasfokkerij, een gesloten stamboek hebt. Dan krijg je vanzelf dat op een gegeven moment dat de genen allemaal dezelfde zijn, zeg maar. En dan komt er een problematiek om de hoek, gezondheidsproblematiek als onvruchtbaarheid, erfelijke gebreken. Nou ja, bij het Friese paard, het dwerggen, waterhoofd. Bindweefselproblematiek, hè, de aorta-ruptuur en de maagruptuur, hè, dat zijn de slokdarmverstoppingen. Dat zijn natuurlijk best grote problemen.
5: Die kun je nou voorkomen, denk je?
4: Nou, ik weet niet, we kunnen ze niet direct voorkomen, maar we kunnen er wel naartoe om het te verbeteren, zeg maar. Om de genenparen te verbeteren door keuzes te maken, door bepaalde combinaties niet meer te maken en door te mixen met een ander ras.
5: Ja, want Jim Sisse, je komt met een mooie stichting, Healthy Frisian Hybrids,
4: ja.
5: HFH. Ja. Ken ik hem dan ook trouwens voor Delzet als concurrent van het KFPS, het Koninklijk Fries Paardenstamboek?
4: Nee, we zijn zeker geen concurrent, want wat wij willen is niet een ander Fries paard neerzetten. We willen echt een Fries paard neerzetten, maar wel met minder problematiek in de genen.
5: Zie je dan echt zo'n verbetering dan uit je cruisen? Dus dat je dus een hybride vorm van het Friese Hinder krijgt?
4: Ja, absoluut. Het is een voorbeeldproject is bijvoorbeeld van de Saarloze Wolfshond. Daar kun je het heel duidelijk zien. Die hadden ook een rasproblematiek. En die zijn gaan kruisen met andere rassen. En dan zie je dat op een gegeven moment zo'n DNA-profiel gewoon weer verbetert.
5: Je hebt zelf een van gezondheid op 1, karakter op 2.
4: Ja.
5: Gebeurt het dan nou net? Want dat is eigenlijk wel de doelstelling van het KFPS. Zou ik zo'n shit bij ze bieden?
4: Ja, klopt. Ja, dan moet je wel keuzes durven maken.
5: Dat was je net.
4: Nou ja, wel op hun manier binnen hun beleid. Dus ze willen wel gezondheid op 1, maar binnen een gesloten populatie. En dan is het heel moeilijk zoeken om nog verbeteringen te krijgen. En dat gaat makkelijker of sneller, of hoe moet je dat zeggen, als je gaat outcrossen.
5: Ja, maar dan haal je dus net meer een heel origineel Fries Hinder eigenlijk.
4: In eerste instantie, daar moeten we zeker rekening mee houden, zal het paard er anders uitzien. En het is maar de vraag wanneer ze weer gaan lijken op een Fries. Dus het gaat ook echt om lange termijn. Dat kan misschien wel 20, 30 jaar duren voordat je zegt, nou hebben we weer ons Friese paard terug. Maar dat is wel het doel. En we zullen wat concessies moeten doen in eerste instantie. En het uiteindelijke, ons hoofdpaard of ons doelpaard, zeg maar, dat moet weer een Fries zijn. Maar er zullen stapjes voor zitten waarbij ze relatief iets minder Fries lijken.
0: Zij Mechtold van der Kooi, initiatiefnemer van HFH, Healthy Friesian Hybrids. Een eindstichting dus die los van het KFPS om inzet en wol voor de takkomst van het Friese hinder.
2: Nooi Friesland,
1: Media Oersjoch.
0: Fijke Woura, goeie met je.
6: Ja, goeie met je.
0: Nou, wat is het inkomen al her?
6: Ja, man uit het Duitse Alsveld die is hem rotskrokken. De man ziet het onder de WK-voetbalwedstrijd Duitsland in Curaçao. Ziet hij op de tribune. Op een gegeven moment kreeg het Duitsland een penalty. En die ging erin. En die man die juichte daar heel wat voor. En hij shot nou die beelden waarom. Maar dan die beelden die ben sa bewerken, met help van AI, dat hij shot eruit als Adolf Hitler.
0: Ah nee.
6: Ja. Dus hij had nou ongeveer die bij de politie, zowel in de Verenigde Staten als in Duitsland. En hij zegt, ik stond er dan misschien net herkenbaar op, maar mijn zoon die stond naast mij. En die is dus wel herkenbaar in beeld. Dus meesten kennen dit echt wel herleiden naar mij. Dus dat is natuurlijk verschrikkelijk. We dachten dat er een Amerikaan ontwerp is, die dus deze beelden maakt. Had ik al orenbeelden bewerken en dan ben Duitse fans dus die een Hitlergroet brengen. Dat is dus echt net wier. Maar ja, dit ben geen grappen meer vanzelfs.
0: Nee, en dat is het precies het gevaar van AI natuurlijk.
6: Ja, zeker. Absoluut. De wedstrijd eindigt trouwens in Sony in. Mijn story hier waar woon. Immer wieder.
0: Die. Ik denk Duitsland.
6: Ja, hey. Druk je straf voor de... Voor de koelkast. Als je terug de politie bellen wil met de mededeling dat je stel een auto weeromvoeren is, dan doet het algemeen dan best wel blieert. Toch?
0: Ja.
6: Ja, dat gebeurde ik met een eigenaar. We bloeden dus even in de Verenigde Staten. Een man werd het in Los Angeles. Zijn auto, een Porsche, Johan Alve, die wie je stel. En op een gegeven moment kreeg een telefoontje: ben je die auto weeromvoeren? Dus hij, mooi, gelukkig. Ont hij zegt, hoe die auto eruit zegt, want echt, dat ding is compleet stript. Het interieur, de motor, de chillen en de koplam. Alles is fot.
0: En dat is geen AI.
6: En dat is geen AI, nee, helaas. Dus alles is weg. Ja, dat wordt nog toch door Jolante Kasbouw van Kasbergen, maar die is het net. Die heeft het net hier.
0: Hoe is dat?
6: Nou ja, maar hoe heet er? Onze vriend Jan Smit, anders.
0: Hoe wist je dat ze dit met die in het?
6: Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik zeg dat nog wel, maar waar weet? Misschien heb ik de politie nog wel op mijn spoor gebracht.
0: Ja.
6: In ieder geval, dus die auto die is mij als total loss beschouwd geworden. Ja, en een vreselijk barn in de Engelse plaats Huntingdon. In het krokodillenverblauw van de bistentuin daar. Wie alle handen publiek, onder het publiek een jonkje van 3 jaar oud. En ineens komt er een man op, maar pakt dat jonkje op en die smiet hem in dat... Bij de krokodillen in dat verblauw.
0: Nee.
6: Uit het niet. Man, ze koen me koor net. Dus deze man, een jaar of 30, die is ik gelukkig oppakt. Wordt vertacht van poging tot moord. Het beschikking tot moord. Het incident wie dus juster met je. Er waren dus meerdere krokodillen ik onwezig. Het jonkje is ik in kritieke, maar stabiele toestand is in het ziekenhuis gebracht. Mijn traumahelikopter, Cecil in de Volonta. Ja, en de bistentuin, die zei daar Rick van Johnson's Zoo. Die zei, wij zijn er heel dol van alle. En wij uit respect voor dit jonkje en zijn familie. Bloot het bedrouw bij die krokodil niet zitten. Dan komen het hier dicht.
0: Oké, fijn. Dank u wel. En een hoffelijk weekend.
6: Ja, dank u wel. Doe ik straks.
0: Mooi, dank je. Het is op dit staart 18 minuten oor 12. Waar is leuke naden voor de jongen die het vrij had en lekker naar het strand kan of het zwembad? Maar dan ben ik oren. Wij winnen vanmorgen in de kosten bij Belsum. Hoe waar meteen wie? Jij hebt de muziek van George Ezra.
2: Omroep Friesland. Omroep Friesland. 92.12 FM.

0: George Ezra en Anyone For You. Zul je net om hier wijzen, het verjoerd waren. Ze is maar gewoon een hit. Leuk voor de dingen die het vrij had. Lekker in het zwembad of het strand in. Maar een soort mensen maakt hij gewoon on het werk. Gewoon van harten zitten dan in de airco. Maar de oormaat het trogbikkelen in de warmte. Boeten door, soms die zelfs in een kos. En verslaggever Dennis Terpstra wie van de molen in de kosten van Beltsen. En naam daar de temperatuur op mij, Marlies van Wingerden.
1: Hoe is het om maar deze temperatuur in je zat te werken?
2: Voor de medewerkers is het best wel pittig om te werken hier in de kas. Het wordt natuurlijk heel gauw heel heet. En daar proberen we wel zoveel mogelijk rekening mee te houden.
1: Want hoe heet wordt het je dan?
2: Het kan hier wel 45 graden worden, ja.
1: Dat is hartstikke warm. Je houdt er dus rekening mee. Op wat voor manier, hè?
2: Nou, de tropenrooster gaat in. Dus dat houdt in dat we eigenlijk om 6:00 ochtends al beginnen in plaats van 7:00. En we proberen dan gewoon het aardbeienplukken af te krijgen. En als dat klaar is, dan stoppen we en dan gaan we naar huis. Dus ik hoop dat dat rond 11:30, 12:00 wel klaar is hier. En dan de rest gaat dan, komt volgende week wel weer eens wat koeler is.
1: Want hoe warm is dan je smaas?
2: We zijn begonnen met een graad of 20, 25. Ja.
1: En wat zijn de reacties van de mouwwerkers?
2: Nou, de medewerkers zijn er ook eigenlijk wel een beetje aan gewend. Ze weten, wij werken in de kas en het kan warm worden. En die hoor je eigenlijk niet klagen. Nee.
1: Binnen eigenlijk nog oren dingen? Want je past dus de rooster zo aan. Binnen eigenlijk oren dingen die je hem doggen om hier iets werkbaarder te maken?
2: Ja, medewerkers die hebben allemaal een fles water mee de kas in. Ze mogen ook vaker even naar buiten lopen om even een fles water te drinken of eventjes op adem te komen. We lassen ook vaker pauzes in. En als we langer door moeten vanmiddag ook, dan trakteren we ook al op een ijsje om wat verkoeling. Ze dragen ook allemaal een pet. De meesten die dat prettig vinden, ook om een beetje schaduw te creëren. Dat zijn eigenlijk een beetje de manieren. Ja.
1: En ik zei, als kriktekkelman op een heegwerker. Wat wie die doen dan?
2: Ja, die man die was schaduwdoek aan het creëren. Dat hebben we hier ook op het betonpad hangen eigenlijk. Dat zorgt toch voor een beetje verkoeling. Is die man wel een beetje later begonnen. Dat had hij beter vorige week kunnen doen. Maar het is gewoon een klusje wat even tussendoor komt. Ja.
1: Nou, alle biertjes helpen dan vanzelfs. Ja. Bloot er echt spul lezen, werk lezen? Wat nou net die werk in?
2: Ja, er zijn bijvoorbeeld ook onkruid. Er moet wel eens blad ertussen weggehaald worden, zodat de bloemetjes beter zichtbaar worden voor de hommels. Zulke gewaswerkzaamheden, dat blijft nu eigenlijk gewoon liggen. En dat pakken we volgende week weer op.
1: Want ik vreeg je mij echt wel, hoe is het variëerd bij zelfs, die hitte?
2: Die aardbeien die kleuren daardoor heel veel harder. Dus we zullen echt weer een piek gaan krijgen komend weekend daarin. En je merkt ook, je moet ze ook nu in de ochtend plukken. Want vanmiddag dan zijn die aardbeien die worden ook zachter. Dus dan moet je ze ook niet gaan plukken. Heb je sneller deukjes en kwetsbaarheden erin. Dus daar ga je ook dingen in merken. Ja.
1: Dus ze bejeren eigenlijk echt sneller dan?
2: Dat valt op zich wel mee. Maar we houden er wel rekening mee met plukken. Dat we daarom ook bewust vanmiddag niet gaan plukken. Omdat ze dan ook zachter zijn. Dus daardoor houden we de kwaliteit wel zo goed mogelijk.
1: En als we dan naar de komende dagen zuggen. Dan bloot het is echt nog even warm. Hoe zuggen jullie daar nou?
2: We gaan gewoon dan door met de tropenroos als dat nodig is. Volgende week wordt het volgens mij weer wat koeler. Wel meer zon. We doen gewoon wat mogelijk is. En per dag bekijken we hoe we het volgende dag gaan plannen.
0: Een bijdrage weer dat van verslaghouder Dennis Ter.

0: The Box Tops en The Leather. Het is haast Jelvien, dadelijk het regionale nieuws in Kwad, mij Lars de Leeuw.
1: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
2: Wat in telefoon op Bali oppakt toch een aap? Vierde stodie jiddy op de camping en zon Elsen in een vadij?
1: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder. Wij maken de beesten een indruk op dij.
2: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
1: Goeiemiddje at omroepfriesland.nl.
2: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
13: Het is echt nice.
14: Hola, le pongo dos cervezas.
15: Hola, señor. Sí, 2 bier.
13: Voor mij?
11: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
14: Por favor.
15: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws in Kwad, mij Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
8: Goeiemiddag. Bij een ongeluk op de splitting in Drachten is van de morgen een fietser verwoenen rekken. Slachtoffer waard skept toch een taxi en mooi een ambulance de nooit naar het ziekenhuis daar bracht. De splitting water richting het centrum aansletten, maar een flinke file als gevolg. De politie dat onderzoek naar de taandracht van het ongeluk. En in Haas is van de morgen een hutfietser verwoenen rekken naar een botsing met een auto. Dat baarde op de kruising van de Spoorstraat met de Steenhouwerstraat. Het slachtoffer is oerbracht naar het ziekenhuis en de politie dat onderzoek. Ja, het wordt juist meer als 30 graden. En wat is er mooi die warmte lekkerder als een ijsko? Nou, daar weten ze bij het ijsfabriek op Agadiek alles van voorzelfs. Bij het bedrijf wordt in ploerenchasten werken om de vraag voldaan te kennen. Zo het directeur en eigenaar Romke de Jong.
4: Nou, we hebben een heel soort jonge rijnbuiswurkjes, bijna 100, die we heel snel mijn berichtje appen kennen van jongens, het wordt prachtig, waar hoor de rekening bij je mat aan de bak. En dan binnen ze er ik al jaren, we huren ik nog een heel soort buskes bij, want we gaan natuurlijk ook een vloot van buskes waar al die ISK en inkent het hele land. Maar op dit soort dagen, maar we er ik een hoop bijhuren. Ja, en dan is het genoeg ISH, genoeg KRNH, nou die hebben we kleerstien voor dit soort dagen. En dan oeral maar uitzutelen.
8: Edwin de Graaf en Cambuur die gaan nu tot koren. Het contract van de assistenttrainer wordt beëindigen. En voor Cambuur is het zo dat hun toekomstvisies en ambities onvoldoende op elkaar aansluiten. Het is geen geheim dat de Graaf teleurstelt via de onderstelling van de nieuwe trainer Johan Plat. De Graaf via Nevers Verskaterboan. De tas is een keer dat hij Henk de Jong opvolgen mocht, zodra de Jong ophoorde soeën. Technisch manager Lars Lamboy de joeg was de vakker aan Johan Plat dus. Dat had de verhouding in geen goed dien. Maar Henk de Jong, Rick Rijnsma en Dennis Reus binnen de nog wel treien oren assistenten bij Cambuur.
0: Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk in Nieuw Friesland, het waar mij Jan Jonkman, oor een minuut.
6: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
5: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
13: Friesensteen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
21: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
22: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
23: Noe Friesland.
24: Jacob Stelwagen.

0: Verslag jouwer Wendy Kennedy is op Oerl op Skielge, doekt er het Strittheater in en sputs bij de programmeur Thijs Weiland. Het Waarbrug nou, Jan Okman, een goeie met je.
1: Ja, Jacob, ik een goeie met je.
0: Ja, van mij eraf verzezen, eigenlijk. Dus hier stond nou, een koperen ploert krijg. En dat is precies wat het is, nevens mij.
1: Ja, nou ja, die koperen ploert die er van morgen vuttel af bij in. We gaan de temperaturen van morgen om 4 uur, 5, al om de 20 graden heen. En nou, die binnen van morgen om heek vlijnen, richting de 28 graden. Nou al. Ja, en er is koude gierlauw, jongen, van warmte. En we moeten er eerst gewoon van. Nou, ik denk dat Do en ik dat graag in dat advies nemen, want ik weet net was van plan. En dat we dan ook zoeken in Eegmarip, is het al ik zo'n 28 graden, de Pijn en Bonte Bokken zitten al op 30 graden. Laaksem, die heeft nog wat invloed van het frissere Islamarwetter, 26 graden. Nou ja, dan wordt is Brechtem Kwijm, ja, die zit al op 28 graden. En Kwijm weer vanmorgen vol uit een wolkje een spatje rein. Ja, dat klappert ik wel, want met de zuidenwind wordt warme, vochtige, tropische lucht ongeveer. En met een warme boppenlucht, ja, op een kilometer hoogte is 23 graden. En dan met de koperen ploeg erbij, wordt het vanmiddag nog zo'n 29 graden op een waterheiland. Dat zijn 30 tot 33 graden in het eerste en het zuideerste. Nou, uitentros koot er nou eens even wat bewolking over. En dan kijk ik wel zien dat dat van die onwaarswolkjes binnen. Op enkele plakken voor vanmorgen nog eens even een spatje rein krijgen, als op een jouwere. Nou, en dat weer dan ik wel even noffelijk, want dan komen de koperen ploeg er even wat behind. De zuidwestenwind is zwak, heegwindmatig. En het twarrepad van de midden neemt de kommers op een buita. Mogelijk met tonger en windpoesters. Het is een kommers, de omstandigheden binnen er ook goed naar. Het is warm, het is vochtig. De luchtdruk die luidt op zo'n 1000 tretje. Maar ja, de kaart is al maar luidt er ik altijd bij. Dus we moeten het vanmiddag maar even in de gaten houden hoe zich dat ontwikkelt. De kommers op buien die binnen, maar verder dan moeten we het afwachten wat er verder uitkomt. Jong, ik nog wel kommers op een bui, kan ik nog wel eens wat windpoesters inzetten. Maar vannacht wordt het al droog. En het is wel dreig slepen, maar zo'n 20 graden. En in de bebouwing, en werd al angst geen BM stenen in de steden. Dan kan het wel zo'n 4 tot 25 graden wijzen. Dus die horen gewoon de warmte vast.
0: Ja, ongelooflijk. Tot soort temperatuur nachts. Nou ja, dan naar morgen. Ja, dan is er net volle 90. Ja. Want het werd heel warm, wordt het lid natuurlijk. Als je van 20 hoort komen.
1: Nee, maar dat is zeker zo. Maar we zorgen dan morgen, dan hebben we invloed van hege druk. Dat ligt vlak bij ons. En daar gaat de wind om morgen van het zuidwesten naar het westen en later naar het westen. Dan komt de wind, die komt wat over het koudere, nou, IJsselmar en Waadzeewetter. En dan hebben we morgen temperaturen, 5, 26 graden. Nou, altijd nog prima en noffelijk. Bedoel, warmer hoeft het voor de meeste niks net. De zinnen, er dan worden we volop bij en er staat een matige, nou, wind. Een krijgt draaien, maar uit zit dus in fjouwer. Nou, dan is het heel noffelijk om op het wetter te wijzen. Je kunt er volop van geniertje. En in de nacht bloedt het ik droog. En met amper wind dan uit het noordelijke richting waai. Ja, dan hebben we temperaturen om de 15 tot 16 graden. Nou, dan is het wel weer noffelijk sleep.
0: Ja, dat is een stuk beter sleep inderdaad. En dan de dagen erin te beginnen met snijn. Hoe ik het dat al leerde, Jan?
1: Het liep goed, maar het is een heel lang waberen. Maar heb ik een drinkpauze half keer we terug in?
0: Ja, we brengen hier voetballers, wij kunnen wel terugzetten.
1: Oh, oké, dan zetten wij terug. Nou, de vooruitzichten die blauwe eczemers, dat we profiteren snijden en meen ik nog steeds van een hege druk gebied. En dat die zwarken tot er een nat eerstelijke wind komt te staan. Nou, dan hebben we 5, 26 graden op Mendy, op snijden Mendy. Nou, uitentrol wat stapelwolkjes. In de nacht is het zo'n 15, 16 graden. Noffelijk dan. In de stedelijke bebouwing zit wel wat warmer wijzen. En deze hebben we dan gaat de wind al rond naar het zuiden, zuidwesten daar. Hebben we maaskommers op een bui. Hoe daar ik alweer 28 tot 30 graden. Het veld op Nijven brotsig en neer, man. En dat liek het de rest van de week. Heb ik altijd nog het Simmerske water pakken. Nou ja, zageervetsend voor de komende dagen heel gewoon. Manjana, manjana.

0: 24 plus van Gurbe Douwstra voor de leerfavens, wat we toch hoor 24 plus hebben. Snijn, Zwijns, Keersen, het NK 24 plus. Nou, dat kun je het al wijzen. Oerol ziet bekend om de locatie theatervoorstellings, maar ook vooral om het strittheater. Vooral in het dorp West en Midsloan. Juist alle midjes tien zo rol van alles te belibben. Misschien is het te gaan graag verrassen, als op een struim binnen. Verslaggever Wendy Kennedy is op Oerol en doet het strittheater in en spruts met de programmeur ervan. Dat is Thijs Weiland.
1: Wat zijn nou echt typische ontwikkelingen in het straattheater op dit moment? Dan zien we dat ook terug op Oerol.
2: Interdisciplinair vind ik wel. Wat je voorheen, als mensen aan straattheater denken, hebben ze vrij vaak een vrij... Het rigide beeld van wat dat is. En eigenlijk sinds ik het straattheater ben gaan doen, ben ik daar veel breder naar gaan kijken. En ik denk dat je dat merkt volgens dit jaar wat meer dans. Ook nog wel echt dat oude straattheater. Maar zo'n absoluut met dictie, wat eigenlijk een hele productie is met decor. Heel veel straattheater heeft niet per se heel groot decor, wat je echt soort van in 5 minuten kan uitklappen. Nou, dat verandert ook. Dus ik denk dat dat het eigenlijk een veel breder begrip is. Dat mensen die gewend zijn straattheater van vroeger, dat daar heel veel meer dingen onder vallen dan dat ze gewend zijn.
1: Er was een paar jaar geleden een beetje wat gemor over van waren. Ja, het straattheater wordt steeds minder. Hoe kan dat nou? En ja, hoe zit dat precies?
2: Ja, dat is een ontzettend leuk eiland tamtam verhaal. We hebben natuurlijk 2 coronajaren gehad dat er eigenlijk niet echt een fysieke Oereditie was. En toen het eerste jaar, toen het festival weer terug was, toen was er dus geen straattheater. Dat was het enige jaar dat er echt geen straattheater is geweest. En toen is er een idee ontstaan dat wij dat vanuit Oerol soort van, dat we daar afscheid van hadden genomen. Maar dat was puur omdat we geen vergunning kregen van de gemeente daarvoor, met een soort samenscholingsverbod. En het jaar daarna mocht ik als eerste jaar, ben ik het gaan doen, het straattheater. En toen was het nog best wel even dat ik pittige gesprekken heb gehad met ondernemers die zeiden, ja, we vinden het zo zonde dat het weg is. Maar dan mocht ik het goede nieuws brengen dat het gewoon weer terugkwam. En sindsdien is het er ook gewoon weer.
3: Jullie zijn allemaal ook een keer op de wereld gekomen, toch? Weet jullie nog hoe dat ging?
4: Nee.
3: Ja, ik ook. Elke keer is het weer een verrassing voor mij ook. Oké, ik ga mijn best doen. Gaat niet altijd goed.
1: Achter je staat een grote wereldbol. Hoe groot is die ongeveer?
5: 1,70.
1: Ja, en jij gaat er zo op staan?
5: Dat hoop ik. Ga ik proberen.
1: Ja, is het ook spannend iedere keer weer?
5: Een beetje, ja. Ja.
1: En wat is het verhaal wat je graag wil vertellen?
5: Ik wil eigenlijk vooral dat mensen zichzelf een verhaal vertellen. Dus ik doe spontaan interacties met mensen, maar ik vind het leukst het beeld wat de mensen zelf maken. En ik denk, ja, wat zal ik zeggen, de leukste boodschap is, wordt altijd gevraagd van, hey, is dat niet moeilijk? En dan denk ik van, ja, volgens mij is het makkelijker voor mij om in mijn eentje op een wereld te staan, dan dat we met z'n allen een balans moeten houden. Dus ja, het is eigenlijk het verhaal wat de mensen zelf maken.
3: Klaar?
5: Ja.
3: Yes?
6: Ja, ik vind het gewoon leuk bedacht. Super. Ja, ik had het gisteren ook al gezien. Ik vind het geweldig. Ja, hoe verzin je het? Maar dat vind ik met alle acts hier. Hoe verzin je het? Ja, vind ik echt geweldig.
1: Je bent een vervent Oerolganger?
6: Ja, best wel. Ja, ik geniet er ontzettend van. Ja, heerlijk.
1: En dan ook vooral het straattheater of ook andere
6: ook
1: dingen?
6: Het straattheater, maar zeker ook andere dingen. Ja, zeker. Heel veel.
1: Lekker ongeriepen van het strittheater?
7: Ja, absoluut. Ja. Ja, leuk. We rennen hier een beetje om en we suggen wat en we gaan naar wat vaststellingen. Geweldig. Ja,
1: kom je elke keer op Oerol?
7: Nou, soms. Net elke keer. Maar soms wel eens. Ja.
1: Ja, en wat vind jou het leukste om Oerol?
7: Nou, we zijn krek de verschillende mensen die er al hier rondrennen. He, om Satishen is het echt geweldig. Van allerlei verschillende types. Oud en jong en alles. Mijmekoor en ja, hartstikke leuk. Ja, en vaststellingen. Begin ik naar je triaten bijvoorbeeld. Vind ik altijd geweldig. En dat is kindje Rick een hele mooie vaststelling te wijzen. Dus ja.
8: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
9: Oont Ieren Oeren. Nooit Friesland.

0: Het mooie Haas, nou het mooie Leeuwarden. En de Luidwaardhoeken tussendien. En bij de ondergang van Friendship op naar Sijsberum. Ja, steen we hier nou bij het mooie tunneltje.
1: Ja, en dat tunneltje dat moest vernijd worden, Weddel?
0: Nou, vernijd worden, het moest net. Met wie een initiatief vanuit Sijsberum. Dus een tunneltje is altijd Gries en Tjuster. En er is een initiatief west vanuit inwoners van Sijsberum. Die zijn hebben van, goh, op oren plakken in die Waardhoeken is een tunneltje hartstikke mooi pimpt, zeg maar. Dat willen we hier eigenlijk ook graag. En dus vandaar dat we uiteindelijk nou hier staan.
1: Ja, en hoe is dat nou pimpt?
0: Nou, het is fantastisch pimpt. Als het vanuit de Frentje te kant tunnels inkomst, dat is juist eigenlijk een onderwetterwereld, mooi kikkers en dergelijke. Dan ga je door de tunnel heen. En dan is de ene kant is echt richting op de stad Frentje. Dus die gaat door IJsinga en dat gaat door het Keertsen. En eigenlijk waar de stad bekend van is. De andere kant van het tunneltje gaat wat meer door het plattelandsgebied. De blik op Sijsberum, mooie Eolus, hè, de oude piramide, zeg maar, van glazen die er weer, het technisch doelcentrum en landschapselementen hieromheen. Dus op die manier heeft hem nou hartstikke mooi pimpt.
1: Ja, en wat is jouw rol best als wethouder in dit proces?
0: Nou, als wethouder is natuurlijk net echt belutsen inhoudelijk. Gaat het vooral hoe gesprekken met dorpsbelang van, goh, wat binnen plan en hoe kunnen we dat financieel zo goed mogelijk roen krijgen. Nou, uiteindelijk de subsidieverstrekking, wat dan via Uus Dwarp en Wiekenfoens roen is. Nou ja, en natuurlijk de kers op de taart als gezicht naar boeten. Ondanks dat het eigenlijk net zo volle dingen heeft, is dat ik nou de eer heb om het een mooie epenie.
1: Ja, en hoe viel dat?
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En het bijzondere erin is dat Jouke van der Zee, een van de kunstenaars, die, Sienpaak en Beppe, wen vroeger in het huis werd, of naast Uus werd ik opgegroeid ben. Dus op die manier viel de cirkel ik wel weer roen op een of andere manier. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja. En nou, voel mij jullie denk je op. Ik zie heel veel Nederlandse vlaggen, maar hier Friese vlag. Hoe kan dat nou?
0: Ja, dat wil ik niet. Dat moet ik aanstens toch eens even bij de initiatiefnemers losvregen. Want eigenlijk is het best wel een Friese groepje geweest wat het delzetten het en wat het alle jaren heel mooi maken het. Ik heb zelfs de verzintwurger van Graffiti Platform jou het in Geef Friese het verhaal dwam. Dus ik weet net waarom de Nederlandse vlaggen er vooral hingen.
1: En nou zitten we hier al inmiddels al een dik jaloer, het rijk het hier. En ik zie een soort fietsers inderdaad al gebroekmaatje van die tunnel. Waarom is deze tunnel op dit plak nou zo belangrijk?
0: Nou, het is echt een trok in de route, zeg maar, vanuit Frenschiet hier naar de omliggende dwarpen. Dus just ik, nou ja, we steken nou even, er wordt best een hoop gebruik van maken. En ik kies, krijg ik al even vregen van, goh, weet ik hoe volle ongeveer? Nou, dat kon de omwennenden mij net vertellen, maar tussen vier en zes is het eigenlijk een grote komen en gaan van wandelaars, fietsers, rollers, meestal niet met scootmobiel of rolstoel. Dus het is echt een druk verkeerspunt.
1: Zundaps.
0: Sorry?
1: Zundaps.
0: Sundaps, ja, we kwamen ze krijgt hier zelfs een Sundapsje, een mooi klassiek model in het reet, dus ja, fantastisch.
2: Zijn wethouder René de Vries van de gemeente Waardhoeken. De schildering binnenmaken toch keus naar Jouke van der Zee uit Sijsbierum en de stichting Graffiti Platform uit Leeuwarden.
3: Azen bij Omroep Friesland.
2: Dat vier net de bedoeling. Ik snap hem eigenlijk ook net, maar goed. Ik wil graag muziek jij van June Lodge.
3: Oort in oren. Nooi Friesland.

0: Someone Loves You Honey van June Lodge.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Zo, nou meidie. Diana, ja, een goeiemiddag.
1: Gelukkig. Ja, goeiemiddag. Dadelijk komt voor jou roeren. Goeiemiddag. Mooi nieuw van de platenmaatschappij, de nieuwe releases. We hebben daar weer even een greep uit en we litten die wat jaren. Het Benne Ierpelospul in Jester Wierm is Juste Jong uit aanzetten. Vanmiddag is het terug wie Juster al in het Nijs vanwege de warmte. Maar Juste Jong wil die première. En ja, het is altijd een hele organisatie. Maar al die band die dan dat stik spelen matten. Dus daar hebben we het van de middag nog even over. En Anke Stilma, die we nog kennen van het Regio Songfestival, die heeft een nijfeske uitbracht. Liefdesliedjes. En daar wil ik graag een plaat om linken. Dus nou, kom erop, maar die leefde.
2: Ja.
1: Toch?
2: Als het liefdesliedjes heet.
1: Nou, Queen het vast wel een...
2: Ja, vanaf.
1: Love of my life.
2: Ja, die heb ik gisteren al op.
1: Oh, die heeft al op. Leuk. Okay. Ja, weet ik net. De week net. Nee, maar het
2: is... bedoel eigenlijk, dit is nog een feske natuurlijk, dat liefdesliedjes ziet.
1: Ja, ik nog. Van de jazzpolitie. Ja, ja, dat zoen we. Ik nog lang kennen. Nou ja, kom gewoon maar een leuke suggestie. Ja, mensen, help, alles is best.
0: Vast beter idee dan ik. 0620-4-9-9-9-9-9 op de onderwerp. Dank u wel en een soort willen van media.
1: Dank u wel.
0: Dat is hier nu in Friesland met de editie van 9 juni 2026. Graag ooit nog een keer. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Ila.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000... Maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het een maand geleden op slot ging, laat het COA weten. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling eind april op de vlucht, maar werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen voor morgen en zondag aan om een betere CO af te dwingen. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagstoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
9: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
10: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in Menaam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
11: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Muziek met Erik.

goedemiddag en welkom weer bij Muziek met Erik. Live uit Studio Nieuw-Zuid. We begonnen deze keer met Chaka Khan, I'm Every Woman. To Plava Haiti, The Summer in them is Magic. Nou, het is wel een beetje hot, maar ja, we gaan gewoon verder. We hebben de longplaat weer en natuurlijk weer fantastische ladies.

is I. Jawel, de Gunstyle. Jawel, dit was het dan nog weer. Muziek met Erik. Straks veel plezier met Nostalgia. En ik laat je nog achter met Amy McDonald. Mr. Rock'n'Roll. Tot volgende week maar weer.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In heel het land lopen nog meer wegen- en spoorwegprojecten, wegens oplopende kosten en miljardentekorten, vertraging op. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karremans. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 35%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Komt onder meer door de onrustige situatie in de door ebola getroffen provincies. Mensen slaan vaak op de vlucht voor oplaaiend geweld in het gebied. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang in Ter Apel te slapen. Nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand dichtging. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in het Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

en een heel hartelijk welkom terug bij Omroep Zilt, live uit de studio in Harlingen. Nostalgia deel 1, technicus in handen van Erik Klumper, presentator Erik en Karma om de beurt. En ik dacht toen ik dat lijstje maakte, toen was het nog niet zo heet, maar ik denk, zullen we maar Summer in the City doen van de Love & Spoonful? Ooit in 65 opgericht, maar dit liedje was uit 66. En misschien kent u ook wel hun hit van Daydream. En toen in Erik zijn eerste uur was, mama's en de papa's, die hadden het ook over Daydream. Ik denk, ik heb een andere Daydream in mijn lijstje staan. We gaan door met Herman van Veen. De goede man is al 81. Ja, en toen bestond Hilversum 3 nog niet. Maar nu wel.

En Billy Ocean, When the Golden Thread. Dat alles hier bij Omroep Zeeland. Nou, Ben en Carmen staan alweer klaar hier. De Old Fashioned Summer.

0: Alderas. Onze reggae vriend uit Jamaica met Kung Fu Fighting. Het was maar één hitje voor hem. Ja, wat meer heb ik gelezen opgenomen, maar dat was toch niet zo.
1: Er zijn nooit geen hit geweest.
0: Nee, tenminste volgens internet niet. De goede man is al 84, hoe zou het met hem zijn? En Erik, ik had eigenlijk graag Kung Fu Fighting hier gedaan. Ik denk, nou, ik leg zo mijn benen op de tafel. Maar ik weet natuurlijk niet of we door het opperhoofd in Vraneker bekeken worden. Dus ik denk, laat ik dat maar niet doen. Nee, Carl Douglas, jij doet het maar. We gaan naar onze Egyptenaar. Nou ja, Egyptenaar, hij is er geboren. En hij was, dacht ik, 5 of zo, dat hij verhuisde naar Griekenland. Want zijn ouders die hadden in de Suezcrisis in 1957 alles verloren. Dus toen ging hij daar naartoe. Enorme dikke man. En ik zei net tegen Erik, hij heeft proberen af te vallen. Maar toen was zijn stem niks meer. Dus maar weer gauw naar je oude streefgewicht. Wat ga je doen? Oh, zou die het over mij hebben, Erik?
2: Ik denk het wel.
0: Schönes Mädchen aus Arcadia.

Nelson. En als je heel goed hoort, dan zit er een heel bekend liedje tussendoor. Het is weer voorbij, de mooie zomer van Gerard Cox. Nou, Jacques Brel staat klaar.

0: c'est tout.
1: Oh, ben je ineens af? Wil je dat even normaal doen, Jacques? Dat doen we niet. En Erik die zei al, men vergeet niks. Nou ja, ik moet het wel eens opschrijven, want ik vergeet wel eens wat. En zeker wat er zo gebeurt op 19 juni door de eeuwen heen, dat weet ik ook niet allemaal. Maar in 1667 was de tocht naar Chatham. Dat heeft hij vast wel gehad, niet met geschiedenis, met onze Michiel, toch? Bij deze succesvolle Nederlandse aanval op Engeland tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, ja, want toen konden ze er ook wat van, hè, de derde en weet ik veel allemaal wat, wordt een aanzienlijk deel van de Engelse vloot in brand gestoken. En het vlaggenschip van de Engelse vloot, de Royal Charles, wordt buitgemaakt. Onder bevel, jawel, we doen even chauvinistisch, van admiraal Michiel de Ruiter. 1865 in Galveston, Texas, wordt de afschaffing van de slavernij en de vrijheid van alle voormalige slaven in Texas afgekondigd. Die dag wordt in de Verenigde Staten gevierd als, want ik moest eerst denken, hoe moet ik dat uitspreken, Juneteenth. En Juneteenth, dat is een Amerikaanse nationale feestdag die dan wordt gevierd op die 19 juni. En dat is dan een samentrekking van 19 in juni. Vandaar de Juneteenth. Ik denk, oh, nou, wat doe je moeilijk, man. En die dag is ook wel bekend als Freedom Day, Jubilee Day, Liberation Day en Emancipation Day. En herdenkt dus de bevrijding, wat ik net vertelde, van de slaven in de Verenigde Staten. En op 17 juni 2021 tekende president Biden een wet die Juneteenth per direct tot nationale feestdag verklaarde, zodat ambtenaren dan vrij hebben en veel bedrijven zich daar vrijwillig bij aansluiten. Ik heb er niks over gehoord van Trump, wat hij ervan vond. Die zal het wel weer niet goed vinden. Ik zal hem vanavond eens even bellen. 1978 vandaag. Eerste Garfield-strip. Ach, Garfield, die lekkere rode kater. Heerlijk. 2001. Begin van de Nederlandstalige Wikipedia. Dus gewoon het opzoekding. 2017. De Colombiaanse krant El Tiempo maakt bekend dat presentator Derk Bolt samen met zijn cameraman Eugenio Valender op 17 juni zou zijn ontvoerd door de linkse guerrilla-beweging ILN. Ze waren opnames aan het maken voor het televisieprogramma Spoorloos. Misschien herinnert u zich nog, ja, het is ook alweer 9 jaar terug. 2014. Felipe VI volgt Juan Carlos I op als koning van Spanje. Want Juan Carlos, dat was het dus na Franco, die dictator, die had gezegd, jij moet het maar worden. Maar ja, Carlos was ook niet zo'n beste, dus Felipe die heeft hem maar opgevolgd. Ik eindig al, en het is heel snel, met de laatste. In 1964, oprichting van de profvoetbalclub Cambuur. Ja, daar kunnen we natuurlijk niet omheen, of je nou voor Heerenveen bent of Cambuur, maar toen in ieder geval. Wij gaan naar drie dames, Love, José en Patty en Marga. Die waren destijds ook in het programma bij Chef van Oekel van Wallerolala. Maar ze hadden wel meer hits, want dat was dus ook zo. Ik denk, ach, ik doe deze weer eens. You're the greatest lover.

Pizza Cota was het ook, een polka was het met Johan Strauss en co. Nou, wij gaan even door met de volgende, maar even Dwight Yoakam komt er dan.

0: kijken naar zo'n dag. Wat zal dat heerlijk zijn, dat ritme van de regen. Maar ik blijf wel binnen zitten natuurlijk. De Cascades uit 61, ritme van de regen. Nee, Rhythm of the Rain. En wij gaan door naar de Contours. En daar kan je zo heerlijk meebrullen. Dus ik vraag altijd aan Erik, doe alle knoppen dicht, want dan kan ik lekker meebrullen. Do you love me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Ach, de arme ziel mocht me 53 worden, helaas. Een beetje verliefd. Ik houd niet zo van het genre, maar dit vind ik een geweldig lied. Uit 81 al. Het loopt tegen de klok van 3 uur, dus Erik zei, denk je er even aan? Ja, Erik, ik denk daaraan. Het eerste uur van Nostalgia zit erop. Techniek was in handen van Erik Klumpen. Presentatie Erik en Karma om de beurt. En wij gaan de Ruud op Sien Harlingers site met de coasters. Jekke de jek, tot straks. Ja.

0: Don't talk back.
1: Yaggity yak, yaggity yak.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In heel het land lopen nog meer wegen- en spoorwegprojecten, wegens oplopende kosten en miljardentekorten, vertraging op. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd, voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karremans. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden, een stijging van 35%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Komt onder meer door de onrustige situatie in de door ebola getroffen provincies. Mensen slaan vaak op de vlucht voor online geweld in het gebied. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang in Ter Apel te slapen. Nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand dichtging. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in het Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

0: uur alweer van Nostalgia van vrijdag 19 juni, aflevering 982. En we waren begonnen met The Monkees, I'm Believing. En dan de conferentie deze week, Henk Elzink en Harm met het harpie.
1: Goedenavond, dames en heren. Mag ik me van u voorstellen? Mijn naam is Harm met het harpje. Boeps. Ik kom vanavond voor u enkele volksliedjes zingen. Oud-Hollandse volksliedjes met eigen harpbegeleiding. Op een goed ogenblikje zag ik toch dit harpje staan in een aardig antiek zaakje op de Brouwersgracht. Ik was er al steeds voorbij gekomen met mijn vriend Eugène. Ja, Eugène is mijn vriend, vrouw. En ik had dat steeds aan Eugène gevraagd. Eugène, geef me dat harpje nou van je, hè? En zegt die, nee, Harm, dat kan niet, dat is veel te prijzig. De krent. Nou, ik bleef natuurlijk maar doorzeuren, dat voelt u wel. En op den duur zei hij tegen me, nou goed, Harmtje, dan krijg je het van me, maar dan krijg je niets voor je moederdag. Nou, toen had ik het, hè? Maar goed. En ondertussen, ik had toch al op mijn harpje gestudeerd en diverse liedjes opgedoken uit diverse bundeltjes. En het eerste liedje wat ik vanavond voor u wil gaan vertolken is een liedje uit 1717. Ik heb dit liedje opgedoken uit een bundeltje van Johanna de Dame. En dit liedje gaat over een edelman. Het is dus als het ware een liedje over de edelman uit 1717. Daar gaan we. Geluidje, hè? Er

Hoe droevig was zijn eenzaam land. Joch, heet was in de meeën. Joch, heet was in de meeën. Oeps. Dat woeps is er aardig bij, hè? Ja, dat heb ik er zelf bij gemaakt, hoor. Dat was niet van Johanna, hoor. Johanna was nog niet zo woeps in die tijd. Oh, ik vind het zo. Ik ben de hele tijd met vakantie geweest, weet u wel. Alleen, hoor, Eugène is thuis gebleven. Ja, hij is thuis gebleven. Hij moest oppassen thuis op de poezen op opoe. Die wonen bij ons in. Ik kom vanmorgen thuis met de Sartre. Ik zeg, Eugène, hoe is het gegaan? Hij zegt, nou joh, de poes is dood. Ik zeg, een gat. Hij zegt, ja, de poes is dood. Ik zeg, joh, wat zeg je dat nou toch abrupt? En wat zeg je dat ondiplomatisch? Hij is altijd zo hard, dus ja. Hè? Hij is zo hard. Hij zegt, hoe bedoel je dat nou, Harm? Zegt hij. Ik zeg, joh, als de poes dood is, dan moet je zo'n bericht voorbereiden. Dan vertel je bijvoorbeeld van, ik was met mijn jojootje op het balkon aan het spelen. Ja, want dat doet hij wel eens, hè? En toen sprong de poes ernaar. En toen is hij van het balkon afgevallen. Ik zeg, zo zeg je dat dan bijvoorbeeld, hè? Hij zegt, goed, ik zal eraan denken, Harm. Ik zeg, hoe is het met opoe gegaan? Zegt hij, nou, Harm, ik was met mijn jojootje op... Maar goed. The show must go on, zeggen ze ons meteen, hè? Gaan we over tot het tweede coupletje van dezelfde edelman uit 1717.

in de meeën. Jochee, het was in de meeën. Woeps. Weer mijn poeps erbij gedaan, hè? Ja, dat hou ik erin, hoor. Dat kan ik u wel zeggen. Daar heb ik zoveel succes mee, het land ook, hè. Ik treed ook veel in de provincie op, hè. Uitsluitend besloten clubs, hoor. Ja, laatst waren we nog in Tiel. Ja, daar ook al. Wij waren dan in Tiel geweest. Wat denkt u? Een enorme aanrijding gehad. Ja, verschrikkelijk, hoor. U lachte nog, maar het was verschrikkelijk. Het was Eugène's schuld. Hij reed door het rode stoplicht. Wij staan op dat kruispunt, een beetje confuus van de klap, hè. Nou, komt die chauffeur, komt uit die truck zetten, hè, waar we tegen aangereden waren. En die begint daar tegen een kleine Eugène uit te vallen. Ik werd ineens zo vals toen ik dat hoorde van die man, hè. Ik ben naar hem toegegaan. Ik heb die man recht in zijn ogen gekeken. Het waren blauwe. En ik heb alleen maar tegen hem gezegd... Oh. Nou, u begrijpt, daar had hij niet van terug, hè? Och ja, oh, later is de politie er nog bij gekomen. Zo'n wit volkswagentje, weet u wel. Twee van die witte jongens met die witte helmpjes op. Oh, want het was zo aardig. Die riepen ons al van verre. Ja hoor. En toen vroeg die ene, die vroeg aan me. Hij zegt, meneer, hoe heet u? Ik zeg, Harm. Hij zegt, waar woont u? Ik zeg, Zuid-Zeeland, meneer. Hij zegt, mannelijk geslacht. Ik zeg, ja, dat wel, maar niet fanatiek. En toen moest hij zo blozen, die dikkerd, hè? Ja, maar dat stond wel erg bij het wit van de helm, hoor. Ja, daar gaan we weer, hoor. Die edelman gewon al dus een aantal knappe zonen. Die allemaal, wat was dat knus, in het stamslot gingen wonen. De een kon koken, weet u wel, en nieuwe vaandels breien. En van die man nu stam ik af. Nou even allemaal vraag, ja? Joeg hé, het was in de meeën. Joeg hé, het was in de meeën. Ja!

de wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Johnny Lyon. Ooit voorman van de Jumping Jewels geweest, hè? Want ze zongen en ze speelden samen. Sofietje uit de 1970 alweer. Country. Dan denk je Johnny Cash. En dan vind ik die heerlijke, dat lied uit de gevangenis van San Quentin.
1: Here it is again, San Quentin, just for you.

The Lonely. 1960 was dat alweer. En wij gaan door met Ben Kluwer. Der Jongen. Mit Herr Mundharmonika. Speel maar weer.

0: dat las. Want Erik die doet altijd even zijn plaatjes natuurlijk doorgeven. Want anders hebben we natuurlijk dezelfde. Ik ken Blijf Af van Billy. Billy is van mij. Dat wou ik je even zeggen, Erik. Maar je weet, dat is een geintje. Billy van Wils uit 1961. Origineel was trouwens van de Stringalongs, hè? Dat wou ik even zeggen. En Lucille Starr, ik vind dat geweldig. En dan denk ik, Elvis, sorry. Nee hoor, niet voor mij. Heerlijk Wooden Heart. Erik, weer duizendmaal dank. We hebben nog een paar wetenswaardigheden die geboren zijn op 19 juni. Wie zijn overleden? En uiteraard de temperaturen natuurlijk. Geboren. 1942, Jos Brink, Nederlands hoorspelacteur en gewoon acteur, cabaretier, musicalster en producent, columnist, schrijver, predikant, radio- en televisiepresentator. Hij is overleden in 2007. Zou misschien de kantine iets zachter kunnen praten? Dank u. 1945, geboren, Radovan Karadzic, Bosnisch-Servisch psychiater. En die man was een psychiater. In die oorlog in Joegoslavië. Psychiater, loop even heen. Dichter, alternatief genezer ook nog. Politicus. En door het Joegoslavië-tribunaal berecht wegens oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. En ten tijde van deze oorlog was hij de leider van de Servische Republiek van Bosnië en Herzegovina. Nou, dan weet u dat weer even. 1945 geboren. Aung San Suu Kyi. Burmees mensenrechtenactivisten en politica. 1947 geboren, Salman Rushdie, Brits schrijver. Hij werd beroemd door zijn roman The Satanic Verses, oftewel De Duivelsverse. Weet u dat nog, van die tijd? Vast wel. Op 14 februari 1989 sprak de Iraans geestelijk moslimleider Khomeini vanwege De Duivelsverse op Radio Teheran een fatwa uit, waardoor islamieten wereldwijd de opdracht kregen hem te doden. Aardig, niet? Trouwens, Poetin is ook weer bezig geweest. Die had weer iemand in Polen om zeep geholpen. Het is tijd dat ik eens een keer met al die mannen ga praten en dan doe ik het zweepje erover. 1954 geboren, Kathleen Turner, Amerikaanse actrice. En, Erik, was dat nou bij jou of bij mij? Van When the Going Gets Tough van Billy Ocean. Nee, dat was bij mij,
1: ja,
0: mijn eerste.
1: Jou,
0: ja, en dat lied dat kwam uit Romancing the Stone. Uit een Amerikaanse avonturenfilm uit 84. En dat was weer een vervolg op Jewel the Nile. En daar zat Kathleen Turner in en Michael Douglas en Danny DeVito. Ik vond de clip zo leuk. Ja, echt geweldig. Ik heb het hier al getypt. De soundtrack omvatte de hit When the Going Gets Tough. The Tough Gets Going. Van Billy Ocean. Ja, en ze deden zelf ook mee. Hè? Ze wou eerst niet, maar daarna deden ze wel mee. En de laatste die geboren is, want er zijn straks nog mensen die overleden zijn, in 1964 geboren, Boris Johnson, Brits politicus. Ik heb eigenlijk nooit meer wat van die man gehoord. En er zijn er nog wat overleden. In 1934 was dat Bernard van Lippe, 61, de vader van prins Bernard. En prins Bernard, dat is weer de opa van Willem-Alexander. Maar die zijn vader is toen overleden. 2016 overleden, Guts Georg, 77, Duits acteur. En Georg speelde onder meer het hoofdpersonage, ja, ik vond hem geweldig, als Horst Szymanski in de Duitse krimiserie Tatort. En ook in de spin-off. En hij werd eigenlijk destijds, heb ik gehoord, niet zo goed ontvangen, want hij was wars van alle regeltjes en deed precies wat hij wou. En hij was ook destijds de meest populaire Tatort-commissaris, dus aan het eind kwam het nog goed. 2020 overleven, Carlos Ruiz Zafón, 55, Spaans schrijver. Hij werd wereldwijd bekend door de publicatie in 2001 van zijn romans La Sombra del Viento, oftewel De Schaduw van de Wind. Nou, dat was toen zo van, ze zeiden, dat boek moet je doen. Een pil van heb ik jou daar. Ik vond alleen de laatste 18 bladzijden vond ik geweldig. En verder vond ik er geen hol aan. 2022. Ach Erik. Wim Dik. 83 geworden. Hij is dan overleden. Nederlands politicus en bestuurder. Bij het grote publiek was hij vooral bekend als de voorzitter van de raad van bestuur van de PTT. later KPN. Ik heb hem naast de Stube vroeger, hè, de Weinstube hier, hebben wij een telefoonwinkel gehad.
1: Ja.
0: En daar kwam hij toen iets openen.
1: Oh.
0: En hij was zo gewoon en leuk en ik mocht hem interviewen. Maar er liepen van die ballen eromheen, liepen er rond. Ja, toen was ik niet zo netjes nog. Dus wilt u misschien ook een betterbal? Ik zei, nou, er lopen hier genoeg ballen rond. Nee, dank u wel. Ja, die man stond erbij, dus die moest lachen. Dat vond ik wel leuk. 2024 overleden. Jan Kramer, 84 geworden. Nederlands schrijver en beeldend kunstenaar. En hij is vooral bekend van de roman Ik, Jan Kramer uit 64. We eindigen weer met de temperaturen. De laatste minimumtemperatuur in de beeld. Op deze dag. 1923, de laagste, hè? 0,8. En in de kooi, ook in 1923... 0,3 onder 0. Maar de hoogste temperatuur in de beeld was in 2000. 33,5. Boven 0 dan natuurlijk. En in Eindhoven in 2000. 33,9. Hoe zou ze het daar hebben in het midden en in het zuiden, Erik? Wat denk je? Heet?
1: Gewoon koel houden.
0: Gewoon koel houden.
1: Ja.
0: Nou, er komt vanavond geloof ik aardig wat regen voor.
1: Ja,
0: hen aan.
1: Vannacht.
0: Oh, bij hun ook vannacht?
1: Nou, hier in ieder geval wel.
0: Ja, nou ja. Ze doen het maar mee. Wij komen er meestal nog genader af. Erik, dit waren weer een paar wetenswaardigheden. Wie staat klaar? Onze vriendin, 80 jaar, Dolly Parton. En die heeft iets, misschien werken van 9 tot 5?

Boudewijn de Groot, Avond, jawel. Nummertje 3 gestaan in de top 2000. Nou, door met de volgende maar even. Elvis Presley, Kiss Me Quick.

0: mantovani met groene blaadjes. Zijn wij ook nog groene blaadjes?
1: Nou, ongeveer.
0: Nee, jij Dirk?
2: Nee.
1: Een verdord blaadje.
0: Ja. Nou, Erik. Ja. Nou ga je te buiten, hè? Een verdord blaadje. Kom op, ik ben nog 18. Nee, we zitten hier even te... We zitten even te gek jagen. Mantovani, ik zal nou even goed doen. Greensleeves, maar het is met recht een rustpunt. En onze broertjes uit Amerika, de Everly's, die staan klaar. En gisteren was mijn grote liefdejarig. Ja, sinds 1962. Ik heb hem één keer mogen ontmoeten. Oh, wat was dat heerlijk. Die heeft dit liedje geschreven. The Wings of a Nightingale.

Alan Jackson was het ook eens even. En Wanted. Oké, we hebben er nog een paar vandaag. Zit het shoes ook alweer? Na na na na. Van 1967 al.

En de spot niks met Anna Paula. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van 2 uurtjes nostalgia. Volgende week vrijdag om 2 uur melden we ons weer. Straks na 4 uur de Zilte Vrijdag met Josje Kuiper. En om 6 uur Tech Heavens Café, daar kan je ook nog wel luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Maak wat van. Ondanks de warmte, gewoon cool bij me. Tot volgende week.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Vanwege oplopende kosten en miljarden tekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
5: 3:58 op deze vrijdagmiddag. Welkom bij een nieuwe Zilte Vrijdag. Ja, mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur neem ik je mee richting het weekend en sluit ik de werkweek met je af. Dan doen we tussen 4 en 5 met het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. Verder, het dames junioren kaatsen is vandaag in Bolzwart. Henk en Peenjes is ook op deze tropische dag en namens Omroep Zilt bij. Zometeen gaan we met hem voorbeschouwen rond 4:45. En om 5:00 gaat echt het kaatsen daarover starten. Dus ook tussen 5 en 6 krijgen we verslagen vanuit Bolzwart met Henk en Peenjes. Verder ook het weekend weerbericht met Matthijs Kassies. En ook ga ik nieuwe muziek van Taylor Swift aan je voorstellen. Verder fijne muziek voor deze tropische vrijdagmiddag. En dan kan je met één plaat beginnen. En dat is Bryan Adams en Summer of 69.

is voorbij, het weekend komt eraan. Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper. Yeah.

Alex Warren, Fever Dream hoorde je. Maakt het bijna 4:10 op deze tropische, mag ik wel zeggen, vrijdagmiddag. Is het tijd om nu bij te praten over het nieuws van afgelopen week uit de regio. Als je straks over de nieuwe Waddenpromenade loopt, kom je Poekie tegen. Het zeehondje is de beste vriend van Doekie. Dat bedachten leerlingen van IKC Het Wad in Harlingen. De Waddenpromenade komt er heel anders uit te zien daar in Harlingen. Het moet vooral een fijnere plek om te verblijven worden. Het gebied wordt groener, maar je ziet ook echte Harlingen elementen dan terug. Zoals 5 zeehonden en 2 bruinvissen met een naam en een verhaal. Die zijn bedacht door Jesse, JD en Femme uit groep 1 en 2. Tijn, Bente en Sophie uit groep 7. En Melin uit groep 8. Allemaal leerlingen dus van IKC Het Wad uit Harlingen. De hele school mocht namen bedenken. De jury koos Mare, Luna, Poekie, Blueberry, Alando, Dumpling en Ricky als de mooiste. En dan zullen zij en het verhaal bij hun namen vereeuwigd worden op de promenade. En 3 van hen, die kan je nu al bekijken. Dan gaan we naar Vlieland, want de nieuwe wethouders Stefan van Keizerswaard en Corrie Ponne zijn geïnstalleerd op Vlieland. Maandag 29 juni wordt het nieuwe coalitieakkoord in de gemeenteraad besproken. Coalitiepartijen Nieuw Liberaal Vlieland, GroenWit en Algemeen Blank Vlieland hebben een coalitieakkoord opgesteld voor de raadsperiode 2026 tot 2030 met als titel Samen voor een veerkrachtig Vlieland. De coalitiepartijen hebben 7 van de 9 zetels in de gemeenteraad. Dus die meerderheid, die hebben ze zeker. Dan de Harlinger Willem de Graaf. Hij wordt volgende week beëdigd als statenlid. Het oud-raadslid van de PvdA gaat voor die partij de provinciale politiek in. De Graaf neemt de zetel van Jaap Stalenburg in, want hij moet de Staten verlaten volgende week. De PvdA is al bekend met de provinciale politiek. Afgelopen 1,5 jaar zat hij in de gemeenteraad van Harlingen, maar daarvoor was hij al commissielid in de Staten. En ook was hij voorzitter van het PvdA Harlingen. Tot zover het nieuws uit de regio. Meer nieuws vind je via onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Ja, op deze vrijdagmiddag 19 juni is het de eerste tropische dag van het jaar. En dan moet je ook zomerse muziek draaien zoals deze. Rolf Sanchez, dit is Incredible bij Zilt.

0: voor mij.
1: Rob Sanchez, Kerstkos Amsterdam en Incredible hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Ja, geen traditionele sportdag, maar survival run vol water, modder en hindernissen. Leerlingen uit groep 5 tot en met 8 van basisscholen in de Waterhoeken deden deze week mee aan het jaarlijkse evenement. Verslaggever Jesse van Wieren was er namens Omroep Zilt bij.
2: Nou, heel lang geleden, toen begonnen ze wel met een reguliere sportdag. Toen op een gegeven moment dachten we van, hey, we moeten een keer een ander jasje geven. En laten we een keer survival proberen. En dat viel gewoon zo goed in de smaak. En met dit mooie weer en lekker in het water en modder. En vandaar dat we het eigenlijk nog steeds de survival run noemen.
3: Ja, ik hoorde nu al de zevende editie. Ik kan me voorstellen dat de kinderen daar ook heel enthousiast op reageren. Ja, wat is meestal de reactie als ze horen dat er weer een survival run aankomt?
2: Ja, kinderen kijken hier echt gewoon al heel lang naar uit. En je ziet gewoon echt aan de gezichten van de kinderen al van, oh, we hebben er zo zin in. En je hoort het ook van, oh, dit is zo leuk en dit onderdeel was leuk en dat. Dus ja, het is wel echt een spetterend einde van hun schooljaar op deze manier.
3: Er wordt veel gesproken over meer bewegen onder jongeren. En jongeren bewegen steeds minder. Is zo'n sportdag vooral dan een leuke activiteit of zit er nog een achterliggende boodschap achter?
2: Nou, wij vanuit Sport Friesland proberen wel echt ons enthousiasme ook over te brengen van hoe lekker bewegen is en buiten met z'n allen. Dus die boodschap proberen wij wel echt aan ze mee te geven. En ze kennen ons natuurlijk, wij geven de gymlessen op alle scholen hier. Dus ja, hopelijk brengen we die enthousiasme van ons echt op hun over.
3: En uiteindelijk de zevende keer, dat is een teken dat het goed gaat. Komen er ook meer reedities aan?
2: Ja, eigenlijk willen we dit elk jaar wel weer laten terugkomen.
3: Ja. En wat moet zo'n dag volgens jullie opleveren als de kinderen straks allemaal naar huis gaan en helemaal onder de drek zitten?
2: Nou, inderdaad, kinderen onder de drek, dat willen we graag zien. Maar ook vooral die grote glimlach en een heerlijke ochtendbeweging, dat is wat we vooral graag willen zien.
1: Ja, en van de survival run gaan we naar de fietstunnel in Vraneker, want de fietstunnel onder de Gert Wetsterdiek in Vraneker is weer open. De fietstunnel heeft een flinke make-over gekregen en een nieuwe naam. De tunnel heet vanaf nu het Kluun-tunneltje.
4: We hebben hier bij het tunneltje onder de A30 van het mooie Haas naar het mooie Leeuwarden en de Luidwaardhoeken tussen dien. En bij de ondergang van Frenschiet op naar Sijsberum steen we hier nou bij het mooie tunneltje.
5: Ja, en dat tunneltje dat moest vernijd worden, Weddel?
4: Nou, vernijd worden, het moest net, maar het was een initiatief vanuit Sijsberum. Zo'n tunneltje is altijd Gries en Chester. En er is een initiatief geweest vanuit inwoners van Sijsberum. Die zijn hebben van, goh, op andere plakken in Waardhoeken is een tunneltje hartstikke mooi pimpt, zeg maar. Dat willen we hier eigenlijk ook graag. En dus vandaar dat we uiteindelijk nou hier staan.
5: Ja, en hoe is dat nou pimpt?
4: Nou, het is fantastisch, Pint. Als we nu de Frenchie te kant tunneltje inkomst, dat is juist eigenlijk een onderwetterwereld, mooi kikkers en dergelijke. Dan gist door de tunnel heen en dan is de ene kant is echt richting op de stad Frenchie. Dus die gaat door IJsinga en dat gaat door het Keertsen en eigenlijk waar de stad bekend van is. De andere kant van het tunneltje gaat wat meer door het plattelandsgebied. De blik op Sijsberum, mooi Aeolus, hè, de oude piramides is maar van glazen die er weer, het technisch doelcentrum en landschapselementen hieromheen. Dus op die manier hebben ze hem nou hartstikke mooi pimpt.
5: En nou hingen de vlaggen voor de namen, dus misschien mag je het nou nog net allemaal zitten, maar hoe heet die nou eigenlijk? Nou,
6: het is het Kluun-tunneltje. Je wordt maar de 11 stedentocht op het ijs, maar zie je terug Kluun, dus dat is rennen op Redens, dat is letterlijk Kluun. Meestal laten dan steken op het vlierkleed. Dan komen ze van Haas, van mijn linkerkant, met het tunneltje en aan de overkant van de tunnel weer op het water om in Frenzen te komen, op het ijs.
5: En Grutskop, als jij dat zo steen, joh?
6: Ja, ik vind het heel leuk. Ja, mooi dat het ik worm is.
1: Ja? Ja. Ja, tot zover de reportages. Minieuws vind je via omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Nu Michael Jackson, dit is Black or White.

Ricky Martin en Livin' La Vida Loca hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Ja, ik zei het al, het is tropisch weer vandaag. Heb je natuurlijk zelf ook al allemaal gemerkt. Dus daarom extra veel zomermuziek tussen 4 en 6 in Zilte vrijdag. Zometeen, dan hoor je hoe lang deze tropische temperaturen gaan duren van weerman Matthijs Cassis. Maar nu is Agda de Munnik. Dit is het regen zonnestralen bij Zilt in Zilte vrijdag.

0: Zilte vrijdagmiddag voor op Zilt. Zilte vrijdag luister naar. En Enrique Iglesias, Can You Hear Me, hoorde je? Maakt het 3:05 tijd voor het weerbericht. Vanavond en vannacht is er kans op een stevige onweersbui. Het koelt niet verder af dan 18 tot 20 graden. Dus weer een echte plaknacht. Morgenochtend vroeg valt er nog een laatste bui. Daarna blijft het droog en hebben we zondag weer. Met een naar het noorden draaiende wind wordt het maximaal 27 graden. Onder invloed van hoogdrukgebied staat er zondag en maandag een noordoostenwind. Met zon, wolken en plaatselijke bui houdt de warmte aan. Met overdag 24 tot 27 graden. In de nachten ongeveer 15 graden.
1: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: Nu even Jackie Davigetta en Another Life.

0: let me go.
1: Miley Cyrus, Dua Lipa en Prisoner hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Nou, dan nu is het tijd om nieuwe muziek aan je voor te stellen. Deze week nieuwe muziek van Taylor Swift. Zij heeft eigenlijk geen introductie meer nodig. Met meer dan 100 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify behoort Taylor Swift tot de absolute top van de vrouwelijke artiesten. In het afgelopen jaar al scoorde ze hits met The Fate of Ophelia, Opa Light en Elizabeth Taylor. En ze is nog lang niet klaar, want ze brengt allemaal weer nieuwe muziek uit. Zo ook, nu komt ze weer met een nieuwe track. En daar gaat ze wel een hele andere kant mee op. Ze zoekt echt de country kant op en dat is niet zomaar. Want Taylor Swift heeft het nummer namelijk geschreven als titelsong van de nieuwe Toy Story film Toy Story 5. Dat we nu horen bij Omroep Zilte nieuwe van Taylor Swift. I knew it and I knew you.

Nieuwe muziek van Taylor Swift, I Knew It and I Knew You, hoorde je bij Om op Zilt in Zilte vrijdag. En zometeen ga ik met Henk en Pinjes voorbeschouwen op het Dames Juniorenkaatsen in Boswart. Dat vanaf 5 uur gaat beginnen, waar natuurlijk ook vanuit Om op Zilt bij zijn. Verder ook zomerse muziek op deze vrijdagmiddag. Maar zometeen kwartien in de Waves, Walking on Sunshine is voor je onderweg. Nu is de Commoners, dit is Don't Leave Me This Way.

Staat heeft een extra maximumsnelheid opgelegd in het Schuitengat. Na een verrassende uitspraak van het gerechtshof deze week was ineens weer onduidelijk hoe snel daar gevaren mag worden. Op de vroege ochtend van 21 oktober 2022 voerde de Tiger met 55 km per uur het Schuitengat in. Van de andere kant kwam watertaxi Stormloper met 29,3 km per uur. Toen de twee schepen in aanvaring kwamen, voeren ze beide te hard. Dat vindt Rijkswaterstaat later het onderzoek voor de veiligheid tenminste. Nou, hoe zit dat nu? Het is nu ook zo dat er dus gewoon 20 km per uur gevaren mag worden. Er wordt ondertussen ook gewerkt aan een nieuw verkeersbesluit om dat ook in de wet te zetten. Daarin staat de vaarregels vastgelegd en moet straks definitief duidelijk zijn. De maximumsnelheid in een Schuitengat is gewoon 20 km per uur. En dan nog meer nieuws, want ja, het is vandaag gewoon bloedheet, dat kan je wel stellen. En zo heet dat het weer een weerrecord heeft opgeleverd. Want nooit eerder werd op 9 juni in Friesland zo'n hoge temperatuur gemeten als vandaag. En dat is dan op een bepaalde aantal plekken. Er zijn een aantal weerstations hier in Friesland. Ik ga bijvoorbeeld om Leeuwarden. Daar is het vandaag 31,4 graden geworden. In 2000 was het vorige record. Toen werd het 31,2 graden op deze datum. Even kijken. Voor de rest ook nog in onze regio een record gebroken. Want in Horen op de Schelling kwam het kwik vandaag tot 28 graden. En daar was het record 27,4 graden. Ook uit het jaar 2000. Op Vlieland, daar is het gewoon lekker cool. Nou ja, cool. Relatief cool. Want daar is het lokale record van 29,3 graden vandaag nog niet verbroken. Maar ja, we hebben nog een tijdje, want dat zomerse, dat tropische weer zet nog wel even door. Dus waarschijnlijk daar ook natuurlijk gewoon weer komende weken weer records en ook hier in de regio. Blijven we allemaal volgen hier bij Omroep Zilt. En ja, en omdat het zo heet is, ja, ik dacht ook maar even wat zomerse muziek draaien hier op de radio bij Omroep Zilt. 6:06 op deze vrijdagmiddag. Hoor je nu Cortina and the Waves. Dit is Walking on Sunshine bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag.

Katrina and the Waves, Walking on Sunshine hoor je bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag. Deze zondag vrijdagmiddag. Nogal tropische vrijdagmiddag. Zijn we erbij hoor, tot 6 uur is dit dus Zilte Vrijdag met zometeen. Na het nieuws van 5 uur onder andere de dames junioren kaatsen. Het is vandaag in Boswart. Henke Peenje schakelen we zometeen mee. Verder ook het weekendweerbericht met Matthijs Cassis. En nog de uitgaansagenda en verder heel veel zomerse muziek op de radio. Dus blijf vooral luisteren naar Omroep Zilt. Voor het laatste nieuws ook uit de regio. Dat allemaal zometeen en nog veel meer na het nieuws van 5 uur.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Wil. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud, daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
4: 5 uur geweest, het weekend is begonnen. We beginnen zoals altijd met Zilte Vrijdag. Een hele goede middag, mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur ben ik bij je. Met tussen 5 en 6 het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En het dames junior kaatsen is vandaag in Bolsward. Henk en Peenjes is er namens Omroep Zilt bij en zometeen schakel ik met hem. Verder ook het weekendweerbericht met Matthijs Cassis en de uitgaansagenda. En verder ook nog fijne muziek voor de vrijdagmiddag. Beetje in zomerse stijl met nieuw Wham, dit is Club Tropicana.

0: De Bouwzaal en Magnetic hoor je bij Omroep Zeelt in Zeelte vrijdag. Op deze tropische vrijdagmiddag zijn we ook bij het kaatsen. Dames junioren kaatsen in Bolsward. Er is voor ons Henk en Penius. Goedemiddag Henk, is het daar een beetje uit te houden?
1: Ja, een beetje wien op een regen, Josje. Sinds je erbij en dan is het prima uit te houden. Het is goed. Een kwestie van goed eten en drinken blauw hier in de Bolsward. Maar dit windje erbij, wat we op dit moment is het heerlijk om hier te wijzen. Nou, je hebt het keertje in de Bolsward. En dan valt het eigenlijk nog wel wat mooi. Maar de temperatuur, maar het is natuurlijk voor de vrouw behoorlijk warm om te kiezen. Ja, 6 per toer op de lijst. 12 pools van 3 per toer. En de nummers 1, 2, 4 en 5 binnen los. Tessa Westra, Marcia Broersma. Jelde Koopmans, Manouk Skaringa, Wieke Skaap en Sophie Kroondijk. Ja, daar is het op dit moment wie het eerst in de week. Dan wordt het saaist waar in het voordeel van Pedro van Tessa Westra. Ja, en die pakken dus ik dat bordje. Daarmee wordt het dus spullen met dingen eerst. Hier, en vervolgens is het correct op. Dus voor jou saaist is het een voorslag van Tessa. En dat betekent derde in ieder geval alweer spullen gelijk aan de Telegraaf. Dus nummers 4 en 5. Elbrecht Kooistra, Brecht Reinema, Britt Joustra, Jim Venner Koster, Jelle Hiemstra en Marcin van de Goot. Beide wedstrijden, of alle wedstrijden in ieder geval in de pool, beginnen op eerste gliek. En dat betekent dus dat ik daar al spullen met eerst om. De Telegraaf hing het hier in Bolsward.
0: Henk, dankjewel. Komen zometeen bij jou terug. Tussen 5 en 6 dus ook het kaatsen vanuit Bolsward met de dames junioren. Verder zometeen een terugblik op het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En deze middag, ja, je kan niet onderuit. Zomerse muziek hier bij Omroep Zeelt in Zeelte Vrijdag. Maar nu Rob de Nijs, dit is het Wet Zomer.

Rob de Nijs, het werd zomer, hoorde je bij Omroep Zilt in Zilt vrijdag. Kwart over vijf op deze vrijdagmiddag, tijd om je bij te praten over het nieuws van de afgelopen week uit de regio. Als je straks over de nieuwe Waddenpromenade loopt, kom je Poekie tegen. Het zeehondje is de beste vriend van Doekie. Dat bedachten leerlingen van IKC het Wad in Harlingen. De Waddenpromenade komt er heel anders uit te zien daar. Het moet vooral een fijnere plek om te verblijven worden. En het gebied wordt groener, maar je ziet ook echt Harlingen elementen dan terug. Zoals 5 zeehonden en 2 bruinvissen met een naam en een verhaal. En die zijn bedacht door Jesse, JD en Femme uit groep 1 en 2. Tijn, Bent en Sophie uit groep 7 en Melin uit groep 8. Allemaal leerlingen van IKC het Wad. De hele school mocht namen bedenken. Een jury kozen Mare, Luna, Poekie, Blueberry, Aliando, Dumpling en Ricky als de mooiste namen. En dan zullen zij en het verhaal bij hun namen vereeuwigd worden op de promenade in Harlingen. 3 van hen kan je nu al bekijken. En dan gaan we naar Vlieland, want nieuwe wethouders Stefan van Keizerswaard en Corrie Ponne zijn geïnstalleerd op Vlieland. Op maandag 29 juni wordt het nieuwe coalitieakkoord in de gemeenteraad besproken. Coalitiepartijen Nieuw Liberaal Vlieland, GroenWit en Algemeen Belang Vlieland hebben het coalitieakkoord opgesteld voor de raadsperiode 2026 tot 2030. Met als titel Samen voor een veerkrachtig Vlieland. De coalitiepartijen hebben 7 van de 9 zetels in de gemeenteraad. Dan Harlinger Willem de Graaf wordt volgende week beëdigd als statenlid. Het oud-raadslid van de PvdA gaat voor die partij de provinciale politiek in. De Graaf neemt de zetel van Jaap Stalenburg in, want hij moet de Staten verlaten volgende week. De PvdA is al bekend met de provinciale politiek. Afgelopen anderhalf jaar zat hij in de gemeenteraad van Harlingen. Maar daarvoor was hij al commissielid in de Staten. Ook was hij voorzitter van PvdA Harlingen. Ja, dat was over het nieuws uit de regio. Meer nieuws vind je via onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Het is de vrijdagmiddag van Omroep Zilt met Zilt de Vrijdag. Zometeen naar het dames junioren kaatsen in Bolsward. Nu is Gavin de Gwal, dit is Chariot bij Zilt.

0: de vrijdagmiddag van Omroep Zilt. Zilte Vrijdag met Gavin de Gwal. Dit was Chariot. Ja, vanmiddag ook het dames junioren kaatsen in Bolsward. En daar is voor ons Henk en Peenjes. Vandaag 6 parturen op de lijst. Wie zijn de kanshebbers, Henk?
1: Ja, dat mag wel wat, want het is poolkeertsen, dus iedereen mag je twee keer wat dat betreft, Josje. En dan mogen we straks maar op het einde van de middenmarsje wat wie uiteindelijk de pools winnen, want die mag straks strijden om de beide prijzen die beschikbaar stelt binnen natuurlijk. Terwijl de PC in samenwerking mag de KGB en de beide keers gewoon organiseren. Zij dit hier dus, die dames en heren junioren competitie natuurlijk. Junioren die ben, heren die ben, goed, in Engeland machinaal. En de vrouwen die binnen ze jood te gast in Bolsward. Tessa Westra, Marcia Broersma, Jelda Koopmans, Jen Manouk Scaringa, Wieke Schaap en Sophie Kroondijk. Dan wie het spul in publiek en dan wil het zoals jou. En dan is dat na het bedoel van Tessa Westra wat het botje wit te behoren. Ze steen op traaien met wat voor. Maar ja, ondertussen is het ik zou ik liek worden. En dan later een keer zien het tussenspul is het Jelda Koopmans die de bal tussenin stuurt naar het Perkta. En een fantastisch opslagwerk dat voor haar betoel is geweest. Prachtige schipbal. En daarmee bouwt Jeldo in ieder geval de voorsprong uit. Het werd 4 om het waar. In voordeel van Tessa Westra, Marcia Broersma, Jelde Koopman, Sint Manouk Scaringen, Wieke Schaap en Sophie Kroondijk. Elbrecht Kooistra, Brecht Reinema, Britt Joustra, Sint Fenna Koster, Jeldi Hiemstra en Martsen van der Goot. Ja, daar werd 12 miljoen. Dan werd het uiteindelijk 6-4 in het voordeel van het bedoel van Elbrecht Kooistra. Dan is Britt er heel goed bij in het tussenspel. Keert de bal voor de keers en dat betekent dus de derde traaiming. Voorsprong voor de formatie van Elbrecht Kooistra. Maar dan hebben we een skinnersage in het voordeel van Fenna, Jeldi en Martsen. En dan is Fenna Koster erop de boppen heel goed bij. In de triktrakken weet zij alsnog de boppen te vinden. Ja, en daarmee brengt ze de spanning weer om in die partij. Het is daar op dit moment draaien moet waar in het voordeel van Pedro van Elbrecht Kooistra. Zijn Pedro van Fenna Koster.
0: Oké, Henk, dankjewel. Zometeen meer kaarten vanuit Bolsward. Lucia, Jean-Paul en Cheap Trills. Oh.

0: Sia, Jean-Paul en Cheap Trails hoorde je. Inmiddels 5:58 hoogtijd voor een weerupdate. Doen we met weerman Matthijs Cassis. Matthijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, de afgelopen dagen gaat het steeds richting de warmere temperatuur. Vandaag zelfs bijna 32 graden hier in de regio. Blijft het zo warm de komende tijd?
1: We zitten inderdaad in een hele warme periode. Gelukkig wordt het de komende dagen iets minder warm, maar blijft gewoon aan de warme kant. En daarna komt ook de zomer gewoon weer terug. Als we dan kijken naar vanavond, misschien kan er in de avond een enkele onweersbui ontstaan. Waar precies is nog onzeker. De modellen berekenen tussen 6 en 8 een enkele bui in de omgeving van Harlingen. Maar dat is alles behalve zeker. Dan vannacht meest droog. Temperaturen zakken niet verder dan een graad 18 en 19. Maar in de steden kan het door de warme temperatuur nog wel warmer blijven. Dus een tropennacht zoals het zogeheten heet met 20 graden of meer is zeker mogelijk. Dan morgen weer een dag met veel ruimte voor de zon. Temperaturen iets lager met gemiddeld 28, 29 graden. En misschien kan er lokaal een bui vallen, maar waarschijnlijk de rest van de dag helemaal droog. En verder een meest zwakke wind, hoge mate, die wat gaat draaien naar het zuiden tot zuidoosten toe. Dan zondag en maandag iets minder warm, gemiddeld een graad of 26, misschien 27. Verder overwegend droog, veel ruimte voor de zon. En de wind die meest waait uit het oosten. Maar daarna draait de wind weer terug naar het zuiden tot zuidoosten toe. Dat zien we vooral dinsdag en woensdag dan weer hogere temperaturen met gemiddeld op dinsdag een graad of 29, misschien 30. Woensdag gemiddeld 26, 27 of 28 graden. En daarbij gewoon droog en veel ruimte voor de zon. Dan donderdag een iets minder warme dag met gemiddeld nu 22 graden. Maar daarna gaat de wind weer terugdraaien naar het zuiden tot zuidoosten. Komt er weer een hele bulk warme lucht binnen en krijgen we het vrijdag gemiddeld 26 graden. En het weekend daarna misschien weer tussen 30 en lokaal 33 graden. Echt weer tropisch warm. Al met al samengevat dus gewoon vanavond enkele bui. Verder gewoon overwegend droog, veel ruimte voor de zon. Hoge temperaturen die dagelijks liggen tussen de 27 en volgend weekend 33 graden.
0: Waar kunnen we voor meer weer kijken?
1: Op de website www.artoftunders.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: Nu Mel Smit en nice to meet you.

0: us all night.
1: Mel Smit, nice to meet you, hoorde je bij Omroep Zilt in Zilt vrijdag. Zij vanmiddag ook bij het dames juniorenkaatsen in Bolsward. En daar zit voor ons Henk Hempenius.
2: Ja, nummer 10 en zinnen nummer 12, Tessa Westra, Marcia Broesma en Jelle Koopmans komen op wedstrijdpuntje in Manouk Scaringa, Wiekenskaap en Sophie Kroon, die het weer traaien om het water, met Sarge Gliek. En dan mag Jelle Koopmans de opslag hebben voor Zwarje. Levert een fantastisch workout voor haar patoer. Ze pleegt een prachtige zitbal en daarmee wordt het half jaar om het water. Ja, het patoer van Tessa heeft de touwtjes stevig in handen, want het wordt vervallen Sarge zwaar. En dan is het Jelle die denkt van, dankjewel, rammelt de bal over de boppen heen. En dat betekent dus dat het 4 om het water was. En het is nou een zitbal van Tessa Westra die ten einde maakt om de partij. Zij pakt de Marjan bij de maten de eerste poolwinst, want zij winnen op 4-1. En een skinnersuis van Pedro van Manouk Scaringa, Wiekenskaap en Sophie Kroonik. De andere partij, daar zit meer spanning in. Elbrecht Kooistra, Brecht Renema, Britt Joustra, Fenna Koster, Jelly Hiemstra en Martin van der Goot. Want ja, daar weer het Traamien. En dan is het uiteindelijk op Traamien 0-6. Fenna in een triktrak de bal over de boppen heen. En dat betekent dus Traamien 2. En vervolgens is het op Nijen Venna in dit geval een opslag. Maar zij de opslag verzwaar op de Zuid-Gliek. Pleegt een prachtige zitbal. En daarmee willen dus der Traai is Gliek. En Twaglik der dan onder de Telegraaf. Maar ja, de eerste partij die is dus uit. En dat gong tussen nummers 1 en 2. Proeven van Tessa Westra. Wint maar 4 om het waar. Skinnersuit van proeven van Manouk Scaringa.
1: Oké, okay, Henk, dankjewel. We komen zo meteen bij jou terug daar in Boswaard voor het vervolg van de dames junioren kaatsen. Soms dan ook André van Duin en van huis uit als de zon schijnt. En als de zon schijnt, ja, dan moet je zomaar zijn muziek draaien. En dat doe ik dan ook met Don Henley nu. Dit is The Boys of Summer. MUZIEK

0: André van Duinen van huis uit, als de zon schijnt. Ja, als de zon schijnt, dan kleurt het zeker hier ook op de radio. Lekker zomers. Of dat ook zo is in Boswart gaan horen van onze verslaggever Henk en Penius.
1: Ja, dat in Frenzer zinnig is, dan is hier in Boswart natuurlijk een keer zinnig. En dat betekent dus dat we heel mooi keerswaarheid winstje zijn ongen dan. En dan is het aardig uit te horen. Het is een mooie, spannende partij tussen de nummers Fjouwer en Vief. Elbrecht Kooistra, Brecht Renema, Britt Joustrasje en Fenna Koster. Hier is Rijn Martsen van de Goot. Ja, het gaat mooi geliek op. In ieder geval, het ging traai meer wie het voor het bedoel van Elbrecht Kooistra. En dat het traai is geliek, omdat Fenna er een zitbal pleest op de zorg. Dat betekent traai is niet. Ja, dan gingen we op boy, nou, dat is de belangrijke zo aan de eerst. En dat zo aan de eerst werd uiteindelijk, ik beslist op de Cyclic. En dan mooi Elbrecht Kooistra de hoofdslag verzwaaien. Ze is wel weer om op de Friese Keertveld. En dat is natuurlijk al lang mooi. Ze had er even een schofje tussen het west, maar is wel weer om. En dat is natuurlijk alleen nog maar positief voor het Vrolijks Keersen. Hoe meer, hoe beter natuurlijk. Het is Elbrecht die een prachtige zitbal pleest op de traai is gelijk. En de Cyclic. En dat betekent dus dat het dus voor jou om het traai worden is. En dan hingen we ondertussen met Kwakkelijk om de Telegraaf, zoals ik al zei. De partijen in de pool zitten, die beginnen alweer op eerste gelijk. En vanuit dat startpunt gaan we dan op de zijse eerste. Het is dus voor jou om het draaien. Twaggelijk, Martsen van der Goot, zij is hier te kleren. Om de bal richting het perk van Brecht Renema en Britt Joustra te sturen. Komt ze mooi heron en Sjen wat ze doen geeft. Komt wat tussenin en ja, daar springt Brecht op. En dat moet een voorinzaak nooit doen, want ja, dan kennen achterinzaak ik niks. En dat betekent dus in ieder geval jou om het draaien en jou het waar om de Telegraaf hier in Boswart.
0: Ja, zometeen in de zilte vrijdag hoor je hoe Rijkswaterstaat dit warme weer beleeft. Want ja, hoe warmer het weer, hoe meer boten ook op het water bij het wat. En daarom worden ook passagiersschepen gecontroleerd door Rijkswaterstaat. Waarom en hoe hoor je allemaal zometeen? Na deze zomerse plaat van 10cc, dit is Dreadlock Holiday bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag.

0: James B. en Best Fake Smile hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Ja, ik zei net al, met dit mooiere weer wordt het ook drukker op de Waddenzee. Daarom houdt de Rijkswaterstaat een grote handhavingsactie. En onze collega's van de Waddenomroep, die waren daarbij.
1: Zeg maar 76.
2: Ja, 76 gaat even retour. Die kwam net het chatterschip tegen. Wij gaan de haven van Hallingen in, gaan we die even controleren.
3: De Waddenzee kleurt geel. Rijkswaterstaat controleert of schippers veilig de overtocht naar de eilanden maken.
4: We zijn vandaag bezig met een tweedaagse handhavingsactie op de Waddenzee. En dat doen we ieder jaar. En dit jaar valt het samen met het Oerolfestival. Dus verwachten we veel verkeer op het water. Het is actie van ons, van Rijkswaterstaat, samen met de politie en de inspectie Leefomgeving en Transport, oftewel het ILT.
5: Wat voor dingen komen jullie dan tegen?
4: Ja, van alles en nog wat. Van brandblussers die niet gekeurd zijn, tot vaarbewijzen die verlopen zijn. Recreatievaart die bijvoorbeeld geen dodemanskoord draagt. Reddingsvesten die niet gekeurd zijn. Heel uiteenlopend.
2: We hebben gezien vooraf dat het schip al een jaar geleden gecontroleerd is. Dat is voor onze aanleiding om even aan boord te stappen. Goedendag.
6: Goedemorgen.
2: Wou nu even de controle doen? Het is hier altijd wel een goed gebruik om schoenen uit te doen als je binnen gaat, voor de binnenvaart.
7: Ik weet niet hoe ik het netjes moet verwoorden. De laatste jaren zijn natuurlijk best wel wat dingetjes geweest.
6: Ja.
7: En ik snap wel dat er zicht op gekomen is.
6: Tuurlijk.
7: Dat is er meer, maar het is natuurlijk wel in één keer in één keer geweest.
2: Je wil niet weten hoe vaak we ons bij schepen komen, doen we dit. En dan klappert het boven in de mast, hoor je de sluiting ratelen.
6: Ja.
2: Ik zit vooral even te kijken, gewoon de technische dingen. Gewoon even kijken of die pennen niet zomaar kan uitvallen.
6: En doen we weer touw.
2: Met de mast. Gewoon eens even het algemene staat bekijken. Zo, nu lijkt het er goed uit.
0: Nou, tot zover de handhavingsactie van Rijkswaterstaat. Meer nieuws vind je op

0: Inna, Sun is Up hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag. Gaan wij nog één keer voor het nieuws van 6 uur naar Bolsward voor de dames junioren kaatsen. En daar zit voor ons Henk Campenius.
1: Ja, de nummer 4 en 5 ben ondertussen naar Gute, Joshi, Elbrecht, Kooistra, Brecht, Renen. Maar Britt Joustra, Sjen, Svenna Koster, Jelly Heemstra en Maarten van der Goot. Het was een prachtige partij. Het ging mooi gelijk op tot 4 eerste week. En dan is het toch het bedoel van Elbrecht, Kooistra. Maar de keertse voorbij weer te slaan, het perk van Brecht en Britt. En dat betekent dus dat zij op een 4 of jou voorsprong komen. En die 4 of jou, die jou ze ik net voort. Want het is, uiteindelijk wordt het een skinner size. En dan is het weer het perk van Brecht en natuurlijk. Britt die de bal krijgen. En ze sturen die bal naar de boppen toe. En dan is er Jelly Heemstra die mist de bal op de boppen. En dan zit hij tussen de vulten droog. En dan gaat die bal dus over de boppenlinie. En dat betekent dus dat bedoel van Elbrecht Kooistra, Brecht Renema en Britt Joustra. Zij winnen de eerste poolwedstrijd in die pool B van Venna Koster. Jelly Heemstra en Maartsen van de Goot. Maar 4 van jou en een Schiene Sois. Ja, dan hebben we ondertussen de nummers 2 en 3. Die ben ik alweer los. Manouk Skaringa, Wieke Schapen, Sophie Kroonik, Sjen Berber van de Goot, Suzanne allemaal en Noël Hiddinga. En dan is er straks het wasje nog op de nummers 4 en 6. Die vrouwen die krijgen natuurlijk even tijd om te eten en te drinken. Venna Koster, Jelly Heemstra, Maatsen van der Goot neemt straks op. Sjen Brecht Grobenstein, Anke Wassenaar en Jiska Altenburg.
0: Ja, jij blijft natuurlijk alles volgen. En dan horen we natuurlijk morgen in Zeeltemiddag hoe het verder is afgelopen, of niet Henk?
1: Ja, absoluut. Dan praten we hiermee weer een volledig bij van Pieter uiteindelijk mooi de prijzen van trokken en Joet hier in Bolsward.
0: Oké, okay, Henk, dankjewel en nog heel veel plezier daar in Bolsward bij het dames junioren kaatsen. Tot zover ook Zilte vrijdag voor deze week. Volgende week ben ik er gewoon weer. En zometeen na het nieuws van 6 uur kan je luisteren naar Jack Heffers Café. En wil je meer nieuws volgen, kan natuurlijk op onze website omroepzeelt.nl of via de Omroep Zeelt app. Zometeen na het nieuws van 6 uur, dus Jack Evers Café. En morgen vanaf 1 uur de Zeeltemiddag hier bij Omroep Zeelt.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n €3.000 schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

Ja, Kobaba, Koba. Je hoort het jingle-oba van de formatie Santana, lieve luisteraars, uit 1969. En dat aan het begin hier van het Jack Heavens Café.

Ja, en dat waren twee topmuzikanten bij elkaar, lieve luisteraars. Je hoorde naar een verzoek voor Barbara Streisand en natuurlijk Frank Sinatra en I've Got a Crush on You. Nou, de tijd dat muziek nog met echte orkesten werd gedaan, dat is heel mooi. Wij gaan ondertussen vlug verder met een zonnig verzoekje.

Ja, Lady Lee. Je hoort een prachtige plaat van Wedded Pierre Grogola. En dat gedraaid hier op Speciaal Verzoek in het Jack Haven Café, lieve luisteraars. Wij gaan vlug door met deze. En dat is er een van Wedded Stevie V. The Adventures of Stevie V.

The Adventures of Stevie V, lieve luisteraars. En natuurlijk het nummer Dirty Cash. En ja, dat is iets waar een hele hoop van af willen natuurlijk. Het gewone geld en ook het zwarte geld. Het moet allemaal de wereld uit. Maar ja, dat kost de economie ook weer geld. Want dan gaan de mensen geen dingen meer uitgeven voor extra aankopen. Hè? Zoals in de, hoe heet het, de woonwereld, et cetera. Noem het maar op. Wij gaan vlug door met het volgende verzoek hier. En dat is er eentje van Eva Cassidy. En dat is op verzoek van een speciale gast. Luister maar eens.

Ja, dat was een pracht van een verzoek en een opname van voor Eva Cassidy en The Wayfaring Stranger, lieve luisteraars. En dat van de LP Songbird. Dus even kijken, wij gaan vlug door met een prachtig vrolijk muziekje van Andy Williams.

Andy Williams, lieve luisteraars. En je hoorde natuurlijk de music What's Girls Buy. En dat, is van die, dat zijn van die muziekstukken, dat verveelt eigenlijk nooit. Dat is eigenlijk tijdloos in de maatschappij. Ja, zo is het. Maar wij gaan hier vlug door met Klaatu. En op een normale dag, net als vanavond, a routine day.

Ja, dat was een plaatje voor alle mensen die in de file stonden vanavond op weg naar het Jack Heaven Café toen die waren. En je hoorde natuurlijk Klaatoe en de Routine Day. Eens even kijken, wat gaan we doen? Hier, Soul Sister. Nou, praat er toch. The Way to Your Heart, uit 1988.

Ja, en ik krijg hier toch gewoon de lentekriebelt van, lieve luisteraars, hè, van dit plaatje. En ook van de volgende, want zo'n beetje met dit weertje in juni gaan we toch met z'n allen lekker even naar het strand toe. En dan ga je naar je lover. Luister maar eens.

Ja, dit zijn van die plaatjes. We stonken er bijna in dat hij denkt hij is afgelopen. Maar dan begint hij weer opnieuw. Nou, dat ging gelukkig allemaal goed. Je hoorde trouwens een prachtig verzoek voor La Buzz.

Ja, he's a man with the measure of a man. En je hoorde een aanvraag voor Gino Vannelli. En deze plaat uit 2009, die is niet zoveel gedraaid op de radio. Maar wij hebben er ook even om moeten zoeken. Maar wij vonden het wel leuk om dat even te doen hier vanuit het Jack Haven Café.

0: dit gaf toch echt wel een beetje het gevoel van de jaren 70 weer, lieve luisteraars. Je hoorde Rufus en Chaka gaan natuurlijk. En dat hier live naar de Jack Haven Café bij jouw omroep Zilt. En Once You Get Started. Ja, zeker. We gaan even iets nieuws uitproberen. En dat is dit. Luister maar eens.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Ja, en dat was zeker een pracht van een alarmschijf in die jaren, lieve luisteraars. Bij de piratenzender toen nog Veronica, live vanaf de Noordzee. En thans een mooie herinnering hier bij ons om te draaien in het Jack Heaven Café. Wij gaan vlug door met het volgende verzoek hier.

Ja, so in love with you. Nou, dat zijn wij met jullie, lieve luisteraars. En dat hier vanuit het Jack Heaven Café, nietwaar. En natuurlijk ook met alle mensen in de kroeg hier. Het is hier een geweldig zweetje, kan ik u vertellen. De heerste zomersweetje. En natuurlijk is dat mooi. Voor ons, voor de omzet en voor iedereen. En ook voor jullie thuis natuurlijk. Dat komt over. En vandaar dit verzoek. Het G-Bell. En natuurlijk Foolish Games.

Ja, dat was het prachtige geluid van Jewel. En natuurlijk Foolish Games, lieve luisteraars. En daarmee is uiteindelijk weer een einde gekomen aan deze uitzending van Jack Havens Café op Omroep Zeldzienbaar. En wij danken u allen namens alle medewerkers hier in het café, de gasten. En wat ons betreft tot volgende week vrijdagavond ook namens Omroep Zeld. En dan zien we u weer om de klok van 6 uur. Wij gaan eruit met Tom Jones. Hoi.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het 15-jarige meisje dat gisteren werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van moord op haar ouders. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De tiener blijft 14 dagen langer vastzitten. Haar ouders werden in de nacht van woensdag op donderdag doodgevonden in een woning aan de Meerhoven. Omdat de verdachte nog zo jong is, is het OM verder heel terughoudend over de zaak. Het meisje zit momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop meerdere locaties op het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco Tent Stille Jan gaat dicht. Bezoekers aan die kant van het terrein moeten naar het hoofdterrein met de grote podia. Het is warm. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n €3.000 schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. En vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland meer wegen- en spoorprojecten vertraging op. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst op de prioriteitenlijst staan, zegt Karremans. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

luisteraars, goedenavond. Fijn dat u bent afgestemd op Omroep Zeelt voor het programma Horizon. Het is ook weer vanavond een uitzending over geloof en samenleving. En het gaat natuurlijk over de samenleving waar we met z'n allen in leven. De techniek vanavond is in handen van Sjoerd Mier. Mijn naam is Nico Laros en ik heet u allemaal van harte welkom bij dit zang- en luisteruurtje bij Omroep Zeelt. We begonnen dit uurtje met een prachtig lied, een Amerikaans koor. Een heel groot kerkkoor wat dit zingt, Nearer My God Thee. En dat kennen wij natuurlijk in het Nederlands, Nader Mijn God Bij U. We willen vanavond de uitzending beginnen met een overdenking. En ik lees u een klein stukje uit Galaten 5. En dan schrijft Paulus aan de inwoners van Galaten, de broeders en zusters. U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Vrijheid is een kostbaar geschenk dat in het christelijk geloof een diepe betekenis heeft. Het is niet te slechts de vrijheid om te doen wat we willen, maar vooral de vrijheid die Jezus Christus ons geeft. Bevrijding van zonde, schuld en angst. In Hem worden we geroepen om te leven in waarheid en liefde. De Bijbel leert dat echte vrijheid niet ligt in grenzeloosheid, maar juist in verbondenheid met God. En wanneer we ons leven toevertrouwen aan Hem, dan ontdekken wij dat zijn weg ons niet beperkt, maar juist ruimte geeft om te groeien en tot bloei te komen. Vrijheid vraagt ook verantwoordelijkheid. We worden uitgenodigd om onze vrijheid niet te gebruiken voor onszelf alleen, maar juist om anderen te dienen. En zo weerspiegelt onze vrijheid iets van Gods liefde. Ware vrijheid is leven zoals bedoeld is. En dan wel zo dicht bij God en liefde voor elkaar. We gaan luisteren naar een lied van het Sliedrechts mannenkoor, Echtes. En dat heet S'Heeren Goedheid.

0: Horizon, het nieuws uit de kerken.
1: Ik heb wat kerkelijk nieuws voor u. En dat is zondag 21 juni, dus dat is aanstaande zondag. Is er een inloop in de kerken aan de dijk. En met een spreker Harry van Wieren van Tierfund. Het onderwerp is kerk zijn in de buurt. Als kerk aanwezig zijn in de wijk. Met een vriendelijk goedemorgen, een glimlach en een luisterend oor. Met leuke activiteiten, ontspannen gesprekken en een fijne sfeer. Je uitstrekken naar de ander. Vanuit de boodschap van Gods liefde. Daar zal het over gaan. Nou, dat sluit natuurlijk perfect aan wat we net gelezen hebben in Galaten 5. De inloop is om 9 uur en het programma begint om 9:30. Verder is iedereen welkom in de warme koffiekamer van Itminskar, de Oosterberem, op donderdag 25 juni, volgende week donderdag. Gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers. Om 9:30 is de deur open. Neem gerust vrienden, familie of buren mee. Een bijdrage mag, maar het komen is belangrijker. En zondag 14 juni, dus dat was vorige week, was de laatste eucharistieviering in de verrijzenis des Herenkerk van Sint-Anne-parochie. De kerk is onttrokken aan haar eredienst. De heilige sacramenten zijn in processie naar buiten gedragen. Een indrukwekkende mooie viering. Maar natuurlijk met een traan en weemoed. Maar ook met dankbaarheid wat was en wat komen gaat. Want aanstaande zondag 21 juni worden de sacramenten binnengedragen in de Maria Geboortekerk in Dronriep. De hoogmis is om 10 uur. Celebrant is pastoor Marco Konijn. En het kerkkoor van Dronriep en jubilaten van Sint-Anne-parochie verlenen hun medewerking. Evenals verschillende andere betrokkenen, vooral uit deze twee geloofsgemeenschappen. Na deze viering is er koffie, thee met wat lekkers. En er is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dan is er een expositie in de Nicolaaskerk in Midlum tijdens het Tsjerkenpaad 2026. En de kerk is geopend op de zaterdagen 4 juli tot en met 12 september van 9:30 tot 4:30. In de Nicolaaskerk in Midlum is tijdens het Tsjerkenpaad een zeer gevarieerde expositie te zien van keramiek, handgebonden boeken, werken op papier, vilt, olieverfschilderijen, etc. Het is erg gevarieerd. Dus u bent van harte welkom op de zaterdagen 4 tot en met 12 juli van 9:30 tot 4:30. En dan waren dit de berichten van de kerkelijk nieuws. We gaan nu luisteren naar een opwekkingslied 428 en dat luidt: Genade zo oneindig groot.

Het volgende onderwerp gaat over crisis in de Bethelkerk in Drachten. Hoe moet het nu verder met de Bethelkerk in Drachten? Jacob Volkerts is niet langer voorganger van de Bethelkerk in Drachten. Na een conflict dat maanden duurde, stapte Volkerts onlangs op. Hoe moet het nu verder met deze baptistengemeente? Met bijna 3000 leden. Dat ik als voorganger langs de kant geraakt ben, heeft te maken met processen in het bestuurscollege. Bestuurscollege van oudsten in de afgelopen jaar. Aldus Volkerts. Processen die voor mij niet verenigbaar zijn met de taak die ik van God kreeg. Om met vrijmoedigheid in Bethel het evangelie te verkondigen. En op de achtergrond speelt ook een theologisch conflict. Een deel van de gemeenteleden en het bestuur wil meer ruimte voor het werk van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld door profetie en het spreken in tongen. Volkerts wijst juist vooral op het gesproken woord. Ook binnen het kerkbestuur is er een probleem. 15 oudsten die verantwoordelijk zijn voor het pastoraat hebben zich tegen de koers van het bestuur van oudsten gekeerd. Ook zij hebben laten weten dat ze hun ambt neerleggen. Deze pastorale oudsten vonden dat er oplossingen gezocht moesten worden om Volkerts voor de Bethelkerk te behouden. De vraag is nu, hoe nu verder? Nou, ik weet het zo niet, maar laten we met z'n allen bidden dat er een oplossing komt voor deze enorme grote gemeente in Drachten. Laten we bidden dat er een oplossing gevonden mag worden. We gaan nu luisteren, eerbiedig luisteren naar Psalm 118.

raakt iemand verstrikt in een sekte. Ik heb voor u een verhaal over Marco en zijn vrouw die verstrikt raakte in een sekte. Maar later was er een stem die riep: ga weg, ik ben hier niet. En ik lees u een gedeelte uit een interview wat stond in het Nederlands Dagblad. En dat begon allemaal met een gezellige Bijbelstudie. Aardige mensen die oprecht geïnteresseerd lijken in jouw geloof. Zo onschuldig begint het contact met Shin Chon Ji. En dat betekent nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar deze schijn bedriegt, ontdekte Marco en zijn vrouw toen ze in de omstreden sekte beland waren. In het begin noemden ze zichzelf Sion Mission Center. Pas later werd de echte naam onthuld, zegt Marco over de Zuid-Koreaanse beweging Shin Chon Ji. Hij was er 2 jaar onderdeel van. Wat begon met 1 avond per week, eindigde in 5 dagen intensieve inzet. En Marco vertelt: pas na 8 maanden mocht je, na het halen van een eindexamen, de kerk betreden en daarmee het zogenaamde Koninkrijk van God. De samenkomsten werden ingedeeld, zoals in het Bijbelboek Openbaringen besproken wordt, over de menigte in witte klederen. In de diensten droegen we witte bovenkant, wat stond voor de witwassing, en een donkere onderkant, wat stond voor zonde en duisternis. Het stukje van Openbaring speelden we eigenlijk na. En de controle binnen de beweging uitzicht op allerlei niveaus. Dat vertelt Marco in het Nederlands Dagblad. We gaan als tussenzang even luisteren naar een prachtige solo van Psalm 19. Die wordt al in het Engels gezongen. En ik vind het een hele mooie opname om daar eens even rustig naar te luisteren.

Marco vertelt verder. Ze krijgen allerlei informatie van je. Ook via allerlei vragenlijsten. Voordat je de fysieke locatie binnentrad, moest je op video zeggen dat je er uit vrije wil was en wie je om je heen hoopte op te nemen in het koninkrijk. Ik werd al die tijd gewaarschuwd door mensen om me heen, maar hoe dieper ik in de groep raakte, hoe meer ik het als een bevestiging zag. Mijn leven voelde als een herschreven Bijbelverhaal. Zo werd ik getraind om te denken en te reageren. Mijn moeder herkende me niet meer. Het voelde alsof ik God zou verliezen als ik eruit zou stappen. De locatie was Gods koninkrijk en de rest van de wereld was van de duivel. We konden het idee dat het niet klopte loslaten op een gegeven moment, maar we moesten herstellen van deze doctrines. De Bijbel konden we niet anders lezen dan zoals het daar werd geïnterpreteerd. En we moesten daar een pauze van nemen. Maar ik wist dat Jezus nog echt was. En ik wist dat Jezus in mijn hart had. Daar kon ik telkens weer op terugvallen. Uiteindelijk heb ik de verkeerde keuze gemaakt in hoe dat werd uitgeoefend. Maar Jezus bleef hetzelfde. Ik stapte er samen met mijn vrouw uit en het was een nieuw begin. In 2024 ben ik gedoopt en ik was blij dat ik mijn oude ik, gevormd door alle leugens, samen met Jezus aan het kruis kon laten. Wanneer het gevoel van zonde besef me overvalt, lees ik Colossenzen 2, vers 8. En daar staat: in Christus ben je volmaakt. Hij heeft je bevrijd van de macht van de zonden die in je lichaam heersen. Waar sekten dit negeren en schuld gebruiken om controle uit te oefenen, is er in Jezus Christus vergeving en vrijheid. We gaan luisteren naar een toepasselijk lied van het koor Yigdal Jahu. En dat heet No More Night. Dus nooit meer nacht.

Het volgende onderwerp gaat over het aanbod van genade. Het aanbod van genade van de gereformeerde gemeenten en de gereformeerde gemeente in Nederland is geen theologenpraat. Maar wat betekent het dan wel? Nou, in gewone mensentaal gaat het over de vraag: biedt God aan iedereen zonder voorbehoud zijn redding aan? Want dat God zijn redding aanbiedt, betekent bijvoorbeeld niet dat alle mensen zullen worden gered. Uiteindelijk is Gods liefde alleen voor die mensen die Hij van eeuwigheid heeft uitverkoren. Maar kun je dan in gewone mensentaal uitleggen waarom je het geweldig belangrijk vindt dat je kinderen doopt? Of dat je juist kinderen niet doopt, dat je een volwassen doop hebt? Dat je vrouwen weert uit de ambten? Of dat je ze juist niet weert, dat je juist verwelkomt? Of dat je een aanhanger bent van het algemeen onvoorwaardelijk aanbod van genade? Nou, uiteindelijk gaat het over de vraag: kan ik God vertrouwen? Of meent Hij het niet echt als Hij mij zijn liefde aanbiedt? Bijvoorbeeld omdat ik daarvoor uitverkoren moet zijn. Als mensen van God een willekeurige, onbetrouwbare despoot maken, is dat voor kerken belangrijk genoeg om daartegen op te staan. We gaan luisteren naar een lied van Marcel en Lydia Zimmer, en dat is: De Heer is mijn herder.

generale synode van de christelijk gereformeerde kerken komt eind september 2026 vervroegd bijeen in Hoogeveen. Deze landelijke kerkvergadering is met ongeveer 9 maanden vervroegd vanwege de diepe theologische crisis en dreigende scheuring binnen het kerkverband. En de achtergrond van deze vervroegde synode is dat er sprake is van grote verdeeldheid over de uitleg van de Bijbel met betrekking tot vrouwen in het ambt en homoseksuele relaties. En het wel of niet strikt vasthouden aan de gezamenlijke kerkelijke besluiten. De vergaderingen zijn vervroegd omdat meerdere particuliere synoden hierom hebben gevraagd om de ontstane crisis het hoofd te bieden. Want de synode zou oorspronkelijk in 2027 plaatsvinden. Nou, het gaat ver om dat allemaal uit te leggen wat er aan de hand is. Maar voor de meest actuele agenda, documenten en eventueel openbare sessies via de livestream kunt u altijd terecht op de officiële site van de CGK Synode pagina op internet. Dus de CGK Synode pagina op internet. Daar is alles te zien en te vinden. We gaan luisteren naar een lied. Heer, mijn hart zoekt u te vinden.

0: hoe muziek troost kan vinden, kan geven bij een begrafenis. Want ik vraag me dan af, hoe kan het dat ook mensen die niet geloven op een begrafenis toch muziek van Bach willen horen en daarbij ook troost vinden? Nou, dat komt denk ik omdat Bach geloofde wat hij schreef. En zo komt dat op zo'n moment ook bij mensen over. De werking van Bachs muziek hangt samen met de structuur, de orde, de harmonie waar hij naar streefde. En Bach, die componeerde als een architect. En daarin voelde hij zich dicht bij God, de grote architect van alle harmonie. Zo schreef Bach een serie van 18 koraalspelen, waarschijnlijk bedoeld om in de kerk te spelen. En samen hebben ze totaal 1460 maten, 4 maal 365 dagen van het jaar, maal het getal van de aarde, 4 windstreken, 4 seizoenen. Zo ontstaat een symboliek van de aarde die aan het eind van de tijd tot haar voltooiing komt. En met het koraal waarmee Bach de cyclus afsluit, maakt hij dat heel erg expliciet. En dat is het lied: Nu treed ik voor uw troon, Heer. En ik vraag u ootmoedig, wend uw genadig aangezicht niet van mij af. Vandaag vinden mensen die analyse een getallensymboliek. En die vinden die symboliek waarschijnlijk bij Bach een beetje vergezocht. Maar in zijn eigen tijd was iedereen daarmee bekend. Iedereen was bekend dat het Onze Vader uit 7 beden bestaat. 3 over God en 4 over het aardse leven. Nou, dat weet tegenwoordig denk ik bijna niemand meer. Of we denken er niet meer bij na. Maar toentertijd wist iedereen dat. En we gaan er nu ook luisteren naar een lied wat Bach heeft gecomponeerd. En dat heet Erbarm dich mein, o Herr mein Gott.
1: Dit is Horizon, een programma over geloof en samenleving.

Nou luisteraars, we gaan alweer afscheid nemen. Het uurtje zit er alweer op. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. En misschien wel het meekijken. Ja, dat kan ook tegenwoordig, beide. En ik wil ook een bedankje doen aan Sjoerd Mier, die vanavond de techniek deed. Volgende week vrijdag is er als het goed is weer een uitzending. En die wordt dan verzorgd door Dick Wolbers en Marcel Alders. Nou, ik wens u alvast een hele fijne dag nog, een fijne avond. En een gezegende zondag. En we gaan tot slot luisteren naar een lied dat heet Hoop. En dat wordt gezongen door het Urkermansformatie. Tot ziens.

0: Sport. Huda Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hudasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het 15-jarige meisje dat gisteren werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van moord op haar ouders. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De tiener blijft 14 dagen langer vastzitten. Haar ouders werden in de nacht van woensdag op donderdag doodgevonden in een woning aan de Meerhoven. Omdat de verdachte nog zo jong is, is het OM verder heel terughoudend over de zaak. Het meisje zit momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop meerdere locaties op het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco Tent Stille Jan gaat dicht. Bezoekers aan die kant van het terrein moeten naar het hoofdterrein met de grote podia. Het is warm. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. En vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland meer wegen en spoorprojecten vertraging op. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst op de prioriteitenlijst staan, zegt Karremans. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag.

0: omroepzeelt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Het Duitse ministerie van Gezondheid laat weten in gesprek te zijn met Amerika. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de silent disco tent De Stille Jan gaat dicht. Bezoekers van die kant aan het terrein moeten naar het hoofdterrein en het is daar flink broeierig. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse.

0: haven. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Vooral thuiswonende ouderen lopen gevaar omdat hun huis vaak niet veilig genoeg is. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsregistratie in de zorg. De grootste oorzaak van de stijging is vergrijzing. Oudere mensen vallen simpelweg vaker en breken dan sneller een heup. Door de toename van het aantal ouderen stijgt het cijfer logischerwijs mee. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Het alternatief.

0: Fryslân.
1: 24 uur deis op omroepfryslân.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 11 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen, meldt een Libische hulporganisatie. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische

0: stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat er in de Eemshaven kerncentrales komen. En met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. Naast de Eemshaven in Groningen, Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien blijkt de locatie in de Eemshaven beter. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van die honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en ook morgenmiddag flink zonnige periode. Bij 23 tot maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
3: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
3: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
6: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
5: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
9: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Simone Wijnands.
2: Tja, en ik zit al de hele dag binnen, moet ik eerlijk toegeven. Thuis met de gordijnen dicht en de vloerkoeling aan. Daarna in de auto met airco, naar de redactie met airco. En nu in de studio met, nou ja, u snapt hem. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze snikhete vrijdag. We gaan allereerst nog even terug naar Seattle. Naar de WK-wedstrijd van de VS tegen Australië. Krijn Schuitenmaker, hoe is die wedstrijd afgelopen?
3: Het is 2-0 gebleven in de extra tijd die 6 minuten duurde. Waarin de scheidsrechter nog even kramp kreeg, behandeld moest worden. Kreeg Amerika nog 3 kansen om te scoren, maar een slotakkoord kwam er niet. Doelpunten van Burgess, een eigen doelpunt van Australië. Freeman maakte de 2-0 en daar is het bij gebleven. Dus heeft Amerika 6 punten na 2 duels. En gaat het aan de leiding in deze groep. De ploeg van Mauricio Pochettino. Daar zal de hype rond het Amerikaanse team dankzij deze overwinning toch nog wel even verder doen opzwepen. Amerika wint met 2-0 van Australië.
2: Dankjewel, Krijn. En wat gaan wij doen het komende uur? Het kabinet wees vandaag de Eemshaven in Groningen aan als mogelijke optie voor 2 kerncentrales. Na alle aardbevingsellende zijn ze daar not amused. Een zeer select groepje Nederlanders sprak eerder vanavond met de Japanse keizer die op staatsbezoek is. Hoe verloopt de strijd van Russische dissidenten in het buitenland? En een primeur morgen tijdens de dag van de componist. Wat die primeur is, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht.
4: Vrijdag 19 juni.
2: Het meisje van 15 dat is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. En dat komt niet vaak voor, zegt deze expert.
5: Als je het hebt over ouderdoding, ze doden van moeder of vader, of zowel moeder en vader, dan is dat ongeveer 5 keer per jaar.
2: En de verdachte is dus een meisje en ook dat is bijzonder.
5: De afgelopen 30 jaar hebben we daar cijfers van bijgehouden. 93% van de verdachte was man en 7% vrouw.
2: Op sociale media gaan beelden rond van de vermoorde ouders. De burgemeester roept mensen op die beelden niet meer te delen.
6: Wat je gewoon ziet is dat natuurlijk heel veel beelden rondgaan. Volgens mij wordt niemand daar beter van.
2: In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd.
7: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: Burnham kan premier Starmer nu uitdagen voor het partijleiderschap van Labour. En Starmer is daar klaar voor, zo zegt hij.
8: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run.
2: Burnham moet nu partijgenoten overtuigen om een leiderschapsverkiezing uit te schrijven.
9: He needs the support of 81 Labour MPs in order to force a leadership contest.
2: Volgens de krant The Times heeft een aantal ministers aan Starmer gevraagd om op te stappen. En ook deze stemmer is klaar met de premier.
10: I voted Andy Burnham because I don't believe Keir Starmer has done a good job.
2: De VS en Iran hebben hun deal vandaag nog niet officieel ondertekend, maar waarom niet?
11: Reden daartoe kan zijn dat Iran nog steeds met een schuin oog kijkt naar wat er in Libanon gebeurt.
2: Want daar werd vanochtend nog gevochten tussen Hezbollah en Israël, tot dit moment.
12: Ook voor Libanon geldt sinds vanmiddag weer een staakt het vuren. Daar zijn Israël en Hezbollah het over eens geworden.
2: Israël wilde eigenlijk niet stoppen met de aanvallen op Libanon.
13: Israël is zwaar onder druk gezet door de Amerikanen. De Israëliërs zijn woedend over het akkoord dat president Trump sloot met Iran.
2: Maar Israël moet een toontje lager zingen, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
14: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
2: En het was dus een tropische dag vandaag. Ook voor huisdieren trouwens. Deze vrouw heeft een tip voor hondeneigenaren.
15: Koude handdoek met water en die op de buik neerleggen.
16: Snowy! Hey! Heb ik wat lekker kouds voor jou?
2: En deze boerderijdieren moet je insmeren.
17: Omdat ze dunnere haren hebben of minder haren, waardoor ze gewoon sneller verbranden. Ik heb een bleke huid. Ik verbrand snel, maar varkens die verbranden nog sneller.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En inmiddels is de studio binnengekomen Joeri Stubenitski. Hij las de kranten vanmorgen, Joeri.
18: Tenminste 3400 boerenbedrijven krijgen te maken met strengere milieuregels in bufferzones rond natuurgebieden als de stikstofplannen van het kabinet doorgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het FD naar de verschillende scenario's in die plannen.
2: Het gaat om de plannen waarin voor grote kwetsbare natuurgebieden een zone van 1 kilometer gaat gelden en bij kleinere 500 meter. Voorzitter Ger Koopmans van LTO noemt de impact van de bufferzones gigantisch. De cijfers laten de realiteit achter de tekentafel zien, zegt hij in de krant.
18: Het FD berekende ook wat er zou gebeuren als alle kwetsbare natuurgebieden te maken krijgen met zo'n zone van 1 kilometer, dan zouden bijna 6500 bedrijven worden geraakt.
2: Hormonen worden nog vaak genegeerd in de psychologie. En dat moet anders, want ze hebben een enorm effect op de mentale gezondheid bij vrouwen, zeggen twee psychologen in Trouw. Net als slaap en voedsel staan hormonen juist aan de basis. En daarmee zijn ze dus niet te negeren, zeker niet in de GGZ.
18: En dus zou bij een depressie ook moeten worden gevraagd naar de menstruatiecyclus, zeggen de psychologen. Want vrouwen die al mentale klachten hebben krijgen daar meestal meer last van als hormonen schommelen.
2: Het nieuwe college van Amsterdam ziet de parkeergarage op de Dam bij de Bijenkorf het liefst verdwijnen, schrijft het Parool. De krant spreekt over de Bijenkorffiles, een doorn in het oog van het college.
18: Sterker nog, ze denken aan een dam waar helemaal geen auto's meer welkom zijn en dromen van de Ramblas van Amsterdam, verwijzend naar de straat in Barcelona waar je kunt flaneren met brede stoepen, terrasjes en kiosken.
2: Kortom, een wandelboulevard als entree van de stad. Maar of die er ook echt komt, vooralsnog heeft het nieuwe college in het coalitieakkoord aangekondigd dat het met de Bijenkorf in gesprek wil over het sluiten van de garage. Maar echt concreet is het nog niet.
18: En het WK voetbal is natuurlijk in volle gang en dat is reden voor het Nederlands Dagblad om in de geloofsovertuigingen van onze jongens te duiken. En wat blijkt? Een tiental voetballers van Oranje komt geregeld samen om te bidden. En ze staan niet alleen. Zo zaten spelers uit Curaçao en Duitsland ook samen te bidden.
2: Theoloog Marieke van den Berg ziet het als voorbeeld van de comeback van het christendom in het publieke domein.
18: Want, zo zegt ze, het is verschoven van backstage, iets achter de schermen waar voetballers persoonlijk op konden terugvallen, naar frontstage, het geloof als onderdeel van je publieke identiteit die je aan iedereen wil laten zien.
2: Van den Berg ziet ook verschil tussen de geloofsuitingen van spelers. Ze verwijst naar Brazilië, waar spelers vaak publiekelijk christelijk zijn. Maar, zo legt ze uit, je ziet dat het daar vaak aan het welvaartsevangelie wordt gekoppeld. Met de boodschap, ik ben een succesvolle voetballer omdat God mij zegent.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: falls, but we carry on.
1: Passenger met Holes. Komen er twee nieuwe kerncentrales in Groningen of in Zeeland? Dat is de grote vraag. Nu voor het kabinet twee locaties zijn overgebleven. De Eemshaven of Terneuzen. De Zeeuwen lijken er voorzichtig voor open te staan. De Groningers absoluut niet. Daar wordt gesproken van een onfatsoenlijke overvaltactiek. En bestuurders zijn verbijsterd. Wat kan Groningen nog doen om de centrales tegen te houden? Contact met Douwe-Jan Elsinga, emeritus hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Allereerst over de verbijstering van die bestuurders. Wat is bij u zelf, u bent geboren en getogen Groninger, het gevoel bij dit nieuws?
2: Ja, nou ja, het gaat niet alleen om gevoel natuurlijk, maar ook een beetje om een ratio. Mm-hmm. Wat gebeurt hier nu eigenlijk precies? De vorige minister Hermans die heeft destijds gezegd van, we moeten in het onderzoek Groningen toch wel even meenemen. We willen dat eigenlijk helemaal niet in Groningen kerncentrales. Dat kan natuurlijk helemaal niet naar de aardbevingsproblematiek en dergelijke. Maar we doen het toch, pro forma, formeel. Omdat anders mogelijk toch we van de rechter over de vingers krijgen dat we het niet helemaal zorgvuldig hebben gedaan en niet alle mogelijkheden hebben onderzocht. Nou, dat is destijds ook met Groningen gecommuniceerd, met provincie, gemeentes en dergelijke. Waarbij men heel geruststellend vanuit Den Haag heeft gezegd van, ja, maar dit is alleen eigenlijk gewoon een formeel kwestietje. Wij denken helemaal niet aan Groningen en dergelijke. En nu blijkt eigenlijk, eventjes verderop, met een nieuw kabinet, en ook adviezen van Tennet en dergelijke, dat men niet één locatie in de Eemshaven Groningen, maar zelfs twee locaties prioriteert. Dus laten we zeggen Zeeland eentje en Groningen twee. En dan vraagt iedereen zich in Groningen af zo van, hoe betrouwbaar is de overheid nog? Welk verhaal moeten we nog gaan geloven eigenlijk. Dus dat is wel een hele bizarre en merkwaardige gang van zaken.
1: Maar wat is daar dan volgens u gebeurd? Hoe kan dat dan? Van het is voor de vorm naar het is een serieuze optie.
2: Ja, er zijn adviezen van Tennet met name geweest. Waarbij is gekeken zo van, wat zijn eigenlijk de stroomvoorzieningen? Hoe krijg je, laten we zeggen, de kabelcapaciteit goed op orde en dergelijke. En dat betekent dat op die reden een heleboel andere locaties zijn afgevallen. Onder andere de Maasvlakte en dergelijke. En Groningen is kennelijk gewoon daar heel goed uitgekomen, uit die advisering. En op die basis zegt het kabinet nu eigenlijk zo van, we snappen wel dat Groningen een probleem is. Mm-hmm. Maar goed, je moet natuurlijk dan ook even kijken wat eraan vooraf gegaan is. En de Groningers voelen zich nu, zowel burgers als bestuurders, wel in het pak gezet, om het netjes uit te drukken. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling zijn.
1: Nee, want het ligt natuurlijk extra gevoelig vanwege alle schade door de gaswinning, de aardbevingen. Er zijn ook beloftes gedaan aan Groningen. Ja, wat betekenen die voor een eventueel besluit om toch wellicht een kerncentrale te gaan bouwen bij de Eemshaven?
2: De Groninger wet, zoals die wetgeving over de aardbevingsproblematiek, ligt nog bij de Eerste Kamer. Waarin ook toch toezeggingen zijn gedaan zo van, we moeten Groningen toch een beetje ontzien in deze sfeer. De opvattingen over kernenergie zijn wel een beetje aan het verschuiven. Maar goed, we hebben natuurlijk toch jarenlang, decennia lang met z'n allen gezegd zo van, we vinden dat gevaarlijk, we willen dat niet hebben. En nu zijn er wel technische ontwikkelingen die dat wat anders maken dan voorheen. Maar het is wel gewoon een vrij grote beslissing. Als je toch gewoon een kerncentrale. Zeeland heeft er ervaring mee. Dus je mag aannemen dat die locatie in Terneuzen, dat dat toch wel de meest serieuze locatie is. Maar we willen er niet één, maar in ieder geval twee. En misschien zelfs meer. Dus dat betekent dat de Eemshaven toch wel duidelijk in beeld komt, materieel. En dat was eigenlijk niet het plaatje van het vorige kabinet. Nou mogen nieuwe kabinetten natuurlijk wel andere beslissingen nemen dan eerder kabinetten. Maar goed, dit is wel een zo gevoelig punt, dat tenminste toch de nationale overheid moet zeggen van, hier gaat iets niet helemaal goed. Ja. Dus hier moet wel een goed verhaal bij.
1: Nu zeggen het provinciebestuur van Groningen en de betrokken gemeenten, die eisen dat het Rijk zich aan afspraken houdt. Wat zijn de mogelijkheden om dit via een rechter af te dwingen of om dit besluit te stoppen wellicht?
2: Ja, dat is meestal heel ingewikkeld, hè? Omdat rechters niet de neiging hebben om zich gewoon heel erg in het politieke métier te begeven. Hè? Dus die toetsen eigenlijk marginaal. En dan moet je eigenlijk een hele harde regel van wetgeving hebben waarin staat dat het niet gaat gebeuren. En dan zou de rechter dus moeten uitspreken van ja, maar jullie doen nu iets anders wat in de wetgeving is neergelegd. Zo scherp ligt het niet. Dat weet iedereen natuurlijk ook wel. Als de nationale overheid gewoon als puntje bij het paaltje komt doorzet, dan hebben toch provincie en gemeente het nakijken en moeten ze zich daarbij neerleggen. Hè. Zo zit ons systeem in elkaar. Maar goed, er is ook iets als bestuurlijk fatsoen. Gewoon netjes omgaan met de Groningers naar alle aardbevingsellende en dergelijke. Dus in die sector moet eigenlijk toch gewoon een soort oplossing worden gezocht. En dat zal nog niet zo eenvoudig zijn, denk ik.
1: Nee, nou is in Zeeland...
2: Als je twee kerncentrales wilt, dan kan er natuurlijk eentje in Terneuzen, maar de andere moet dan per se in de Eemshaven. Hè, omdat de andere locaties eigenlijk zijn afgevallen. Nou is er ook nog een punt. Hè, die TenneT-adviezen zijn natuurlijk technische adviezen. Hè, waarbij wordt gekeken inderdaad naar aanvoercapaciteit, de zwaarte van de leidingen en dat soort dingen. Hè, terwijl de nationale overheid eigenlijk niet alleen naar die techniek moet kijken, maar ook naar maatschappelijk draagvlak. Bereidheid van decentrale overheden om daar mee te werken. En als je dat nog eens een keer doet, dan is het de vraag of je uitkomt bij deze drie locaties en toch niet gewoon de Maasvlakte of nog een andere locatie daaraan toe zou moeten voegen. Ik denk dat dat eigenlijk de beste oplossing is. Hè? Dat je toch gewoon het Terneuzen doet en toch nog kijkt of een van de afgevallen opties, of die in beeld zou kunnen komen, zodat je Groningen kunt ontzien. Dat lijkt me eigenlijk de beste oplossing.
1: Ja, nou is in Zeeland de stemming verdeeld, maar wel positiever. Het levert bijvoorbeeld werkgelegenheid op.
2: Ja.
1: Dat zou voor Groningen natuurlijk ook een mogelijkheid kunnen zijn. Veel banen levert het op, zo'n kerncentrale of kerncentrales.
2: Ja. Nee, dat is ook zo. En als je de aardgasputten weer openzet, dan levert dat ook heel veel werkgelegenheid op.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk allemaal zo. Maar dat aardbevingsdossier is zo'n zwaar dossier hier in Groningen geweest. En de rest van Nederland beseft dat zich ook wel inmiddels. En er is ook wetgeving. Er zijn allemaal compensaties gegeven en dergelijke. En daar is heel veel misgegaan ook. Versterkingsoperaties die niet zijn gelukt. En allerlei compensaties die veel te lang hebben geduurd. En nog allerlei vertragingen en dergelijke. Dus dat is echt een enorm zwaar en hoofdpijn dossier. En daar kan eigenlijk dat kernenergie dossier niet meer bij. Dat gaat ver over de grens, zou ik zeggen, van toch bestuurlijk fatsoen. Dus kijken naar andere locaties. Dat is denk ik het beste.
1: En denkt u dat de Groningers nog flink in verzet gaan komen de komende tijd? Want een definitief besluit over die locatie volgt later dit jaar?
2: Ja, dat denk ik zeker. Daar wordt zeer massief verzet op gepleegd. En dan mag je hopen dat men met z'n allen iets fatsoenlijks daaruit kan halen. En dat moet mogelijk zijn, denk ik.
1: Dank u wel. Douwe-Jan Elsinga was dat. Het staatsbezoek van de Japanse keizer zit erop. Met vanavond een slotbijeenkomst in het Akura Hotel in Amsterdam. En daarbij kregen 10 Nederlanders de gelegenheid om keizer Naruhito en keizerin Masako te ontmoeten en te spreken. Een van hen, Radboud Molijn, is nu hier. Hij is vaker te horen in het oog over Japan. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hoe word je daarvoor uitgekozen?
3: Nou, ik zou je vertellen, we waren daar met z'n tienen. En we vroegen ons allemaal af, waar hebben we de eer aan om hier te zitten? En wat de selectiecriteria waren en wie überhaupt die selectie gemaakt heeft, geen idee.
1: Maar het moest een zeer eervol moment geweest zijn voor u.
3: Nou, dat was het natuurlijk. Er kwam op een gegeven moment een mailtje binnen van de Japanse ambassade. En you're one of the selected people to talk, nou, enzovoorts. Vervolgens wordt er een heel gescript scenario gegeven van minuut tot minuut.
1: Nou, laten we beginnen bij minuut 1.
3: Minuut 1 was, we moesten ons allemaal verzamelen in een aanpalend zaaltje bij Tokura. En we moesten alles, of het nou een telefoon was of een pen, we moesten die apart laten. Je kon dus niet met persoonlijke dingen naar binnen. Er zijn ook geen foto's gemaakt. Hè? Dus een groot punt is van, hoe vertel ik het het nageslacht dat ik de keizer heb
1: ontmoet. Is het wel gebeurd? Want we zijn geen foto's tegenwoordig. Moet het op TikTok verschijnen?
3: Ja, absoluut. Dat is allemaal niet het geval. En op een gegeven moment moesten we allemaal naar binnen. En we werden neergezet op een rij van 10 stoelen dus. En dan is het wachten vervolgens op de binnenkomst van de keizer en de keizerin. En die werkte vervolgens één voor één, zeg maar, die rij af. En die waren ook goed gebriefd, denk ik, door de Japanse ambassade hier. Want we moesten allemaal of een cv'tje inleveren, of je moest iets vertellen waar je het over zou willen hebben. Het werd ook gezegd, je hebt precies 3 minuten. Nou is in Japanse context, maar ook in Nederlandse context, kennelijk zijn 3 minuten is een rekbaar begrip.
1: Oh, toch wel?
3: Ja.
1: Ik dacht, er staat iemand met een stopwoord.
3: Nou, op een gegeven moment waren er een paar mensen bij toen zag je wel dat er wat beweging kwam. Nou, maar prima, iedereen heeft uiteindelijk, het is ook binnen de beperkte tijd die er was. Dat is natuurlijk 10 maal 3 minuten, pak maar een half uur. Ja. Nou, laat het nou 5 minuten uitgelopen zijn.
1: Waar wilde u het over hebben?
3: Iets wat mij op zich altijd wel gefascineerd heeft. Kijk, ik heb als wapenfeit heb ik destijds de Dutch Japanese Trade Federation. Een DUJAT heb ik als het ware een vorm gegeven.
1: Het handelsorganisatie.
3: Ja, dat was. Ik werd er in 2003 voor gevraagd om dat weer op poten te zetten. Dat is uiteindelijk tot 2016 heb ik dat gedaan. Maar ik wilde niet de hele tijd mee geassocieerd worden. Er zijn meer dingen die ik heb gedaan. En een van de dingen is bijvoorbeeld muziek organiseren. En dat was dus een van mijn thema's. Of wat ik tegen de keizer heb gezegd. Ik zei, kijk, zaken zijn zaken. Je kan die Nederlands-Japanse betrekkingen, die kan je weergeven door 2 grote zuilen. 1 zuil is de unieke geschiedenis tussen die 2 landen. En de andere zuil zijn de economische betrekkingen. Maar het metselwerk is kunst, naar mijn mening. En er is heel veel kunstuitwisseling onder de radar. Laat ik nou een simpel voorbeeld geven. En dat hebben we dus tegen de keizer ook gezegd. Hè? Martijn van Hoek, dat was de eerste winnaar van het Liszt pianoconcours. Was getrouwd met een Japanse, was veel in Japan. Toen die grote aardbeving in Fukushima was, is hij naar die dorpen gegaan rond Fukushima. Hij is naar die dorpen gegaan, heeft aan die mensen gevraagd, wat zijn jullie lokale melodieën? Heeft daar composities van gemaakt en die zijn daar uitgevoerd. Weet je, en dat zijn dingen die niet het wereldnieuws bepalen, maar het zijn wel dingen die op de een of andere manier kunnen bestaan, omdat die relaties tussen die 2 landen zo sterk zijn.
1: En die leiden dan tot verbinding?
3: Die leiden tot verbinding. En ik heb tegen de keizer ook gezegd, die zei, ik heb daar een kreet voor, of een uitspraak over. Business wa tasetsu da kedo, ongaku wa ayendes. Business is belangrijk, maar de muziek is echt waar het om gaat. Dat is de eeuwigheid.
1: En mag u vertellen hoe de keizer hierop reageerde?
3: De keizer zelf is een hele goede muzikus. Dus het sprak hem aan en hij vond het kennelijk een mooie opmerking. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen. Maar ik kon het zeggen omdat ik weet dat hij een goede altviolist is. Zijn ouders waren ook echt goede muzici. Het raakte iets, denk ik.
1: Mm-hmm. Wanneer is uw eigen liefde voor Japan begonnen? Hoe is dat gegaan?
3: Nou, heel merkwaardig. Ik heb een toneelschool gedaan in Parijs. En ik heb daar gewerkt met Japanse acteurs. En toen ik terugkwam in Nederland, toen lag er letterlijk een briefje van de broer van een van de acteurs met wie ik had gewerkt in Parijs. En deze broer, Yamamoto Gakko, is een beroemde Shakespeare-acteur. En die in het briefje stond, beste Radboud, ik ben de broer van Sen, van jouw vriend Sen. Ik heb begrepen dat je in Japan wil werken. Ik heb een rol voor je, maar je moet wel in het Japans spelen. Dus nou, vervolgens, ik heb een kaartje met de Siberia Express gekocht. Ik ben naar Japan gegaan en ik heb 2,5 jaar daar gespeeld. De televisie.
1: In het Japans?
3: Altijd in het Japans. En vaak ook als je. Ja, ik kan natuurlijk geen Japans spelen, maar ik was de pater.
1: Ah.
3: Vaak de priester. Dus ik kan de mis ook lezen in het. De katholieken, de protestanten. Altijd in het Japans, zullen we zeggen.
1: Oké. En daarna bent u in die handelswereld.
3: Ja, weet je. Op een gegeven moment.
1: Dat is toch wel een beetje een bijzondere overgang van theater naar.
3: Dat is het niet.
1: Nee?
3: Nee, dat is het niet. Het is het zaken doen. Nou, natuurlijk, het vraagt. Het is een andere discipline misschien. Maar het vraagt om dezelfde communicatie-insteek, laat ik het zo zeggen. En als je dat niet op een communicatieve manier doet, dan gebeurt er gewoon weer niks. Mm-hmm. En ik vind dat op zich helemaal niet zo geweldig verschillend van theater.
1: Nou, nog even,
3: Beide dingen heb ik gedaan. En met beide, ik heb er aan beide veel plezier beleefd.
1: Tot slot nog even terug naar dat staatsbezoek. In het verleden waren er in Nederland toch wel vaker incidenten bij hoogbezoeken vanuit Japan. Protesten natuurlijk vanwege de Japanse misdaden in de Tweede Wereldoorlog. Dat is nu niet gebeurd. Hè? Wat zegt dat over de verhoudingen tussen Nederland en Japan?
3: Ja, weet je, een voorbeeld is een van de 10 mensen. Dat was een psychologe die bij het Centrum 4045 in Oesgeest werkt. En met name zich oriënteert op Japanse kampslachtoffers. Mm. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik van ja, die verhoudingen tussen die twee landen zijn als het ware volwassen geworden. Hè. Er worden geen dingen meer verdoezeld. Dat is iets wat me ook buitengewoon veel plezier deed. Dus ja.
1: Dat is het antwoord.
3: Ja,
1: dat is hoe heeft u tot slot nog de keizer gegroet? Hoe gaat dat op het einde?
3: De keizer is overigens spreekt buitengewoon goed Engels en zijn vrouw ook. Dus je begint met een handshake. Nee, als de keizer binnenkomt, buig je allemaal. Huh? Maar vervolgens was het een handshake. Zowel bij het aanvang van het gesprek als bij het afsluiten van het gesprek.
1: Nou, ik ga u zo ook een handshake geven. Dank u wel, Bout van Lijn.

0: Niall Horan, Dinner Party. Eerder vanavond is de Russische kunstenaar en activist Pavel Krizhevich onthaald in debatcentrum De Bali in Amsterdam. Schrijver en Ruslandkenner Paul Alexander presenteerde deze avond. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het debat was uitverkocht, zag ik. Of de avond was uitverkocht. Maar het was ook nog even onzeker of het door kon gaan, begrijp ik.
1: Nou, een eerste optreden was gepland in april. En wij hadden dus geprobeerd om hem uit te nodigen en een visum voor hem te krijgen. Maar dat werd op het laatste moment, werd toegang tot Nederland hem ontzegd. Toen kreeg hij daarna een Frans humanitair visum. En nu kan hij alsnog door Europa reizen en kon hij alsnog komen.
0: En waarom kreeg hij geen visum in eerste instantie van Nederland?
1: De IND was bang dat hij asiel zou aanvragen hier in Nederland. Wij probeerden duidelijk te maken dat hij tegelijk bezig was om een Frans humanitair aanvraag te ontvangen. En die zou hij ook wel krijgen, want hij had inmiddels ook al een uitnodiging voor een bepaalde datum. Voor een afspraak op de Franse ambassade in Belgrado dan, waar die die had aangevraagd. Dus er was niet echt reden om bang te zijn dat hij geen dat hij hier asiel zou aan gaan vragen.
0: Nou, heeft u in mei een boek geschreven, of een boek kwam uit met de titel Bloed, as en tandpasta. Het ging over dissidenten van de Sovjet-tijd tot nu. Waarom heet dat boek zo eigenlijk?
1: Nou, Pavel Krizhevich is een kunstenaar en opgepakt voor zijn performancekunst in 2021. Hij was toen 20 jaar oud en 5 jaar gevangenisstraf kreeg hij voor een actie op het Rode Plein. Vanaf dag 1 ging hij kunst maken in de gevangenis van eigenlijk de materialen die hij tot zijn beschikking had. En dat waren lakens van zijn bed in zijn cel. En die scheurde die dan af en die smeerde die in met tandpasta als ondergrond. En hij gebruikte as van verkoolde lucifers als inkt en zijn eigen bloed als verf. En daarmee maakte die afbeeldingen en die smokkelde die dan uit de gevangenis. En ik ben op een gegeven moment met hem gaan corresponderen. Dus ik heb 2 jaar lang met hem in de gevangenis gecorrespondeerd. En kreeg ook zijn uit de gevangenis gesmokkelde doeken. Via kwamen ze in Nederland en dan organiseerde ik tentoonstellingen van die doeken.
0: Dus dat is eigenlijk de titel Bloed, as en pasta is eigenlijk het medium waarmee hij werkte.
1: Het is het medium waarmee hij werkte, maar hij tekende ook het leven in de gevangenis. Mm-hmm. En zijn thema was ook wel de repressie. Dus hij beeldde alle personages op die tekeningen af als skeletten. Zowel de gevangenen als de bewakers. En zijn werk, ja, het toont verschillende thema's uit het gevangenisleven. En ik heb die werken heb ik gebruikt als thema van elk hoofdstuk in mijn boek. Dus zijn illustraties staan ook in mijn boek.
0: En hoe kwam je in contact met hem toen hij nog vast zit? Is het dan gewoon een mailtje sturen? Hoe gaat dat?
1: Nou, ik vroeg mij toen ik met mijn research begon naar politieke gevangenen, vroeg ik mij af, ja, hoe leven ze in de gevangenis? Zitten ze samen met veroordeelde criminelen? Of zitten ze apart opgesloten, die politiek gevangenen? En toen heb ik toegang gekregen tot een Facebookgroep waarin de familieleden en de mensenrechtenactivisten van brieven deelden met elkaar van politieke gevangenen. En toen in die Facebookgroep kwam ik ook zijn tekening tegen. En dat maakte meteen heel veel indruk op me. En toen vond ik op internet dat er ook een supportgroep, een steungroep was. Free Pavel Krizhevich. En die heb ik toen benaderd. En dat bleek de vriendin van Pavel Krizhevich te zijn. En die, die liet mij weten dat ik gewoon met hem kon schrijven. En dat is eigenlijk heel erg makkelijk. Want de gevangenisdienst in Rusland, die heeft gewoon een website waar je een brief op kan achterlaten. En die wordt dan naar de gevangenen gebracht. En die schrijft dan met de hand een eigen brief. En die wordt dan gescand. En die wordt dan weer teruggemaild naar mij. Dus ik had, en er zit wel censuur tussen natuurlijk.
0: Wat is het voor iemand, Pavel Krizhevich?
1: Het is iets van creatief persoon die eigenlijk altijd bezig is met creëren en overloopt van de ideeën. Hij heeft ook een boek in de gevangenis geschreven over hoe zijn kunst tot stand is gekomen in de gevangenis. Maar hij heeft in ieder geval heel veel ideeën en hij snapte ook van ik moet een doel vinden in die gevangenis, want anders kwijn ik hier weg. En daarmee is hij toch wel goed bezig geweest, want hij had ook helemaal geen artistieke opleiding gevolgd of iets dergelijks. Dus hij heeft zich in die gevangenis echt omgevormd, ja, bijna tot een volleerd kunstenaar. En zijn werken vallen in de smaak. Ik heb best wel wat werken al van hem verkocht.
0: Maar hij is uiteindelijk, toen hij vrij kwam, naar Europa gevlucht. Maar hoe veilig is hij hier? Eerder deze week werd een andere Russische performancekunstenaar vermoord in Polen.
1: Ja, nou, ik zat heel toevallig toen met hem op het terras van de Bali, omdat hij hier ook een tentoonstelling heeft. En we gingen kijken hoe dat eruit zag met hem. En toen las hij net het bericht op een Telegram-kanaal. En toen zei hij meteen van, oh, dan ben ik de volgende. Ben ik het volgende doelwit. En dat zei hij een beetje gekscherend. Maar hij was best wel in shock. En zijn vrouw ook. En ik zat met een groepje Russen. En die schrikken daar dan wel van. En dat is ook precies het signaal wat er vanuit gaat. Namelijk Russen in ballingschap die tegen het regime zijn. Pas op, want we weten jullie te vinden.
0: Maar gaan ze toch door?
1: Zij gaan door. Het is natuurlijk, er zijn natuurlijk duizenden tot een miljoen Russen in ballingschap. En ja, je weet natuurlijk niet precies wanneer jij het doelwit bent. Het is ook wel zo dat Polen ligt, dus die kunstenaar Skripetskoy, Simeon Skripetskoy, die woonden vlakbij de Pools-Belarussische grens. En daar is redelijk vrij verkeer vanuit Belarus. Dus dan ben je iets makkelijker doelwit, terwijl je in West-Europa toch iets lastiger te vinden bent. Of dan is het veel meer werk van agenten van Poetin om je om te leggen, zeg maar. Dus ze voelen zich hier toch wel veiliger dan bijvoorbeeld in landen waar Russen vrij naartoe kunnen reizen.
0: En krijgen Russische dissidenten voldoende steun, bijvoorbeeld vanuit Europa? U vertelde net dat Nederland in eerste instantie geen visum wilde verstrekken.
1: Nou, mijn boek gaat echt over de situatie van politieke gevangenen in Rusland. En ik kwam al vrij snel tot de conclusie dat politieke gevangenen de ware oppositie zijn daar. Dus die zitten gevangen en die spreken zich uit tegen het regime. Die spreken zich uit tegen de oorlog in Rusland. Navalny die bleef tot aan zijn dood toe zijn politieke boodschap verspreiden via sociale media. En dat deed Grishevich, mijn kunstenaar, die deed dat ook via zijn kunst. Dus wat je eigenlijk ziet, dat ik persoonlijk vind dat je die oppositie een platform moet bieden in westerse landen. En ja, Nederland die heeft dat tegengehouden. Maar ik vind die stem van die politieke gevangenen heel belangrijk. En ik vind dat die wat breder gehoord zou moeten worden.
0: Dank, Paul Alexander.
1: Ja, graag gedaan.

0: Thijs Boontjes, Thermopane. Reist u morgen met de trein, dan kunt u mogelijk een primeur meemaken. Het is namelijk de dag van de componist. En voor het eerst zijn er optredens van professionele muzici in rijdende treinen. Componist der Nederlander Camille Jansen is hier in de studio. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Hi, Simone.
0: Ja, in totaal worden meer dan 100 concerten gegeven in 15 steden en op treinstations en dus in rijdende treinen. Wat maakt deze dag verder nou zo bijzonder voor jou?
1: De dag van de componist is eigenlijk een dag waarbij we Nederlandse componisten en Nederlandse hedendaagse muziek in het zonnetje zetten. Want er gebeurt zoveel in ons land. Weet je er misschien niet altijd bewust van, maar ja, er worden constant nieuwe werken geschreven en er zijn heel veel componisten die echt bijdragen aan een internationale scene. Ja, die mensen mogen we ook wel een keer in het zonnetje zetten. Dat gaan we morgen doen. Aan de hand van inderdaad meer dan 100 concerten door allerlei steden in heel Nederland. En in stationshallen door heel Nederland. Dan denk je misschien bij jezelf, stationshallen, dat is toch een grote galmbak.
0: Precies. Ja, of is dat juist goed?
1: Dat is juist de bedoeling. Ja. Uit de concertzaal de straat op, dat gaan we morgen doen.
0: Dus het toegankelijk maken van klassieke muziek ook?
1: Ja, ontzettend. Ja, want kijk, klassieke muziek heeft natuurlijk een stoffig imago. En dat zien we allemaal wel. Maar dat hoeft helemaal niet, dat is helemaal niet nodig. Want er is genoeg muziek in Nederland die gemaakt wordt. En gespeeld wordt door orkesten en strijkkwartetten. Of pianisten, of noem de bezetting. Die je diep van binnen raakt. Iedereen. Of je nou in een trein staat, of in een stationshal, of in een concerthal.
0: Dus het gaat over de nieuwe generatie. Het gaat over een beetje ook over de toekomst van deze muziek.
1: Ja, zo zie ik het wel een beetje. We gaan ook een aantal jonge componisten echt in het zonnetje zetten. Er is ook een prijsvraag morgen. Ik moet goed zeggen trouwens, dat is op het slotconcert op zondag in Tivoli Vredenburg. Maar inderdaad, we kijken ook naar voren. Dus we kijken ook naar de jonge componisten. Sommige daarvan zijn zelfs studenten van me. En daarmee verband houdend, we gaan eigenlijk al die mensen even een platform bieden, maar dan op een andere locatie. Ja.
0: En over de toekomst gesproken, in de popmuziek is er bijvoorbeeld steeds meer AI te horen. Is dat ook in opkomst in de klassieke muziek? En wat vind je daarvan?
1: Ja, dat zijn twee goede vragen. AI is in klassieke muziek nog niet echt aan de hand, maar dat gaat natuurlijk gebeuren. Er gaat natuurlijk een moment komen dat je partituren gaat uploaden en dat die AI-platforms enorme hoeveelheden noten gaan opslokken.
0: Genereren.
1: Ja. En op basis van die input nieuwe dingen gaan trainen. En daar vind ik zeker wat van. Want laat me vooropstellen, ik vind het gevaarlijk. Ik vind het ook ontzettend zonde van de waarde die wij eigenlijk toehechten aan muziek. Ik geloof er heel erg in dat muziek echt iets is wat iets hypermenselijks is. En ook echt iets is wat ons allemaal verbindt. Juist omdat het een emotie die ik voel en die ik op papier zet of speel of zing bij jou ook kan laten voelen. Ja, en ik denk dat we ons te weinig realiseren dat een belangrijke reden dat we dingen voelen als we naar muziek luisteren, dat er daar een mens achter zit die daarvoor gezocht heeft, die daarvoor keihard heeft gewerkt. Het is die menselijke moeite aan het begin van ieder nieuw werk of creatie. Ja, dat AI een beetje wegdrukt. Terwijl dat moment dat je begint, dat is eigenlijk het beginpunt van al het mooie wat wordt gemaakt. Al die vele uren die tot niets leiden, al die slechte schetsen en al die rotboeken die je geschreven hebt, al die partituren die de prullenbak in gaan, leiden dan,
0: zeg maar, mislukkingen tussen aanhalingstekens.
1: Ja, nou ja, of gewoon harde mislukkingen, inderdaad. Ja. Die al die slechte uitingen vooraf, die leiden dan tot dat ene moment. En dat voel je als luisteraar. En die menselijke moeite, om maar eventjes de schrijver Thomas Herma van Vos te parafraseren, die hier laatst een hele interessante lezing over gaf. Die menselijke moeite, dat heb je echt nodig als je muziek luistert of een tekst leest.
0: Ja, volgens mij ben jij echt de overtuigd anti-AI-componist. Ja. En doen verschillende jonge componisten mee, ook morgen met de dag van de componist. Weet je zeker dat niemand toch stiekem wat AI-invloeden heeft gebruikt in dat creatieve proces?
1: Nee, je weet het nooit zeker. Ik zou nu nog wel kunnen zeggen dat de modellen die nu gebruikt worden voor echt het maken van een orkestpartituur of zo, dat is echt nog wel best wel niche. Dus dat is er volgens mij nog niet, maar ik kan me vergissen. Maar hey, iedereen gebruikt AI. Ik ben een klusser. Ik klus in mijn huis. Ik sleutel aan mijn auto. Ik gebruik AI de hele dag om te dubbelchecken of ik mezelf niet per ongeluk elektrocuteer.
0: Ja. Je zit hier nog steeds.
1: Ik zit er nog steeds.
0: Het is gelukt.
1: Maar ik weet niet zeker. Nee. Ik weet niet zeker of dat morgen.
0: Maar hebben jullie het daar dan over? Al gewoon überhaupt in deze sector, van doe jij het, doe ik het?
1: Ja, daar wordt zeker over gepraat. En mensen zijn er natuurlijk bang voor. Maar we realiseren ons ook wel echt allemaal van, nee, het is juist inderdaad die menselijkheid. Daar vechten we voor. En ik denk dat er heel veel componisten zijn. Kijk, je wordt niet zomaar componist.
0: Ja.
1: Je moet zo geloven in muziek en in jezelf ook. En in wat jij zegt, wat je te zeggen hebt. Dat, het is, ja, het is natuurlijk ook een beetje ijdelheid. Maar weet je wel, je moet er zo in geloven dat je je leven daaraan wijdt. Dat ga je niet zomaar weggeven.
0: Nou, we gaan nu naar echte muziek van echte muzici luisteren. Morgen zijn dus er tientallen muzici te zien en te horen. Laten we even luisteren naar een fragment van een van de muziekstukken die in de Intercity tussen Arnhem en Zwolle zal worden gespeeld.

0: contact met Martine Veldhuis, winnaar van het Nederlands Vioolconcours 2026. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: En jij gaat dit stuk morgen spelen, hè? Wat is het voor stuk?
1: Ja, ik moet zeggen, ik word er al helemaal vrolijk van.
0: Ja, ik ook.
1: Achter de telefoon. Ja. Nou, het stuk heet The Dance van Theo Louvendi. En het is een stuk waar we ook letterlijk bij moeten dansen. Want er is gevraagd om belletjes om je voeten te doen. Iets wat ik erg spannend vind in een rijdende trein. Omdat ik niet omval tijdens het spelen.
0: Ja.
1: En er wordt dus gevraagd dat een kruisje per noot, waar je dus moet stampen letterlijk op de grond.
0: Ja, dus ik hoorde die belletjes,
1: in de trein. Ja, dat is extra, extra percussie. Dat wordt dus allemaal gedaan door één speler.
0: Oh. Ben je dat aan het oefenen al?
1: Ja, ik heb dat letterlijk tegelijk gestudeerd. Dus normaal studeren we altijd heel langzaam. Dat heb ik ook gedaan, maar meteen met mijn rechterbeen erbij. Want ik denk, als ik dat apart had gestudeerd, dan had ik dat niet meer samengekregen. Ik moet het echt als één mens studeren. Dus ik heb dat, ik heb dat tegelijk ingestudeerd.
0: En waarom dit stuk gekozen?
1: Ik vind het een ontzettend vrolijk stuk. En het is een heel krachtig stuk. Ik was in het begin ook wel een beetje bang van mensen die heel dichtbij zitten. Gaan ze niet denken, die viool kan best hard.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat het gewoon echt een heel feestelijk, vrolijk stuk is. En die wil ik heel graag laten horen aan zoveel mogelijk mensen. Vooral mensen die ook denken van, gebeurt me nu? Oh, wat leuk eigenlijk. En ja, dat het zo verder gaat.
0: En optreden in een rijdende trein, dat is dus een primeur, wordt dat morgen. Is dat wel een goed idee met zo'n breekbaar instrument?
2: Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad.
1: Ja.
2: Ja,
1: ik heb dat vaker gedaan. Ik heb niet door een concertorganisatie, maar er was een mevrouw in de trein die zat in een rolstoel. En ze zei tegen mij dat ze nooit een viool heeft kunnen horen live, omdat zij niet durft naar locaties te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei ik tegen haar van, als u wil kan ik voor u live spelen. Toen ben ik wel gaan zitten en toen vond ik wel veilig. En toen ben ik voor haar wat gaan improviseren. En dat was zo'n speciaal moment. Dus dat is wel voor mij mijn primeur. Maar echt een optreden geven, dat is morgen als primeur voor mij.
0: En als je aankomt in Zwolle, moet je direct door naar je eigen concert. De eigen orkest, begrijp ik, hè? En dan maar hopen dat je geen vertraging hebt.
1: Ja, enorm, ja. Ja, ik dirigeer een klein strijkorkest. Benjamin heet het, in Zwolle. Dus dat was ook de enige reden dat ik ja kon zeggen. En ik had dat concert al staan. En toen zag ik van, wil je spelen in een trein? Toen zei ik, nou, alleen als hij naar Zwolle gaat. Nou, toevallig wel. Oké, dat gaan we doen.
0: Oh, dat is een mooie combinatie. Ja, wat hopen jullie beiden dat deze dag van de componist verder teweeg brengt, Camille Jansen?
2: Ik hoop vooral dat iedereen een hele leuke tijd heeft. Maar ik hoop ook vooral dat de mensen in de trein zich gaan realiseren van, dit is eigenlijk echt te gek. Dit is hele leuke muziek. Ik ga een keer naar een concert toe. Of ik ga deze muzikant misschien even volgen op Instagram. Of deze muziek een keer luisteren. Ja, gewoon awareness. Awareness voor de Nederlandse hedendaagse muziek. Want er is zoveel.
0: Want noem nog eens wat namen, want er zijn ook stadscomponisten.
2: Klopt, ja. Er zijn stadscomponisten in Amsterdam, in Den Haag. Er is een stadscomponist voor één dag in Groningen. Seterena Fisi is in Groningen de stadscomponist. Zij geeft, ik geloof om 3 uur, zij een stuk geschreven voor vrouwenkoor en elektronica. Op basis van overlevingen uit Kamp Westerbork. Nou, dat is echt een waanzinnig stuk muziek. Heb ik laatst wat van gedraaid op de radio. En zo zijn er dus allerlei dingen. De voormalige componist in Nederland, Martin Fonsen, die reist mee in de zuidelijke route. Doet ook Rotterdam aan. Daar klinkt ook waanzinnige muziek. En in bijna iedere stationshal zingt er ook een koor. Dus dan hoor je allerlei koren. En een van die stukken trouwens is ook het stukje wat ik geschreven heb voor deze dag, speciaal voor deze dag. Schokgolf.
0: En dat is waar precies te horen?
2: Overal wel zo'n beetje. Ook in Zwolle trouwens, Martine.
0: Ook in Zwolle. Dus als je uitstapt,
1: leuk.
0: Martine, is het wellicht te
1: dan
0: horen.
1: Dan blijf ik nog even staan.
0: Zeker. En wat hoop jij dat deze dag teweeg brengt, kort, Martine?
1: Ja, wat ik eigenlijk altijd hoop als ik concerten buiten concertzalen geef, inderdaad die drempel minder groot maken. Dan is toch altijd die drempel.
0: Dankjewel. Componist in Nederland Camille Jansen en jong viooltalent Martine Veldhuis. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goedenacht.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.

0: momenten op het WK voetbal.
1: Weet je wat ik het mooist vond aan de goal? En hoe hij zo bleef kijken van, heeft hij de juiste curve?
0: Margreet Rijntjes, in gesprek met Nasra Habiballa en Kenneth Perez. Zondag, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
2: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, aan totaalglas.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag-darm- en lever.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
0: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
10: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet

0: Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus, tram en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

loopt en hij staat op en del. Hij is de mooiste tuttebel. Eén komt ze in een peperstraat, staar hem eens vol van smaad. Ze roept, het is amper half twee.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Ik denk nu aan de Beach Boys, en wouldn't it be nice? Plooien glad gestreken, ja de drempels zijn weg. Het is nu tijd om te shinen, man. Geloof me als ik zeg, dit is het universum. Ze spreekt nu niet aan. En als je haar nu voelt, man, beloof dan trouw dat je zult luisteren. En handelen naar en leven stilte. Want daar vind je haar. De liefde.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag

was een wilde mosk, vleen een troger bosk. Safje lik me jood, ik hang goed zin, ik viel me goed. Ik vloog het slingerpaad, dat giet van lucht naar skaat. En had ik ting kon die, fluit ik wild, ik vloog.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.